0: Good times.
1: Great music.
0: Great music.
1: Dit is Joe. Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben DJ Licious.
3: Hey, Milo hier.
1: DJ Licious en Milo. Forever Young.

0: eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: staan vlak voor een prachtig lang zonnig weekend.
1: Ach, jongens, dat is
0: goed.
1: Toch.
0: Ik had gisteren ook een goede avond. Ben ook ja? Vrolijk mijn bed ingekropen gisteravond. Alles goed, alles onder controle.
1: Zijn er nog vrolijke kakkers aan het luisteren? Laat maar weten via de Joe F, het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen, voetbal en nog eens voetbal in dit nieuws. Want Club Brugge speelde gisteren kampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. En dat betekent dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. En met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel op zak voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
3: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
4: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
5: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
6: Dat is het. Allemaal hekkenhuis. Hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch. Feestdag.
2: De sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring en 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats en Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag nog uit wie de barrage matje speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. En dat wordt Standaar of Racing Genk. En dan het beste nieuws. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan zee is het iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Trouwens, Grim is de meest fanatieke van het team. Hè. Die staat met korte mouwkes en korte broek.
1: Yes.
0: Voor het eerst eigenlijk, hè? Ja. Dit jaar.
1: Allee, ja, kom eens showen in de studio, want we willen de luisteraars

Before You Go Go en Wham op deze vrijdagochtend bij Joe. Hank had gisteren, omdat ze wist dat het een belangrijke wedstrijd was, een belangrijke voetbalwedstrijd, een liedje gemaakt met AI. AI waar we van weten dat dat makkelijk ontspoort en hallucineert. Dit

0: een liedje gemaakt, een supporterslied, een sfeervol supporterslied wou ik maken. Het draaide uit in het voordeel van de Kakkers. Werd het eigenlijk al gretig meegezongen in het stadion voor de wedstrijd begon?
1: Nee, er waren wel een paar mensen die mij op aanspraken van beide kampen. De clubsupporters zeiden, oh, dat zeg maar, Anke. Ik zei, ik kon er wel goed mee lachen. En anderen die dan zeiden, ja, hey, goed, Anke, jij, de Kakkers gaan het doen. En wacht maar, Sven, vanavond gaat hij niet zomaar cadeau gedaan worden. En dat was ook wel. Ik was nog nooit achter de kazerne naar het voetbal gaan kijken. Dat is echt een aangenaam stadion. Heel tof. Ook leuk publiek. De sfeer was echt heel goed. Hebben we goed van genoten. Maar ja, het was niet evident voor Club Brugge. En dan op het einde 2-2. Ze waren ook heel zenuwachtig aan het spelen op het einde. Je voelde dat, hè. Je kon daar kampioen spelen op Mechelen, maar je kon het ook nog uit handen laten glippen. En iedereen begon zo wat te sukkelen op het eind. En ja, en Mechelen was bloed aan het ruiken. Die kwamen opzetten. Dus ik dacht, we gaan die nog kwijtspelen. En tegelijkertijd was in Gent Union ook aan het struikelen. Die bleven ook op een gelijkspel. Maar net eigenlijk op het moment dat het daar ongeveer afgefloten was in Mechelen, en wij dachten, oh, het mag nu in Gent niet gaan gebeuren, scoorde Union in Gent.
0: Ja.
1: Die goal werd dan afgekeurd voor buitenspel. En dat was weer echt nagelbijt. Dat hebben die laatste 5 uur nadat de match gedaan was. Ze staan kijken allemaal naar onze gsm'tjes, naar de zone.
0: Ja.
1: Maar het is dan toch gebeurd.
0: En allee,
1: dan
0: echt,
1: toch,
0: dan zitten jullie zo met z'n twee matchen te kijken.
1: Nee. Er was 5 minuten verschil op de wedstrijden.
0: Ja.
1: Dus echt, de match was afgelopen.
0: En dan up de zone.
1: Niemand kon er nog iets aan doen daar in het stadion. Het was 2-2 geëindigd, wat op zich een sympathieke en wel terechte uitslag was, vond ik eigenlijk na die wedstrijd. Maar het hing dus volledig af. En plotseling werd ik een Gent-supporter. Want Gent moest daar dat gelijkspel vasthouden tegen Union. En dat, ik heb die beelden ook gedeeld op mijn social media van ook de hele ploeg van club, maar ook de staf en iedereen staan eigenlijk ook naar een scherm ergens te kijken. Zo op het veld aan de zijkant, ook waarschijnlijk een gsm van iemand, zien dat dan ook gebeuren en crossen naar de overkant als het dan binnen is.
0: Maar wat ik echt wil weten, hè, heb je eigenlijk een hotdog gegeten of een kebab?
1: Nee, er waren wraps. Ik was uitgenodigd in... want dat was
0: saai.
1: De reden dat ik het... Nee, maar anders was ik er niet binnen geraakt. Er waren zoveel supporters die wilden gaan.
0: Ik dacht, anders ging ik niet gaan, hè, als het geen wraps waren.
1: Nee. Het was omdat dan een oude buurman van mij, een grote KV Mechelen supporter, hij zat dan ook naast mij. Ik was eigenlijk nog op zich nog blij met die 2-2, want je bent dan uitgenodigd. Je wilt ook niet te euforisch gaan juichen. Dus het is gebeurd.
0: Okay.
1: Maar ik ben wel blij eigenlijk. Ja. Het is wel mooi. En mijn papa was ook super content. Hè.
0: Oh.
1: Dat is wel fijn als je dat kan doen. Hij wordt 80 volgend jaar. Ik hoop nog zoveel van dat soort mooie momenten. Al dan niet in het voetbal, maar ook op andere plekken zijn nog te kunnen beleven bij hem. Want dat is echt het mooiste van de hele avond.
0: Oh, maar jongen, toch wat een melige move ben jij op deze vrijdagochtend.
1: Nee, dat is niet
0: melig. Ja, maar het is goed, maar ik snap het
1: voor
0: helemaal.
1: Voor een supporter en met uw papa.
0: Proficiat. Ja. Proficiat. Ja. Proficiat. Ja.

0: Ik neem vandaag, deze vrijdag, het hele weekend zonnige muziek bij Joe en Ricky Iglesias en Bailamos.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Nog goede muziek, beste vrienden, want we mogen de 90's Top 500, de stemming, lanceren deze ochtend. En daarom gaan we tussen 7 en half 8 de top 3 van vorige editie nog eens draaien. Alleen maar kei goede platen, alle drie.
2: Ja, we gaan back to the 90's en we gaan ook heel even terug back naar de 80's. En met de beste reden ooit. We gaan Tatjana Simic van Vlotter bellen.
0: Maar echt, dat is
2: wel. We hebben ze te pakken gekregen.
0: Zie aan de oogstjes van onze producer, ja, Sander.
2: Die zit al heel de ochtend, mag ik het zeggen, het werkwoord geile, mag ik het in de mond
3: nemen? Je
2: mag
3: dat gebruiken, ik geef dat eerlijk toe.
0: Is het, ja,
3: dat was echt mijn crush vroeger, ja.
0: Het is nu 62, hè?
3: Ik weet het, maar hangt niet uit.
2: Je bent in je twee dikke nopjes, hè?
3: Ik ben met twee dikke nopjes. Ik heb die Playboys met haar, die liggen gewoon nog thuis. Ik breng ze maandag mee.
0: Ja, is echt.
2: Oh, echt? Wil ik ook wel eens zien. Dan gaan we haar zeker ook vertellen. Gaat ze leuk vinden, ze is nu 62 en ze is helemaal terug te zien op streams in een spin-off van de originele Vlodder. Het is nu Kees Vlodder.
0: Okay.
2: Kees Vlodder was ook de rol van Tatjana in Vlodder. Maar Kees heeft nu ook een dochter gekregen. Ook Kees Vlodder.
0: Okay.
2: En die dochter Kees Vlodder is raar maar waar in een chique villa-wijk gaan wonen.
0: Ja, okay.
2: 6 afleveringen kan je nu bekijken op streams, maar we gaan daar straks over babbelen, ja, met Tatjana. Trouwens, dat filmpje van gisteren. Daarom hadden we dat ook nagespeeld, hè, omdat Vlodder helemaal terug is. Reacties gekregen.
0: Ja, ik ook wel.
2: Dankjewel,
0: ja,
2: voor iedereen die iets heel liefs heeft achtergelaten op Instagram of Facebook.
0: Ja, ik heb ook superveel. Ja, het is ook de allereerste keer in mijn leven dat ik publiek aan mijn borsten naar buiten ben gekomen. Ja. Licht geforceerd door jullie twee. Dankjewel daarvoor. En mensen vonden het allemaal hilarisch, omdat je ook echt wel ziet. En dat was het ook, beste luisteraars. Dit is compleet out of my comfort zone. Hè.
2: Ja, dus,
0: het moest eigenlijk echt van jullie. En ik denk ook de hele tijd, nee, dat gaat de
2: eigenlijk
0: gebruikt.
2: Och,
3: daarna
2: vond je het toch wel een beetje leuk, hoor.
0: Ja, maar kijk naar die beelden, je ziet de angst in mijn ogen. En trouwens, jij bent echt wel een hele overgeile vent.
2: Ik weet het.
0: Sorry, maar je grijpt naar je broek ook.
2: Ja, ja.
0: Als je dat zou doen als man bij
2: ik
0: een vrouw. Zelfs voor de radio,
2: ja, dat
0: zou een probleem zijn.
2: Tom de Kok had mij ook een berichtje gestuurd. Ja. Zo, oh, geweldig Vlodder, zei maar ik ben bang van u.
0: Ja,
2: en ik stuurde terug, maar ik had ook bang van mezelf.
0: Ja.
2: Ik zag dat, ik dacht, maar hoe kan dat nu dat ik dat zo doe?
0: Ja.
2: Ik dacht, maar goed dat ik geen vent ben, of ik was een gevaar voor de samenleving.
0: Maar unaniem vond iedereen het dan toch wel alleen al willen van de schaamte of de hilariteit fantastisch. Behalve één iemand. Hè, bij mij. Eén iemand.
2: Mama.
0: Iemand die bekend heeft mij een berichtje gestuurd.
2: Een bekend iemand?
0: Ja, maar je hebt het al meteen juist. Mijn mama natuurlijk.
2: Oh nee,
0: en mama,
2: echt?
0: En papa was aan mee aan het voetbal en papa zei, je hebt het filmpje gezien. Oh. Want ik vond het dan toch wel fijn dat er veel reacties waren.
2: Ja.
0: En papa zei, ja, wel verregaand. Ik zeg, oei, dat is toch grappig, zei ik. Ja, mama vond het niks, hè. Mama vond het heel plat, heel vulgair.
2: Maar kent ze de scène, de originele scène?
0: Ik denk dat ze het ook niet wil kennen. Nee.
2: Maar ja, maar het is alleen maar grappig als je het kent, hè.
0: En ik had ze ook aan de lijn en ze zei, oh, sorry, maar dat.
3: Sven zijn ma boos op ons, Anke.
0: Nee, maar ze heeft Anke nogthans heel graag.
2: Ja, maar ik heb mijn schoonmoeder ook heel graag.
0: Slechte punten, hè. Slechte punten, hè. Want zo ben ik niet opgevoed, hè. Om zo'n vuile manier te doen.
2: Oh ja, maar nee. Hoe ga ik het nu goed maken?
0: Maak gewoon radio. Kondig platen aan en af.
2: Volgende week doen we een fragment van Sissy.
0: Maar ik ben geen Sissy, Anke.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
5: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman!
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
14: Laat het los, laat het gaan.
13: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Mama,
6: Bommekes.
11: Bombi.
6: Ik heb gedroomd.
11: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag?
6: 20% korting op alles.
11: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
6: Bombi, we hebben nu drukken door.
11: Oei,
6: gaan we niet dan?
11: Jawel.
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht ze.
17: Rustig,
16: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
16: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
17: Ja, zeker dat.
18: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
20: Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
21: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
23: Sven en Anke.
24: She's crazy like a

0: 4:07 met vrolijke amazing muziek van Boney M.
1: Ik heb gisteren een uur in een afgesloten ruimte gezeten met de one and only Wart Lemmelijn.
0: Ho, ho, ho.
1: En ik heb daar iets gedaan dat ik jou zo meteen wil tippen. We hebben iets samen gedaan, eigenlijk.

Zo'n Anke in de kleedkamer gisteravond in een backstage ruimte bij een spannend event voor Bart Lemmelijn. I could be the one. Is het zoiets? Anke, valt er nog wel mee?

0: hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die nog wel even in quarantaine. Veel zon vandaag en tot 27 graden. Aan de kust daar wordt het wat koeler. En ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Alleen maar file op de Brusselse binnenring. Tussen Grimbergen en Machelen verlies je 5 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: 6:30. Een tip voor een lekker geplakt leven.
1: Ja, ja. Ja, er is... Wacht. Ja, ja, ja. Ik moet de mensen wakker houden op deze vrijdagochtend. Daar word ik voor betaald. Hè. Gisteren is dus een nieuw presentatieduo in Limburg ontstaan. Samen met Bart Lijmelijn mocht ik presenteren voor Unizo Limburg.
5: Okay,
1: ja. Het waren zo de Livia Awards. Het zijn zo awards voor vrouwelijke ondernemers in Limburg. Dat was zo tof om dat met Bart te doen. Echt waar. Jullie mogen ons allemaal boeken. Dat was heel leuk. Maar Bart was een beetje surprise guest.
5: Oké.
1: Okay. Wij zaten een uur in een afgesloten ruimte, want niemand mocht Bart zien. En we hebben daar met ons tweetjes helemaal alleen gezeten. En dan denk je, wat doe je dan een uur in zo'n afgesloten ruimte? Ik zal het meteen verklappen. Wij hebben geplakt.
5: Ja, oké. Okay. Geplakt.
1: Eerst geknipt. En dan geplakt.
5: Knutselwerkjes.
1: Ja, maar ja. Ja, maar ja. Hij heeft mij geholpen, Bart, met het maken van de steekkaarten van onze presentatie samen.
5: Ah, oké.
1: Ja, want ik had weer iets stoms gedaan, Sven Ornelis.
5: Wat heb je nu weer gedaan?
1: Ik had het verkeerde scenario afgeprint.
5: Ja, dat zal wel, ja. Hey, inderdaad.
1: Maar dan had ik, ik had het al helemaal geknipt en dan dacht ik, och nee, verkeerde scenario. Opnieuw.
5: Adieu. Het scenario van de musical die ik gespeeld heb een half jaar geleden.
1: Opnieuw een scenario afgeprint. En dan dat ook geknipt. Maar wat ik dan had gedaan, dan moest ik die knipseldingsjes nog plakken op de steekkaart.
5: Ja?
1: Had ik mij toch niet vergist? Had ik van het foute scenario, had ik dat op al die steekkaarten geplakt? 10 minuten van tevoren ontdekte ik dat. Dus ik zo, Bart, help mij. We moeten dat eens samen doen, want anders raken we niet klaar voor we op moeten. En dan hebben Bart en ik samen zitten knippen en plakken. Maar wat eigenlijk mijn uiteindelijke tip
5: is... Ja,
1: wat
5: is de tip nu eigenlijk?
1: Vroeger, weet je nog, de pritstift, die rode pritstift... Ja. Verschrikkelijk,
5: hè? Als een lipstift, dat draai je eruit. Och, zo
1: jongens,
5: eigenlijk,
1: toch allemaal gat in de lagere school. 2 keer ging dat goed en dan begon dat zo'n vieze, vettige kwap te worden. Zo'n plepje boel. En ook als je dat dan nog gebruikte. Alles wat je dan plakte, als je dan zo, zeg maar, iets op een A4 moest plakken, kwamen allemaal bultjes onder.
5: Ja, omdat sommige stukjes zijn wat dikker.
1: Natuurlijk, zo'n pritstift nergens goed voor.
5: Ik gebruik dat nog altijd thuis.
1: Nee, waarom? Waarom gebruik jij prit?
5: Ja, soms.
1: Maar voor wat?
5: Ja, dat gaat ons afleiden, maar als ik...
1: Oh, als ik ben ik wel benieuwd.
5: Nee, als ik menu's maak, als er een etentje is, plak ik dat altijd in kaarten. En dat is inderdaad met die bobbeltjes, want zo gaat dat met die prit. Dat is inderdaad zo.
1: Ik zal verder gaan met mijn topverhaal. Dat wordt niet meer gedaan, die pritstift.
5: Hoezo?
1: Het is nu, ken je zo Tipex, dat je zo moest rollen met Tipex vroeger?
5: Mm-hmm.
1: Dat is nu ook in de pritvorm.
5: Oké. Okay.
1: 100 keer beter.
5: Oh, wow.
1: Echt, het plakt beter. Geen bolletjes, geen bobbeltjes. Dat is ook een tip voor u hoor, want jij gebruikt ook prit. Dus de prit rolstift. Echt een aanrader.
5: Jongens. Wat een tease. Ik heb gewoon een uur geplakt backstage bij Bart Lemmelijn. Het is met een rolprit. Zoveel meer kunnen zijn. Het is het spannendste, sexy, hete verhaal van het land kunnen zijn. En dan,
1: dat ben ik niet. Ik heb direct verteld over het feit dat Max maandag zijn lentefeest doet. He? Ik ben een trouw echtgenote, moeder van 2 kinderen. Zo heb ik mij geprofileerd.
5: Voilà. Zo ben je ook, Anke. Helemaal goed. Je zat er wel met de Brad Pitt van Vlaanderen eigenlijk.
1: Dat is waar. Wel, het is wel een hottie hoor. Jongens, toch moet ik nu wel echt bekennen. Ik zat er tegenover en dacht, damn, hot.
5: Goedemorgen allemaal, dit is Rockwell in de ochtend met Somebody's Watching Me.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Wienerberger.
5: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
6: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Stay If You Wanna Dance van de enige echte Miles Smith.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ja, even spoiler alert. Ga weg. Stay not if you don't wanna dance. Ga even weg van onze zender naar een van de digitale als je niet wil weten wie gisteren Celebrity Masterchef Vlaanderen heeft gewonnen. Ik moet wel zeggen, ik heb daar niet echt naar gekeken. Wat het is met televisie tegenwoordig in 2026 is dat je wel fragmenten ziet passeren overal online. Dus ik wist wel min of meer dat is een keer de helft van de hand van Ruben van Gucht is afgeschaafd. Dat soort dingen weet ik wel. Maar ik heb het niet echt gevolgd, de competitie. Maar er was gisteren een heel duidelijke winnaar. Het was de grote Peter Goossens die het mocht aankondigen.
4: De winnaar van Celebrity Masterchef Vlaanderen 2026

0: De ene dag ben je 15 jaar, sta je in een kip in te binnen in een kippenfabriek in Torot. De andere dag heb je de winnende kwartel gemaakt, bij Masterchef. Het leven kan toch rap veranderen, nee. Het smaakt naar meer. Ja, maar ik ga blijven kopen, nee. Ik ga blijven kopen. Ja, ik heb niks anders te zeggen. Kan nu niet anders, want ik heb 700 keukentoestellen gemaakt.
1: Wat een goed verhaal. Ja.
2: Moet is world the world, zeg ik.
1: Anastasia Chanouk heeft het gehaald van onder andere Loredana. Maar ik dacht dat Loredana, de vrouw van Patje Crimson. Nee, Loredana, de vrouw van Matteo Simoni.
2: Ja.
1: En comedian Amelie Albrecht. En het was echt een zenuwslopende finale blijkbaar. En het was de gevulde kwartel die het gedaan heeft. Ik vind het wel lekker. Een kwartel, zeker gevuld, vind ik wel lekker. Ja, ik wist niet dat ze goed kon koken, Anastasia.
2: Annaatje kan alles.
1: Ja, is het waar.
2: Dat is een allesqueen. Ik heb daar net gestuurd, want ik wist niet dat ze had gewonnen. Dus ze heeft dat helemaal niet al gespoild bij ons. Maar die kan wel echt heel goed koken. Want we zijn dus op weekend geweest, samen met de moeties. En dan doet hij gewoon uit zichzelf, gaat hij dan zo een heerlijke salade maken met zo een paar ingrediënten die ze dan vindt. Ik had nog nooit zo'n lekkere salade gegeten.
1: Maar ja, fantastisch zo, eigenlijk.
2: Je wilt het gewoon ook altijd zo gezellig maken.
1: Ah,
2: in orde.
1: Dus verdiende winnaar, denk je, van
2: topwinnaar. Ik heb één aflevering gezien. Toen had ze moyeux gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: En de jury zei echt,
1: makkelijk, hè?
2: Hetzelfde als op een restaurant.
1: Ah, okay,
2: het was perfect.
1: Ik ga alleen vooruit kijken.
2: Ja.
1: Ik hoop dat we het voor niet te veel mensen verpest hebben die nog wilden kijken vanavond. Maar kijk, voilà. Zij heeft het gewonnen. Anastasia is Celebrity Masterchef Vlaanderen. Straks na 7 uur, beste vrienden, gaan we de stemming openen van onze top 500 van de 90's. En om helemaal terug in de sfeer te komen, gaan we de top 3 van vorig jaar nog eens draaien.

0: raakt altijd mijn gevoelige toets. 1000 miles van Vanessa Carlton.
1: Je was even een koekje gaan halen in de automaten.
0: Macaroni, man.
1: De macaroni, ja, dat is echt goed ontbijt, inderdaad. Ik snap het helemaal. Terwijl jij weg was, zijn wij tot een ontdekking gekomen, Sander en ik. Waar we eigenlijk niet bij stilgestaan hadden. Maar er is een groot verschil. In de ochtend stond tussen Grim en mezelf. Hè? En Sander en jij. Het is een compleet ander verhaal in de ochtend. We zijn helemaal verschillend. En dat komt eigenlijk door het feit dat jullie twee Limburgers zijn. Dat is eigenlijk het verschil. Daardoor hebben jullie een totale andere ochtendrit dan wij. Want Sander was tegen mij aan het vertellen, als ik naar hier rijd deze dagen, wat gebeurt er dan?
2: Als je dan, ik weet niet of jou dat al opgevallen is, Anke, wij komen van het oosten, de wijzen komen van het oosten van Limburg.
0: Zeker.
2: Als je dan in je achteruitkijkspiegel kijkt, dan zie je zo echt het licht deze dagen opkomen, de zon zo langzaamaan opkomen en voor je is het nog donker in het westen.
1: En ik zei, bij ons is dat helemaal omgekeerd, want wij komen van het westen, hè, Grim?
3: Ja.
1: En ik had vanochtend ook weer aan gedacht, maar kijk eens daar, wij rijden naar de zonsopgang. Dus echt een compleet verschil. En het was weer een hele mooie vanochtend. Mooi. Hè? Heel mooi.
0: Ik was aan het denken, ik kijk precies nooit in mijn achteruitkijkspiegel, want ik heb dat nooit doorgehad.
1: Je rijdt altijd in een donker gat eigenlijk de hele tijd.
0: Ik rijd altijd in een donker gat.
1: De dag zo mooi aan het starten.
0: Ja, ik heb dat volledig, nu weet ik, dinsdag, want ja, maandag zijn we niet, dinsdag ga ik ook eens in mijn achteruitkijkspiegel kijken.
1: Top, maar dat is dan toch wel weer een voordeel van in het westen te wonen. Nee, maar ik moet eerlijk zijn.
2: Kunnen we even huizenruil doen?
1: Ja. Nee, we kunnen zeker eens huizenruil doen, ja, inderdaad. Dat is geen
0: maar doorgaans. Nee, maar nu echt, doe het toch. Meestal heb ik het pas een Vilvoorde door, te slecht.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: We doen nog maar 10 jaar ochtendshows met elkaar. 10 meien en junis overleefd. Zeg, voor iedereen is ondertussen de zon mooi opgekomen, dus

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
10: Zometeen na 7 uur openen we de stemming voor de 90's top 500. En we gaan de top 3 draaien van vorig jaar. Het is voor elk wat wils.
11: Ja, het is een hele leuke top 3 was dat.
10: Maar de nummer 1 is toch mijn favoriet. Okay. Eerst het nieuws van onze Grim.
12: Goedemorgen allemaal. Almaar meer boetes voor gsm'en op de fiets. Club Brugge heeft zijn 20e landstitel gepakt. En geen lancering van de Starship-raket van Elon Musk. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven, bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout. Dat ziet Kamerlid Frankie de Mon.
13: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
12: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met de gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen, maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen, dat vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
14: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko, offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin, Tresoldi eigenlijk ook, Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
12: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club barstte gisteravond een feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
15: Kijk, wat een feest! Prachtig, hè? Samen met de zon beleven.
16: Super blij, kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
17: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
12: Feest in Brugge, maar de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. Politie moest tussen beiden komen en gebruikte pepperspray om de 2 groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt, 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die nog wel even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen.
11: Hey Frank, goedemorgen. Ik had het nooit geloven, maar ik heb gisteren stiekem 5 minuten voor Gent gesupporterd. Echt waar. Ja, dat is echt waar. Ja. Ik was echt gedacht, hou het vast, die 0-0. En het is gelukt. Dikke merci aan al uw collega's Gent supporters en spelers. Ja. Goed gedaan.
18: Voilà, bij deze.
11: En kampioenen weer dit weekend. Het wordt mooi weer, hè?
7: Ja, inderdaad. Vandaag ook al zomers warm weer met temperaturen van 26, 27 graden. Op dit moment nog een beetje aan de frisse kant. Maar dat wordt dus aan gewerkt en het wordt een zonovergoten dag. Misschien wat stapel ook in de loop van de dag en hier en daar wat hoge wolkensluis. Maar dat zijn allemaal details. En ook het lange Pinksterweekend ziet er fantastisch uit met elke dag veel zon. Ja, en temperaturen die kunnen klimmen zelfs naar 27, 28. Ja, misschien zelfs plaatselijk nog iets meer.
10: Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Strombeek en Zellik. Verlies je een kwartier, 10 minuten op de binnenring tussen Strombeek en Machelen. Tussen Grootbijgaarde en Jette, 5 minuten. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En 5 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne.
11: Zometeen vliegen we de 90's in met 3 kei goede platen. Maar eerst de zon. De zon in huis, Natalia.

0: Pinksteren. Geniet ervan, vrienden. Een lang en heel erg zonnig weekend. Dankjewel, Rob de Nijs.
1: The 90s. Top 500. It is
0: John. Het moment is aangebroken, beste vrienden. Onze 90s Top 500 komt terug van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. Dat is over een dikke week eigenlijk. Vanaf nu kan je stemmen voor de 90s Top 500 op joe.be. En dat kan tot zondagavond, volgende zondag, 31 mei om 18 uur. En dan daarna barst het hier helemaal los. Dit is voor je, ik denk dat dat voor jou nog meer de periode is dan voor mij de jaren 90.
2: Ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. Als ik de 90s moet... Wacht, hè. Drie dingen over de 90s, hè. Eén, allereerste keren.
0: Allereerste keren in de 90s.
2: Allereerste keren.
0: Allereerste keren.
2: Allereerste keren.
0: Eerste keer kleuterklas. Nee, ah, dat was al achter de rug, hè. Maar alle andere echte eerste keren.
2: Allereerste keren. Dan, puntje twee zou ik zeggen. Oh ja, cellulitisvrij. Dat was toch een goede tijd. En, maar dat is zo de tijd dat je tiener bent, dat je denkt, oh, ik ben dik. En je bent graadmager als je de foto's later terugziet. Oh, dat ga ik mijn dochter inprenten. Dat ze zichzelf daar niet moet wijsmaken. Ja. Oh god, dik, dik, niet eten. En dan nu denk ik, maar was ik maar toch terug zo. En puntje drie, puisten. Ja, sorry, ja. Maar ik stond vol. Het was echt opvallend.
0: Ja, als ik in de jaren 90 vanaf, dat is het goede. Ja, dat is het leeftijdsverschil.
2: Had jij ook veel puisten?
0: Ik had er wel in de jaren 80. Ja,
2: ja, ik was echt de voor van de Biactol reclames.
0: Ah ja.
2: En dit,
0: nee, ja. Nee, ik heb er niet zoveel gehad. Maar voor mij was de jaren 90, als ik het zou moeten samenvatten in drie woorden, zou dat zijn, denk ik, ja, raar. Het was een heel rare combinatie voor mij. Het was godsdienstwetenschap, want dat studeerde ik in Leuven. Het was Donna, want dat was eigenlijk mijn allereerste radio. En dan heb ik de eigen volledige jaren 90 op Donna gepresenteerd. En dan was het ook nog Oude Markt in Leuven. Ja, ja, dat was eigenlijk ook wel een... Dat was ook niet slecht.
2: Ja, een halve priester die in de Oude Markt pintjes zat te zuipen.
0: Ja, en,
2: dat
0: en ondertussen de prima Donna presenteren op de
2: maar
0: radio.
2: Maar goed dat er nog geen Instagram bestond.
0: We gaan de top 3 van vorig jaar nog eens draaien, beste vrienden. Want jullie kunnen volle bak nu stemmen op onze site joe.be voor de nieuwe top 500 van de 90s. En als je afvraagt, ja, maar hoe zag dat in de hoogste regionen er vorig jaar uit? Wel, dit was de nummer 3. Het was een stevig, het was een mooie.
1: De 90s top 500. Joe. Nummer 3.

0: de nummer 3 uit onze top 500 van de 90's vorig jaar.
1: 90's top 500.
0: Ja. Helemaal uit de beginperiode eigenlijk, uit 1992, kwam het Metallica Nothing Else Matters. Voor onze 90's top 500 kan je terecht op joe.be, daar kan je stemmen. We beginnen eraan op maandag 1 juni tot vrijdag 5 juni.
2: Heel veel berichtjes, hartjes komen binnen voor Metallica. Maar ja, in de 90's had je nog hokjes, hè? Dat was het echt, hokjes denken, dat is nu volledig van de baan. Als jongeren dit niet horen, denken ze, hokjes? Wat zijn hokjes? Je mag elk muziekje toch leuk vinden. In de 90's niet. Je was het een of het ander, maar je kon niet op twee paarden wedden.
0: Oh,
2: hè?
0: Nee.
2: Dat was, dat was je echt een loser. Ja. Ja. Maar ja, ik heb dus nooit in het Metallica hokje gezeten.
0: Ah nee, oké, ik vind wel leuke
2: dat
0: muziek.
2: Was dan, ja. Ja, want ik weet nog dat ik dan altijd dacht, mensen met zwarte kleren, wist het zo niet. Zo, maar ja, nu draag ik zelf altijd zwart. Maar ik zat wel in de twee volgende hokjes. Dat was een beetje één hokje.
0: De nummer 2 en nummer 1. Ja, fantastische nummers.
2: Welk hokje zat jij eigenlijk?
0: Ik zat nog in de Gregoriaanse gezelligheid.
1: De 90's top 500.
3: Joe. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: En Colruy trakteert.
9: Ja, echt waar?
8: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruy.be.
11: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Joe. De 90's top 500. Nummer 2. Yeah, man.

0: voorgaande nummer 2. In de top 500 van de jaren 90.
1: 90s, 90s, top 500.
2: Oh, Jeroen stuurt... Oh, deze was mijn hokje in het geniep. De Backstreet Boys. Oh, ik ben heel blij dat je daar nu... Ja, ik zal je naam toch maar niet vernoemen, Jeroen. Jeroen. Ja, maar... ja, nee, heel leuk dat je er nu voor uitkomt. Ja, die hokjes die waren er in de 90s, hè. En onze nummer 1... Daar was ik ook fan van.
0: Daar was je ook fan van. Ja, ik moet zeggen, als ik ga draaien en ik moet echt een hele, hele goede slow opzetten, dan is dit eigenlijk... Met deze weet je dat je altijd scoort. Dat is altijd gegarandeerd. Kijkt iedereen naar zijn vrouw en omgekeerd van ja, het zal moeten eigenlijk. Ik ga mee. Dat is echt fantastisch.
2: De blik die ik nu aan jou geef eigenlijk.
0: Ja, sorry. Hè?
1: De 90's top 500.
3: Joe.
1: Nummer 1.

0: De nummer 1 van vorig jaar in onze 90s top 500. Angels van Robbie Williams.
1: Goed, hè?
0: Ah, oh, ja. Robbie is goed, de entertainer van altijd.
1: Vanaf nu kan je stemmen, eigenlijk al een paar minuten, op onze site joe.be voor de 90s top 500. Dat kan tot zondag 31 mei om 6 uur 's avonds. Dan moeten de lijsten gemaakt worden en dan moeten de platen er allemaal in gestampt worden voor een heerlijke radioweek van maandag 1 juni tot en met vrijdag 5 juni. Hopelijk is die zomer dan nog altijd bezig en dan met die muziek erbij kan alleen maar goed worden.
0: 7:30, zometeen het cijfer van de dag. Eerst het nieuws van onze Grim.
2: Goedemorgen. In 2024 werden er bijna 4.400 mensen beboet voor gsm'en op de fiets. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. En ook jongeren gebruiken hun gsm al maar vaker als ze aan het fietsen zijn. Dat mag wettelijk niet, want ook dat is gsm'en achter het stuur. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar dat bleek niet veilig genoeg. Later vandaag

0: de Nijvelse Steenweg een kwartier.
1: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Het cijfer van de dag.
4: Het cijfer van de dag komt tevoorschijn op onze schermen. En dat is vandaag 14. 14. En het gaat niet over dagen, over centen. Het gaat eigenlijk over uren.
5: Zonlicht.
4: Zonlicht, nee. Het is uren per week dat een bepaald type mens daarmee bezig is.
5: Oh.
4: Een bepaald type mens is er daar 14 uur per week mee bezig. Maar 14...
5: Sorry.
4: Oei.
5: Ik niet zeg, maar ik deed echt dat shoe zonder de hand voor mijn mond te doen eigenlijk.
4: Zit je heb je last van een allergie?
5: Nee, totaal niet.
4: Dat
5: totaal niet.
4: Mensen nu wel, hè?
5: Ja, ik weet het. Maar nee. Zit ik bij die 14 uur mensen?
4: Ja, ik denk dat jij er wel bij zit. Ja, ik denk dat jij daar wel bij zit.
5: En anderen uit ons team?
4: En anderen uit ons team? Nee, ik denk dat er iemand van... Nee, van ons team zit niemand erbij. Nee, bij dat type mensen. Nee. En je bent er 14 uur per week
5: spiegel staan.
4: Vind ik eigenlijk wel een goeie eigenlijk.
5: Dat is wel... uur, hoeveel is dat dan? Dat is nee, uur per...
4: Ik zal zeggen welke type mensen daarmee bezig is 14 uur per week.
5: Oké. Okay.
4: Het type vrouw.
5: Ja.
4: Dus de helft van de bevolking is daar 14
5: uur. 2 uur per dag voor de spiegel.
4: Nee.
5: Dat kan niet, hè?
4: Huishouden. Nee. Ben jij 2 uur per dag met het huishouden bezig?
5: Ja, hallo. Is dit iemand te lachen, Sander? Wat weet jij nu van mijn huishouden?
4: Zit je 2 uur per dag met je huishouden bezig, Anke?
5: Ik zit heel... 14 uur per week zit je alleen allemaal bezig met de was, hè?
4: Met de was?
5: De was. En dan moet je de rest nog doen.
4: Maar heb je wel een man die goed kookt voor jou? Dat is al de goede zaak.
5: En ik stofzuig. Ik ben een zuiger en de wasser.
4: Maar dat is het niet. Het is nog iets anders. 14 uur. Denk eens even over na. En help Anke een beetje via de app van Joe. Wat zou het kunnen zijn?

0: geloven. Goed gedaan, zegt ze. Die bol hing er toch nog ergens in de lucht. En ze dachten, we gaan het vuur weer aansteken. We maken er weer zon van voor de komende weken. Een grote dankjewel daarvoor, Dan Hartman.
1: Het cijfer van de dag.
0: Een bepaalde groep van de bevolking, dat is eigenlijk gewoon de vrouwen, het is meer dan de helft, is daar gemiddeld 14 uur per week mee bezig.
2: Ja. Ja,
0: wat komt er allemaal binnen?
2: En natuurlijk komt het topantwoord binnen 14 uur per week zagen. Er zijn ook nog twee vrouwen die het doorsturen.
0: Ja, twee vrouwen. Ja,
2: wij kunnen onszelf relativeren. Hè. Marnik stuurt ook een goeie. 2 uur per dag is het eigenlijk dan, ja. Hè, 14 uur per week. 2 uur per dag, de tijd na het zeggen, ik ben direct klaar. Dat is heel herkenbaar. Zoeken op Google, stuurt hij ook. Koken, stuurt Brian. Op sociale media zitten, komt hier nog binnen. Evelien dacht eerst poetsen. Haha, maar toen dacht ze, nee, 14 uur is eigenlijk wel te veel. Sporten, 14 uur per maand. Ja, dat zeggen nee, mensen, dat als ik erbij zit, dat het niet kan, 14 uur sporten
0: ja,
2: per week.
0: Dat is voor iedereen.
2: En Erika zegt, zoeken naar spullen die je kwijt bent.
0: Maar weet je wat, ik snap
2: het. Zijn we allemaal mis?
0: Maar Sander, dat is toch onwaarschijnlijk, want wij dachten zelfs nog eigenlijk van, ja, dat is hier binnen de seconde.
2: Snoepen.
0: Weet je hoe het gaat? Nee.
2: Roddelen.
0: Nee. Allee.
2: Lief zijn.
0: Nee. Wat zijt jij ook achter uw uren?
2: Mama.
0: Als je geen radio maakt.
2: Mama.
0: Moetie, mama.
2: 14 uur per week met de kinderen bezig.
0: 14 uur per week gemiddeld met de kinderen bezig. Och, echt met de kinderen
2: dat
0: bezig.
2: Dat kan toch niet, dat is veel te weinig.
0: Te weinig?
2: Ik ben niet... Maar het weekend alleen is al non-stop.
0: Maar ja, je bent toch andere dingen aan het doen natuurlijk. Maar dat je echt dedicated met de kinderen bezig bent. Tijd waar je niks anders voor jezelf aan het doen bent. Maar alleen maar met de kinderen bezig. Er is een vrouw die we gaan bellen.
2: Ja.
0: Laura Razenberg. Die is arbeids- en organisatiepsycholoog. Zelf mama van 2 jonge kinderen. En ze heeft een boek uit Mama Werkt.
2: Ja.
0: Dat boek komt vandaag uit. Het is een boek voor werkende moeders die elke dag jong leren met werk, gezin, brooddozen, deadlines en alles daartussen.
2: Goh.
0: En die gaan we bellen zometeen.
2: Ja, die moet echt wel, dat die maar wat tips geeft. Want ik denk dat veel jonge mama's dat nodig hebben. En oude mama's ook dat nodig hebben.
1: Vanavond bij VTM. Wie mag door naar de finale in de 3e live show van The Voice? En bij VTM 2 een serieuze beschuldiging voor Gerard Butler in Angel Has Fallen. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: Si, bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, je bent snel.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
11: bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
11: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: je bent al aan het kletsen,
1: Ja, ja. Het cijfer van de dag.
2: Wel heel grappig, ik zei dat net tegen Sven, want ik heb dan de persoon over het cijfer net opgebeld. En ja, ik zei, Laura en ik, wij zijn na 1 minuut al dikke vriendinnen.
0: Ja, ja. Opvallend cijferpercentage, 14 uur is het vandaag. 14 uur per week zijn moeders ongeveer actief met hun kinderen bezig. En daar heeft Laura Razenberg een boek over uit. Dus deze week kan je het in de winkel vinden. Mama werkt. Een boek voor werkende moeders die elke dag jong leren met werk, gezin, brooddozen, deadlines en alles daartussen.
2: Goedemorgen, dag Laura.
0: Hey Laura.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, mama werkt, ja, dat is echt een titel. Ik denk dat daar heel veel gouden tips gaan in staan hoe je dat te baas kan. Die stresst elke dag opnieuw. Heel veel ouders gaan dat herkennen. Dus shoot.
0: Ja, maar wacht, ik mag eerst één ding zeggen, want Anke kwam er niet meteen op, terwijl ze is zelf een moedie in die podcast. Ze praat heel vaak over de kinderen. Maar ze kwam niet op die 14, omdat je het eigenlijk te weinig vond. Je hebt het gevoel dat je er nog meer mee bezig bent.
2: Wel, maar is dat jouw cijfer, 14 uur? Want ik vond dat eigenlijk inderdaad weinig, Laura. Omdat, gaat het dan puur over dat je spelletjes speelt, verhaaltjes voorleest? Want ja, je doucht ook met de kinderen, je maakt huiswerk, dat is toch ook tijd samen, hè?
3: Nee, het gaat echt over tijdbesteding. Dus het is een cijfer van pedagoog Philip Noent. Hij heeft dat onderzoek gevonden. En toen ik dat onderzoek ook onder mijn neus kwam, besefte ik echt van, wow, wat is dit? En dan moet je heel goed weten dat dat een tijdbestedingsonderzoek is en dat het zelfs al verdubbeld was sinds 1980. Dus dat we eigenlijk vandaag al veel bewuster bezig zijn met hoeveel tijd dat we spenderen met onze kinderen. De mama's vandaag willen dat juist veel meer doen, maar alsnog voelen wij zelf ook, ik hoef het jou niet te vertellen, Anke, dat dat misschien zelfs nog te weinig is.
2: Ja, ja, en zo schuldgevoel van te veel werken. En ook van, ja, nu al zo van schrik zo, oh, dat je later denkt als ze uit het huis zijn of als ze tieners zijn en ook u niet meer nodig hebben. Van, oh, was ik vroeger maar als Max voor de zoveelste keer vroeg, kom mee buiten piraatje spelen, had ik dan toch maar vaker ja gezegd in plaats van, nee, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Maar jij zegt, ja, je hebt een boek met gouden tips, dus ik wil wel, je moet een paar al geven. En op basis daarvan gaan we het boek kopen.
3: Oké, wel, als ik dan de allerbelangrijkste tip mag geven, dat is het, hè, want wij worden gek van de stress, hè, we zitten hoog in cortisol, dus 's avonds zijn we ook al wat meer kribbig op onze kinderen, we durven al eens grappig zeggen, nee, nu niet. En eigenlijk zit daar de gouden tip in, de rust overdag al meer proberen te bewaren. Hè. We zeggen altijd, nee, we gaan pas rusten over 2 weken, want dan wordt het rustiger en dan zullen we wel een weekendje naar de sauna gaan. Maar zo werkt het niet. Ik vergelijk dat altijd heel erg graag met tanden poetsen. Je gaat ook niet 1 keer om de 2 weken een hele dag je tanden poetsen, want de dag erna voel je je tanden al terug. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als ik dan de dag erna, dat zou wel niet meer juist voelen.
2: Ja, dat is een goede vergelijking.
3: Ja, dus daarom hanteer ik al de 3 keer 3 minuten per dag. Dus net zoals je met je tanden poetsen, 2 keer per dag, toch wel minstens 2 minuten je tanden aan het poetsen bent, moet je eigenlijk zo je stressniveau al door de hele dag proberen te verlagen door 3 keer per dag 3 minuten echt tijd voor jezelf te nemen.
2: Weet je wat ik doe, Svenny? Echt waar, ik meen het, hè. Ik ben heel snel zo overprikkeld, ja, dat weet je. Wat ik dan doe, is even 5 minuten op bed liggen met mijn ogen dicht. Dat is het enige waar. 5 minuten. Want ik bedoel, ik ben niet van de yoga en de meditatie, dat gaat niet voor mij. Maar gewoon even op bed liggen, 5 minuten ogen dicht. Ik slaap niet, hè. Maar gewoon het feit, ogen dicht. 5 minuten, dan ben ik een heel andere mens.
3: Ja, want die 3x3 minuten... 3 keer 3, dat bikt gewoon goed. Hè? Maar neem jij er 5, neem jij er 6, dat is helemaal prima. Het belangrijkste is dat je eventjes een kort momentje in die hele drukke dag neemt om, laat ons zeggen, even rustig naar uw koffie te drinken. Ja. Eventjes een ademhalingsoefening, eventjes een mandala inkleuren, eventjes een sudoku, zolang het maar niet op uw gsm is. Ja. Om even tot rust te komen. En heel veel vrouwen die bij mij in de praktijk komen, die zeggen dan ook van, ja, maar ik kan dat toch niet, die drie minuten, wanneer moet ik dat dan doen? En dan is mijn gouden tip ook, zeker als je kleine kinderen hebt, zet dan bijvoorbeeld een timer, dat je zegt, hé, hier is een klokje van 5 minuten en over 5 minuten mogen jullie mama komen zoeken.
2: Ah ja, dat is goed.
3: Maak daar dan iets leutigs van, zodat je ook voelt van, oh nee, ik moet deze tijd toch met mijn kinderen spenderen, dat je daar dan ook iets leuks van.
2: Oké, dat is een hele goede tip, de 3x3-regel. Heb je nog iets waar we mee aan de slag kunnen?
3: Wel, ene die ik vooral bij mijn praktijk heel veel hoor, is die mentale load. Hè. Die 100.000 tabbladen die in ons hoofd openstaan en waar dat we heel bang van zijn dat we alles zouden vergeten. Mm-hmm. En daarbij is mijn grootste tip, en dat is misschien een heel gemakkelijke binnenkopper, zet je nu eens op papier. Doe eens een braindump en zet nu al die mentale load eens op papier. En dan is een heel belangrijk iets. Communiceer daar nu eens over. Mm-hmm. Heel veel vrouwen houden die mentale lood in hun hoofd, maar ga eens communiceren. Ga dat eens op papier zetten en ga eens kijken, wat kan ik schrappen? Mm-hmm. Wat kan ik verminderen? Wat is misschien niet zo super belangrijk? En wat kan ik wel gaan herverdelen met, als je al dan niet een partner hebt, dan shout out naar de alleenstaande moeders natuurlijk. Ik heb een hele betrokken partner, dus ik kan dat heel goed gaan verdelen met mijn man.
0: Laura, is dat voor mannen niet net hetzelfde?
2: Ik ga even inbreken. Sven snapt er niks van wat dat is met die mentale load. Kan je hem dat even uitleggen? Want
0: maar ja, maar dat is toch voor mannen en vrouwen net hetzelfde? Van mannen en vrouwen. Nee, is dat echt zo verschillend?
3: Nee? Nu, ik wil daar wel heel eerlijk in zijn. En ik wil ook wel de mannen daarin wat krediet geven. Wat ik zelf al wel ervaren heb bij de mensen die bij mij komen. Vrouwen houden mentale load heel graag bij zichzelf. Heel veel vrouwen geven die controle ook niet graag uit handen. En Sven, de tips die ik geef, jij mag die ook gebruiken trouwens. Dat is zeker niet alleen maar voor de mama's. Want ik weet ook al, ik kom ook wel met vaders in aanraking die met hetzelfde zitten. Die eigenlijk die rol in het huishouden ook opnemen. Die zeggen van ja, maar mijn hoofd zit zo vol met die mentale load. Maar eigenlijk gaat het erover, wat durven we niet uit handen te geven en waarvan zijn we bang? Als ik er niet aan denk, dan denkt niemand eraan. Ja. Als ik het niet belangrijk vind, dan vindt niemand het belangrijk. Maar als je dat nu eens gaat uitspreken, op papier gaat zetten, eerst en vooral op papier zetten helpt al heel relativerend, want vaak denk je, waar maak ik me dan druk om? Maar wanneer je het ook uitspreekt, dan kan je er ook echt iets mee gaan doen in plaats van het zo in je hoofd te houden. En een gouden vuistregel is ook als het bijvoorbeeld gaat over, ah, maar ik moet die doktersafspraak nog maken. Ja, duurt het minder dan 5 minuten, doe het dan gewoon.
2: Hey, ik heb dat deze week gedaan. Na een half jaar heb ik toch een afspraak bij de tandarts gemaakt voor de 2 kinderen.
0: Wel, dat is een
3: goeie
0: zaak.
2: Dat was dus nodig.
0: Het boek van Laura Razenberg heeft als naam Mama Werkt. Ligt sinds deze week in de winkel. En als je geïnteresseerd bent om de tabbladen uit je hoofd ook uit te schrijven en rust te nemen, staan nog veel andere tips in. Zeker.
2: Merci, Laura. En toi toi toi dit weekend.
3: Graag gedaan. Dank je.

0: hebt het misschien allemaal gezien, het filmpje dat we gemaakt hebben gisteren. Take van de week waar ik nepborsten werd voorgebonden als zijnde Tatjana Simekin. Puurman, wat doe jij nu?
1: Ja, en straks gaan we haar bellen, hè, jouw grote voorbeeld.
0: Ja, mijn grote voorbeeld. Hè? De enige echte Tatjana Simekin. 62 ondertussen en Flodder is helemaal terug van weg geweest. En daar gaan ze over praten, zo meteen over goede 5 minuten hebben ze aan de lijn.
1: Ik ben zo benieuwd hoe die klinkt. Ik heb die nog nooit privé gehoord. Zou die dan ook zo Amsterdams klinken? Of,
0: ja, ik heb die een paar keer wel gebeld.
1: Ja?
0: In vorige ochtendshows en Grim hebben ze een paar keer aan de lijn gehad.
1: You go way back.
0: You go way back, ja, inderdaad. Straks over een goede 5 minuten.
2: Goedemorgen. Schrijnend plaatstekort in onze jeugdinstellingen. Opnieuw crasht een 17-jarige met de auto. En Club Brugge pakt zijn 20ste titel. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog maar overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven, bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan 180 euro als je met de gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen, dat vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent.
1: Ik heb maar 1 vraagje voor Frank. Moeten de kindjes eigenlijk nu nog een klein jasje meenemen naar school? Of kunt je al een t-shirt gaan? Dat is de vraag.
6: Ja, dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Hè. Dat is gevoelsmatig. Maar op dit moment is het zo ergens 10, 11 graden op sommige plaatsen. Anderzijds zijn er al locaties waar het 13, 14, 15 graden is. Dus je zou in t-shirt kunnen gaan. En dat eerste uurtje kan het nog een beetje fris zijn. Maar dat is op zich niet slecht. En uiteindelijk wordt het natuurlijk zomers warm. Hè, met temperaturen van 26, 27 graden. Dus het wordt een topdag vandaag sowieso.
1: Alrighty.
0: Het ganse weekend, Frank.
6: Ja, het ganse weekend inderdaad. Dus ook een lange Pinksterweekend sowieso. En dan wordt het nog warmer. 7, 28 graden, dat is dan de maximumtemperatuur.
0: Volledig weerbericht over een uurtje, dankjewel.
1: En hoe is het op de baan op deze vrijdagochtend? Savan nog wel, richting Brussel A12. Tussen Wolvertem en Stroombeek verlies je 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de buitenring tussen Vilvoorde en Jette. Een kwartier en een kwartier op de E429 tussen Tübingen.

0: Soul Sister en True Before We Even Started op deze vrijdagochtend, vrienden.
1: Sven en Anke.
0: Je weet het, we doen take van de week. Elke week dan iconische scènes uit films of series doen wij nog eens over. Het was de Nou Buurman, wat doet hij nu scène uit de Flodder die we overgedaan hebben. Daar komen zoveel reacties op. Het is ook zeer gênant. Maar maakt eigenlijk niet uit, je moet maar eens kijken op Instagram. In elk geval, Kees Flodder is een van de meest iconische personages uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Een rol die Tatjana Simic op het lijf geschreven was.
2: Yes.
0: Letterlijk en figuurlijk. In 3 bioscoopfilms en een tv-serie. Die liep tot lang in de jaren 90. En nu kruipt ze opnieuw in de rol van Kees. Een nieuwe spin-off-serie die sinds deze week te zien is op streams.
2: En we hebben haar aan de lijn. Naar het schijnt had het heel veel aarde in de voeten eer ze overstag gegaan is voor een spin-off. Maar we zijn heel blij dat we ze aan de lijn hebben. Goedemorgen, dag Tatjana Simic.
0: Tatjana.
3: Goedemorgen, lieve mensen. Wat leuk. Goedemorgen België. Oh. Dat is lang geleden.
2: Ja, veel te lang geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd, Tatjana?
3: Nou ja, omdat ik weet dat... kijk, ik wilde geen ja zeggen, want ik weet dat jij het beter doet. Dus ja, ze hadden mij eigenlijk niet nodig. Dus ik ga toch die producent Jeroen Koopman even aan zijn mouw trekken en zeggen dat het talent in België zit.
2: Nee. Tatjana Ornelis gaat net zo legendarisch worden, denk ik, ja.
0: Nee. Maar Tatjana, het was zo'n belangrijke periode in je leven, ondertussen een kwart eeuw geleden. Hoe kijk jij daarop terug?
3: Ja, ik ben natuurlijk nu trotser dan ooit dat ik daaraan meegewerkt heb. Want niemand van de hele crew en cast heeft in 1986 kunnen verwachten dat dit het gevolg daarvan zou zijn. Mm-hmm. Niemand.
2: Absoluut.
3: Fantastisch.
2: Echte cult, waar jij, pionierkult van Flodder. En nu dat het nog altijd bestaat, het is echt crazy. Maar hoe heb jij die tijd beleefd eigenlijk, zo in de jaren 80, toen zo? Hoe was dat voor jou? Want toen die film net uitkwam, hoe vond je dat toen?
3: Ja, dat was voor mij, ik was 23.
2: Ja?
3: En ik was natuurlijk zo groen en onwetend. En alles kwam heel erg... echt op me af als een soort van bulldozer. In een snelvaart werd ik eigenlijk binnen een week zo wat beroemd in Nederland als Kees Flodder. Ja. Dat is best wel chockerend als je heel jong bent. En meteen daarna ben ik heel hard naar alle locaties gegaan. TV's, radio's. Toen werd ik gevraagd of ik wilde zingen.
2: Ja.
3: Dus het is een soort van een rollercoaster geweest voor mij.
2: Ja, je hebt ook nog hitjes gehad.
3: Fantastische tijden gehad.
2: Ja, en hitjes gehad in de jaren 80. Want ik heb je ooit nog eens gepaybacked. Op een carnavalsbal?
3: Je bent gewoon multifunctioneel. Ja, je zou echt deze Flodder kunnen doen.
2: Ja, maar Tatjana, wat heb je dan eigenlijk de voorbije jaren gedaan? Ja. Want wij misten jou wel. Allee, ik bedoel, waar zat jij?
3: Ik zat even onder de steen.
0: Even onder de steen?
3: Op een stok.
0: Nee, maar even serieus. Ik las ergens dat je in Monaco woont. Klopt dat?
3: Ja, ik ben 11 jaar geleden ben ik verhuisd met mijn man.
0: Okay.
3: En dat heeft mij heel veel rust gebracht. Heel veel gewoon leven, wat ik in Nederland niet had. Want als ik bloemen ging kopen, dan stonden ze of zaten ze in een auto al dubbel geparkeerd met een telelens. En dan werd er geroepen, schatje!
2: Oh.
3: En dan dacht ik, hè? En dan keek ik en dan was het, oh ja, tuurlijk, dat is zo'n paparazzi die toevallig mij ziet lopen. En dan zit je daar met je rommelige haar en geen make-up. En dat je denkt, nou, niet nu, alstublieft. Dus wij zijn gewoon verhuisd. We hebben heel veel rust daar. Niemand kijkt, niemand interesseert het. Paparazzi's zijn verboden in Monaco.
0: Okay.
3: Dat is niet toegestaan.
0: Oh, dat is
3: dus het is absoluut rustig.
0: Oh, zalig.
2: Oh, heerlijk. Maar wat doe jij dan
3: zalig.
2: Nu? Waar vul jij je dagen mee? Zo van wat doe jij zoal daar?
3: Ja, mensen denken misschien dat ik iedere dag met mijn gouden jurk en hoge labotens aan het lunchen ben en dineren ben. Maar dat is niet zo.
0: Dat mag hoor.
3: Ik ben een...
0: Dat mag.
3: Het mag wel hoor, en het is heel mooi, maar alles op zijn tijd natuurlijk. Maar ik ben daar gewoon een normaal mensje, net als iedereen. Ik drink heel graag mijn koffie, iedere ochtend met mijn mama en mijn hondje en mijn man. En voor de rest ben ik gewoon heel rustig wandelingetjes aan het maken. Ben ik met mijn moeder en Lex leuke dingen aan het doen. Ik reis veel. Okay. We zijn heel vaak op reis. We gaan veel naar Hawaii. We zijn net uit Azië terug. Oh, we vinden dat leuk. Ook omdat mijn man Lex natuurlijk veel zakelijke mensen nog opzoekt en kent. En vroegere vrienden waar hij mee gewerkt heeft. En dat is eigenlijk over de hele wereld. Dat is ongelooflijk, die man.
0: Het klinkt niet, bepaald als het flodderleven, om heel eerlijk te zijn. Dat is, maar Tatjana...
3: Nou, ik zou in de, ondertussen lijk ik wel een stewardess.
0: Ja. Hey, Tatjana, maar nu nog heel even, want er is nu een nieuwe spin-off serie sinds deze week te zien is op streams. Wat moeten we daarvan verwachten? Wat is het voor iets? Wat is Kees Vlodder? Ja, dat draait het rond, hè?
3: Dat draait om mij, omdat natuurlijk een spin-off moet toch wel één personage hebben uit de vorige film of serie. En dat hebben ze nu met mij gedaan. En dan kunnen ze daarop voortborduren. Okay. En toen heb ik ook aangegeven tijdens het filmen dat als mijn dochter met de hele nieuwe familie, al zou ik misschien, als er deel 2, 3 zou komen, als ik niet mee zou doen, moeten zij gewoon zonder mij, moeten ze zo steengoed zijn, dat ze ook zonder mij vervolg kunnen draaien. Ja. Ik denk naar mijn mening dat het gelukt is.
0: Okay.
3: Want ik ben natuurlijk, ja, dat is mijn mening. Het is misschien niet zo objectief, maar ik vind het superleuk. Ik heb gehuild van het lachen gisteren bij het zien van vijfde afdeling. Aflevering.
2: Maar Tatjana, ja, ik heb als kind al Vlodder gezien. Ja, daar zaten toch expliciete beelden in, dat weten we allemaal. Ja. Is dat dan nu in de nieuwe serie, krijgen we ook zo van
3: nog
2: die
3: gekker.
2: Scène?
3: Het is nog gekker.
0: Nee. Nog
2: gekker.
3: Ja.
2: Echt?
3: Het is nog gekker. Ze zijn gek. Ja, dat kan wel dus. Maar de schrijver is Wio Koek. Dat is de man die ook vorige Vlodder series heeft geschreven. Dus ik had heel graag iemand van vroeger erbij. Dus hebben we Wio erbij gehaald. Want dan heb je echt een Vloddergeest in het nieuwe jasje. En het is moeilijk, want mensen gaan vergelijken. Lieve mensen, alsjeblieft vergelijk het niet met vroegere Vlodders. Het is een nieuwe tijd. Het is 2026. Het is bijna nieuwe van familie met mij dan erbij, maar ze doen het zo ontzettend goed, want het is niet makkelijk om dat geest terug te roepen. Maar als je kan, vergelijk het niet. Kijk gewoon voor de plezier.
0: En geniet ervan,
3: volle
0: bak.
3: Kijk gewoon voor het ontspannen, ja.
0: Kijk, fantastisch. Tatjana, zo fijn dat we je aan de lijn kregen deze ochtend. Het gaat je goed met alles wat je doet. We zijn altijd fan geweest.
3: Komen jullie maar lekker naar Monaco, dan kunnen we daar ook praten.
2: Deal, hè? Je moet dat tegen ons niet zeggen. Wij boeken ons ticket al, hè? Ja, okay. Dankjewel.

0: deze week in Date Night.
1: Licht je uit of spot je aan?
2: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.

0: Milano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: 'Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Suavemente.
1: Suavemente van Paul Klaas. Ja, ik weet niet of het een echt salsa liedje is, maar het haalt wel mijn beste salsa moves boven.
2: Dat is helemaal waar. Zeg vrienden, vorige week zaten wij met Hemelvaart, daardoor waren we er niet op vrijdag. Dat betekent dat we niet lullen, gaten vullen, niet gespeeld hebben vorige week. Maar vandaag dus wel, ook al gaan we weer een lang weekend induiken. En misschien net daarom is het interessant om de centjes binnen te halen. Als je de actualiteit gevolgd hebt, ik kan al één belangrijke tip geven. Er is iets met voetbal gebeurd gisteravond. Bijvoorbeeld, dat is maar één tip. Dan mag je je nu aanmelden. Dat kan je doen via de app van Joe. Gewoon zeggen dat je wil meespelen. Wie weet, straks voor €500.

0: wel, ze mogen ze hebben van mij, een range in Afrika. Ze kunnen het daar ook eens gebruiken, die mensen. Ons grondwater is aangevuld, onze tuinen staan mooi groen. Wij gaan nu een keer voor de Afrikaanse zon de komende dagen. Tot... En de rains mogen naar Afrika.
1: Tot december pakt. Het nieuws om 8:30. Krijg je van onze Grim.
2: Goedemorgen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. De man kon gistermiddag ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Hij kan gevaarlijk zijn. De politie raadt aan hem niet zelf te benaderen, maar hen te bellen. Er werden vorig jaar elke week 3 veroordeelde minderjarigen terug naar huis gestuurd, omdat er geen plaats is in de jeugdinstellingen. Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Het testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De 3 inzittenden raakten als bijwonder niet gewond. Veel zon vandaag en tot 27 graden. Aan zee is dat iets koeler en ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en temperaturen tot 30 graden.
1: Het gaat langzaam op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, verlies je 20 minuten. Een kwartier richting Brussel op de A12 tussen Wolvertem en Strombeek. E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem, nog 10 minuten.
0: Zeg, ik ben eigenlijk al heel braaf geweest, hè, een dag na een kampioenenviering. Hè? We hebben nog niet te veel over gepraat deze ochtend.
1: Nog 4 keer al.
0: Maar dat is nu vier keer al. We moeten nog de grote festiviteiten opstaan. Ik neem aan dat jij ook weer een nummer hebt gemaakt. Voor ons, je hebt dat zo slecht gedaan gisteren.
1: Nee.
0: Herpak u, hè, alsjeblieft.
1: Nee, hij slaapt nog. Gent,
3: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En...
8: Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar?
8: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Code yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
13: Wat? 3?
12: Yep. Go for info naar telenet.be.
14: Oh nee!
15: Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
16: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.

0: veel dingen verschillen, denken wij allemaal. Jullie, wij. Maar over één ding zijn we het eens. We hebben lang genoeg moeten wachten op die zomer. En die komt er nu aan, de komende dagen. Dus daarom heel veel sunshine reggae-achtige muziek in de playlist. Laid back.
1: Niet lullen, gaat vervullen.
2: Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Sabine, ben je helemaal klaar om 500 euro te winnen?
3: Helemaal.
2: Ik gun het je zo hard, want Sabine, jongens, is een van de meest hardwerkende mensen komend weekend.
0: Is het waar?
2: Er zullen je nog zijn in jouw branche, maar het is jouw branche die gewoon ja, echt overuren moet slaan. Want in welke branche zit jij, Sabine?
3: Ja, min of meer bakkerij. Mijn man en ik maken gepersonaliseerde taarten.
2: Voilà.
3: Cupcake, met taarten.
2: Het is communiefeest verlengd weekend. Ja. Dus hoeveel taarten moet je maken morgen en hoeveel zondag?
3: Vanmorgen 18 en tegen zondag nog 21.
2: Oh, okay. Maar gepersonaliseerd, is dat dan ook echt zo, ja, zo? Bouw je dan ook van die figuurtjes? Of is dat met foto's?
3: Ja, dus
2: of?
3: Mijn man maakt de figuurtjes. Ja. Die boetseert hij elke dag. Dus,
2: En wat is zijn beste figuurtje?
0: Wat is zijn beste figuur?
3: Goh, het beste, het mooiste wat hier staat, dat staat eigenlijk onder een stolp. Dat heeft hij gemaakt. Dat is Up.
2: Wat?
3: Up, van de film Up.
2: Up, met die bal, met dat huis, dat is zo een film. Ja. Sven hoort het meer donderen in Keulen. Dat is zo een film en dan een huis gaat zo in de lucht met heel veel ballonnen.
3: Ja.
2: Het is prachtig. Nee, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het
3: maar
2: onder een stolp zit.
3: Eigenlijk zijn ze allemaal even mooi, want het gaat van Boomba naar eigenlijk ook de communicantjes die nagebutseerd worden.
2: Zeg je.
0: Wat ik vanochtend in de app al heb gezien, is dat er heel veel in bakkers in West-Vlaanderen hele mooie eclairs met blauw en zwart hebben gemaakt de voorbije uren.
3: Ja, maar wij maken die in geel-blauw.
0: Dat is een rare kleur. Dat snap ik niet.
2: Sabine, maandag heb je dan iets minder werk, want ik zoek nog koekjes met een Minecraft-thema.
3: Dat zou nog lukken.
2: Ik heb dat echt nodig, want dan heb ik iets speciaals voor het lentefeest. Want ben wat te laat in actie. Ja, Sander doet teken naar mij, Anke, dat mocht je toch niet vragen op antenne.
0: Ja, ik weet nu wel wat er gaat gebeuren. Bij elk antwoord dat je geeft, ook al doe je er 3 seconden over om het juiste antwoord te geven, zal het goedgekeurd worden door Anke.
2: Zolang ik mijn Minecraft-koekjes
0: heb. Koekjes zijn binnen, voilà. Nee, we gaan streng spelen zoals met iedereen. Ik wens je heel veel succes. Je kent het concept. Je hebt de actualiteit gevolgd de voorbije week. En ja, ik ga zinnetjes doen die jij in rijmvorm moet aanvullen. En dan liefst ook met het juiste woord. Ben je er klaar voor, Sabine?
3: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Anke, die zei gisteren, de kakkers gaan het doen. Maar ze heeft zich goed vergist, want Brugge werd...
3: kampioen.
0: Yes. Hij beleefde bij Arsenal een prachtig voetbaljaar. Onze rode duivel, Leonardo...
3: Trossard.
0: Ja, maar die kwam net te laat door die Trossard. Sorry. Net iets sneller. Het Songfestival werd dus niet gewonnen door 3 bebaarde vrouwen in een tanga, maar wel door Bulgarije met het liedje... Bangaranga. Dat was het liedje. Oké, concentreer je. Guy Verhofstadt reed door het rood, maar vrienden, geen verdriet, want onze oud-premier die kreeg zijn boete... Niet... Geen verdriet? Hij kreeg zijn boete niet?
3: Ja, ik wist niet, maar nee.
0: Ja, maar als je het weet, moet je het roepen. Hè?
3: Dat
0: is het concept, hè? Oké, daar gaan we. Check eens goed of je nergens met een slapende rekening staat. Want als je die niet leegmaakt, gaan je centjes naar vadertje...
3: Staat.
2: Ja, heel goed.
0: Staat. Ja. Oké. Het zijn de allerlaatste shows van de laatste reunie. De AFAS-Dome neemt afscheid van de iconen van...
3: K3.
0: Ja, Kathleen zei, na deze laatste reeks gaan we het nooit meer doen. De K3 Originals gaan dus echt met...
3: pensioen.
0: Yes. De herfst is nu eindelijk helemaal gedaan, want beste vrienden, de zomer komt...
3: eraan.
0: We zijn allemaal tevreden en we zingen nu Olé! En in onze frigo staat er Aperol en ijskoude...
3: Iced tea,
0: nee. Olé! En ijskoude... rosé. Ja, en de laatste.
3: Lekker
0: eentje.
2: Terechte kritiek.
0: Maar in tegenstelling tot Timmy of Tanja de Bul terug, is ons liedje nog niet uit. We komen dinsdag naar Pinksteren goedgezind.
3: Terug.
0: Ja! Oké, goed.
2: Kijk, je hebt 6 antwoorden juist. Dat wil zeggen 300 euro.
0: Ja?
2: Maar...
3: Dankjewel.
2: Er komt een klein puntje van kritiek ook binnen van de luisteraars.
0: Wat?
2: Luisteraars sturen massaal Sven Ornelis dat niet Leonardo Trossard, maar Leandro.
0: Leandro, ja, sorry.
2: Ja, moeten we daar dan een...
3: Ja, nee, dat ik aan het denken, want mijn zoon gaat mij doodschieten dat ik het niet weet.
2: 50 euro extra. 350 euro.
0: Maar koeken zijn ook geregeld. Voilà. Voilà.
4: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet

0: hij piekert zich al suf sinds de 90s. Hathaway en What Is Love.
1: De 90s. Top 500.
0: Ja, die komt terug. Dat hebben we zowat een uur geleden of iets langer. Hebben we de stemming geopend voor de 90s top 500. Komt terug van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. En je kan nu dus stemmen op joe.be. Het kan tot zondagavond 31 mei, 18 uur. Dus je hebt nog wel een week om eens goed na te denken wie je daar allemaal in wil.
2: We gaan nu even terug naar de jaren 80, begin van de jaren 80, met een heel vrolijk, zonnig liedje van toen. En het is een goede reden om het te draaien, want de zanger is jarig. Hij heeft moeilijke tijden achter de rug. Hij is ook door het oog van de naald gekropen de voorbije tijd. Hij heeft prachtige liedjes gemaakt. Ik heb het over Johan Verminnen. Hij bereikt een gezegende leeftijd van 75. En we wensen hem een gelukkige verjaardag toe en een goede gezondheid. En dit liedje voor jullie allemaal. Ik voel me goed.

0: de lang vervlogen tijden. Hij wordt 75 vandaag, Johan Verminne. Ik voel me goed, Sophie zegt zo'n vrolijk deuntje. Ik word daar zo goed gezind van dat het mijn ringtoon zelfs is. En Elke zegt, ah, mooi, maar ik had nu wel gehoopt op mooie dagen van Johan Verminne. Kijk, daar heb ik goed nieuws, Elke. Want deze middag gaat Karel Smits, de man van de leuke namiddag hits, die nog draaien die mooie dagen.
1: En verder is het ook elke dag een mooie dag, hè? Dus mooie dagen alleen maar eigenlijk.
0: Zeker de komende dagen, beste vrienden, want de zon die gaat volle bak schijnen. We krijgen heerlijke temperaturen en een update, het weerbericht, zometeen van onze

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: De beste vrijdagen zijn toch de vrijdagen waarop we Céline Dion in de ochtendshow mogen draaien. Die komt eraan. En weet je wat we ook gaan draaien?
6: Wat?
5: Hop. Dance, Soca Dance.
6: Ja, ja, ja.
5: Ook heel veel zin in. Het nieuws eerst van 9 van onze grip.
7: Goedemorgen. Gevaarlijk geïnterneerde ontsnapt. 3 minderjarigen per week vinden geen plek in een jeugdinstelling. En opnieuw een minderjarige die crasht met de auto. De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
8: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
7: Hij is sportief gebouwd, met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd, omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
9: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling, daar toch gestoken door de jeugdmagistraten, omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
7: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog, maar overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. En ook het weekend wordt zomers met veel zon en tot 30 graden.
5: File op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten. En richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en het Goor en Antwerpen-Noord ook 10 minuten.
2: Zometeen de blijde boodschap.

0: Small Town Boy was van Bronski Beats.
1: Het weer met Frank.
2: Frank, de blijde boodschap. Begin er maar aan, vriend, want dit zijn toch de dagen. Hiervoor doe je het, hè. Hier ben je toch weer man voor geworden om de mensen dolgelukkig te maken.
3: Ja, sowieso. Hè. Dat speelt een rol. En ik ben ook wel favoriet van dit weer natuurlijk. Hè. Dus sowieso prachtig weer vandaag. Hè. Ja. 16, 17, 18 graden op dit moment al. En uiteindelijk wordt dat 26, 27 graden. Zon die ook van de partij is wat hoge wolkensluis eventueel. En na de middag heel plaatselijk weliswaar een enkel staanpoogje. Dus prachtig zomersdag. En het is de eerste zomerswarme dag van het jaar. Dus 25, 26, 27 graden. Dat zijn de maxima voor vandaag.
2: En we bouwen op.
3: Ja, het wordt nog iets warmer, hè, tijdens het Pinksterweekend sowieso, met zaterdag 28, zondag en maandag is dat ook zo ergens 7, 28 graden, misschien plaatselijk nog net iets meer, met morgen veel zon, wat hogere wolkensluiers en na de middag eventueel een enkel stapelwolkje. Zondag, Pinksteren zelf, zouden we waarschijnlijk met wat ochtendgrijs heel plaatselijk kunnen starten, maar al snel gaat dat weggebrand worden, dan krijgen we zonnige periode, wat stapelwolken. Eentje kan misschien uitgroeien tot een bui in de Ardennen, dat geven sommige weermodellen aan, maar fijn, dat is heel plaatselijk en zeker niet voor Vlaanderen. En dan maandag, Pinkstermaandag, is een zonovergoten dag. Dus staalblauwe hemel met alles erop en eraan.
4: En blijft dat nadien ook? Want dan moeten we alweer werken, maar dat mag ook met mooi weer zijn, hè, Frank?
3: Ja, wel heel de week blijft het toch meestal zonnig. Met maandag en dinsdag nog altijd 28, 29 graden. Vanaf woensdag lijken de meeste weermodellen toch wel ervoor te kiezen dat het een beetje kouder begint te worden.
4: Maar fijn, een beetje minder warm bedoel je? Een beetje minder warm? Niet een beetje
3: ja,
4: kouder.
3: Minder warm eigenlijk. Ja. Voilà, dus komt op hetzelfde neer. Maar fijn, 23 graden is de maximumtemperatuur. Vanaf woensdag gaat dat zijn. Omdat de wind wel meer neigt richting het noordoosten. Maar dat zijn details. Voor de rest is dat nog altijd kurkdroge lucht die onze richting uitkomt. Dus de zon heeft ook dan nog altijd.
2: Hey, kurkdroge lucht, ook een topwoord eigenlijk, een topconcept. Dikke merci, Frank.
4: Ja,
3: graag gedaan.
4: Goed weekend.

0: een zeer energieke dansstijl uit Trinidad en Tobago.
1: Okay.
0: Zoek het maar eens op YouTube.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
0: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
0: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
0: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
12: Koop lokaal. Voilà.
11: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: stemming is geopend voor onze top 500 van de 90's. Die gaat er aankomen over een dikke week. Maar dit is zonnige muziek uit de jaren 80. Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
3: Ik jag hem wel eens op stang, mijn beste vriend. Ik push hem wel eens tot van alles. Maar als ik een compliment kan geven, dan doe ik het ook.
0: Zo?
3: Ik moet zeggen, ik had verwacht eigenlijk dat het vanochtend alleen maar voetbal, voetbal, Club Brugge, Club Brugge, voetbal, voetbal, Club Brugge, Club Brugge, kampioen, kampioen ging zijn. Heb je zo ingehouden.
0: Ja, tot nu.
3: Ja.
0: Hans van Aken, dus, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sven
3: Aken. Nu mag het.
0: Nu mag het. Hey, dag Hans. Proficiat.
4: Hey,
0: ik was erbij, maar jongens, jullie hebben spannend gehouden tot het bittere eind, man.
4: Inderdaad. Voor onszelf ook, dus dat ik liever niet had. Maar uiteindelijk, als dan het laatste flitsignaal dan ook bij Union afging, dan is ontlading groot natuurlijk.
0: Ja, weet je, we zaten te kijken en in het begin van de wedstrijd hadden we zoiets van goed onder controle. En naar het einde zou dat kunnen, Hans, dat er toch een beetje, dat gevoel hadden we, wat zenuwen aan het insluipen waren bij jullie. Omdat je weet dat je er op nippertje zit en dat het niet meer fout mag gaan. Of had je dat gevoel zelf niet?
4: Ja, dat kan inderdaad. En ik denk ook dat het voor sommige jongens is ook natuurlijk de eerste keer dat ze zoiets misschien meemaken. Dus ik denk dat het ergens logisch is dat er soms wat stress bij komt kijken. Het probleem is natuurlijk ook dat je met die tussenstand zit op Union. Dus je moet een beetje
0: rekening
4: houden met.
0: Ja, hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat? Worden jullie, staan daar bordjes aan de zijkant of zijn daar trucks?
4: Nee, maar de trainers of de stafleden zijn natuurlijk op de hoogte. Dat wordt gevolgd, zeker in die laatste minuten. Toen wij 2-2 stonden en daar 0-0, ja, dan is dat wel belangrijk om te weten soms op veld dat je niet alles op alles gaat zetten om nog een doelpunt te maken en dan eentje tegen zou krijgen. Dus ik denk dat logisch is en goed is dat er daarover gecommuniceerd werd. Dus,
0: Ik zat de hele tijd ook op mijn gsm. Ik zat te kijken natuurlijk. Dan ook ALM.be aan het volgen. Dan naar het einde ook de zone aan het kijken. Toen viel er een doelpunt in Gent voor Union. En toen dacht ik, nee, dat gaat toch niet waar zijn. En dan als de tijd voorbij was, dat is 5 minuten dat ze langer speelden in Gent. Toen zaten alle Mechelen supporters waren eigenlijk wel blij met die 2-2. En alle Brugge supporters zaten allemaal ademloos te kijken naar die wedstrijd in Gent. En dat waren jullie ook aan het doen, ergens rond een scherm, hè?
4: Ja, er was op de bank had iemand het opstaan van de staf en dan hadden ze, ik denk bij Dave Peters, bij de zonen, ook een monitor die het live kon volgen. Dus iedereen hing daar een beetje rond, afwachtend op de laatste fluitsignaal tot dat gedaan was.
0: Als dan
4: gedaan is, dan is het wel ontlading, opluchting, alles een beetje samen natuurlijk.
3: Ja. Zeg, mag ik ook nog een topvraag stellen, Svenny?
0: Ja, stel maar een topvraag.
3: Ik stel altijd dezelfde vraag, Hans, aan jou, dat weet je al.
0: Feest of wat?
3: Nee.
0: Dat is toch belangrijk,
3: heb je gefeest,
0: Ik denk
3: Hans?
0: Dat hij gefeest heeft deze keer.
4: We hebben een goed feestje van gemaakt, zeker.
3: Oh,
4: we zijn met de bus nog richting iets afgehuurd. En daar zijn we met de vrouwen en iedereen nog een feestje kunnen houden. Dus ik denk dat dat verdient en moet gebeuren.
3: Ja, helemaal. En hoeveel uur heb je dan geslapen?
4: Ik zelf nu denk ik 2 uur, 2,5. Dat zal zoiets geweest zijn.
0: Ja,
3: zeg maar Hans, ik ging vragen, want normaal doe je dat altijd, na elke wedstrijd, breng je toch je dochter Romee naar school? Want je bent nog altijd een simpele Limburger in Knokken. Maar nu, waar was Romee dan nu?
4: Ja, nu is het iets anders gelopen, omdat natuurlijk ook de vrouwen hadden gevraagd voor mee te komen kijken. En natuurlijk onze familie niet hier in de buurt woont, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op Jelle Vossen en zijn vrouw.
3: Oh.
4: Die Romee hebben bijgehouden en ook de hondjes. Dus we zijn ze daar heel dankbaar voor en ze hebben ze deze morgen samen met hun kindjes afgezet op school.
3: Maar jongens, op eigen volk kun je toch rekenen eigenlijk.
4: Limburg zet dat ook, dat geldt altijd.
0: En moet je vandaag naar de club of moet dat niet?
4: Hebben we gelukkig vrij gekregen.
0: Ja.
4: En morgen nog 1 keer trainen en dan zondag de laatste wedstrijd.
0: Zo van gala-wedstrijd eigenlijk. En ook de laatste wedstrijd voor Simon Mignolet eigenlijk. Die zal wel in doel staan, hè. Nu zondag kan toch niet anders, hè?
4: Dat verwacht ik wel. Ik denk dat het fysiek een strijd geweest is. Maar ik denk dat die zondag nog wel eens 1 keer tussen die palen gaat staan. Ik denk dat het ook het mooiste afscheid is wat we hem kunnen geven met die titel, dus daar ben ik ook heel blij om.
0: Kijk, nog eens Limburg boven daar, zei je. Voilà. Nee, goed aan het doen.
4: Voilà.
0: Hey, oké, heel veel sterkte vandaag, want het is een korte nacht geweest. Een beetje, maar ja, oké, de adrenaline van het kampioenschap zit erin. Hè. Dankjewel, Hans-Arjan de Nijnkel.

0: Het was hier nog even zoeken om onze koffietanker aan de lijn te krijgen. Maar het is gelukt. Zometeen gaan we dat doen.
1: Het is een hele leuke winkel waar ik al heel veel geld heb gespendeerd.
0: Oei, oké. Ja? Eerst het nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. 1 op de 4 jongeren kiest een gelijkaardige job als zijn ouders. 1 op de 3 zelfs exact dezelfde job. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. De man kon gistermiddag ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. Hij kan gevaarlijk zijn. De politie raadt aan hem niet zelf te benaderen, maar hen te bellen. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen was met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon en in het binnenland tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
3: File richting Gent op de E17 tussen de Pinte en Zwijnaarden verlies je door een ongeval een half uur. 10 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem verlies je door een ongeval 10 minuten.
4: Koffietanken
5: met Sven en Anke.
4: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: de Torfs van Torhout. Goedemorgen, dag store manager Marinka.
6: Goedemorgen, dat is Sven de Hanke.
1: Hey Marinka, zeg je mij laten vertellen dat jullie Torfs filiaal ook wel de Rosé-winkel wordt genoemd.
6: Huh? Dat klopt, omdat wij s'avonds al een hele drukke dag gehad hebben, zo de zaterdag dan een keer afsluiten met een glaasje rosé. Dat kunnen we naklappen en navertellen over onze dag.
1: Ja, ja, je bent een team van 6 dames en altijd dolle pret.
6: Ja, zeker. Zelfs als het een drukke dag, dan kunnen we er nog altijd mee lachen. Het is heel belangrijk dat we fun en plezier hebben in onze winkel en dat we kunnen uitstralen naar de klanten. Hè.
1: Maar ik vind ook Torfs een hele leuke winkel. Ik kom echt graag bij jullie. Altijd mooie kleren, mooie
6: dat
1: schoenen.
6: Dat horen
1: wij
0: ernaar. Ah, niet in Torhout, denk ik. Hè, Anke, ja, daar komt het wat minder.
1: Torhout, die van Hasselt nu, daar ligt mij beter. Er zijn 2 filialen waar ik veel kom. Ja. Maar bon.
6: Van een keer moeten komen naar Torhout, als hij naar Brugge gaat.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar ja, ik kom wel eens in de buurt, ja, ja zeker.
6: Ah, dat is dat ook, want ik ben ook een Rode Bruin supporter, dus we hebben ook een vierde, dus ja, daarom hebben we ook dat liedje aangevraagd.
0: Ja. Ah ja, natuurlijk, jullie hebben Walk Alone van Gavin de Pace, ja, voilà. Ja, natuurlijk. Voilà. En dan die Pink, ja, Pink, dat is voor de Rosé waarschijnlijk, Cover Me in Sunshine.
6: Ja, dat is de link ook,
0: en,
6: ja.
0: En jullie hadden verwacht dat je vandaag ook iets zou kunnen vieren, want Firework komt eraan van Katy Perry.
6: Voilà, dat was allemaal goed gepland.
0: Mooi, ja, ik heb een soort gevoel, Anke, dat daar

0: Dit is Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Daisy van de Torfswinkel in Te Rood. En ik heb als nummer Cover Me When Sunshine gekozen van Pink. Ik heb dit nummer speciaal voor onze lieve klanten gekozen. We proberen hen altijd goed te helpen, maar zij bezorgen ons zeker ook altijd een glimlach.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als vente, zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
12: Nu exclusief op streams.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Koffie tanken
18: met Sven en Anke.

0: Met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke. Ik ben Heidi, assistent stormmanager van Torstoro. Ik heb gekozen voor dit liedje Fireworks van Katy Perry. Gewoon omdat we in onze winkel heel veel leuke en

0: koffietanken
1: met Sven en Anke.
0: Dinsdag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Si, bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Harry van Tielen is de zon gaan opzoeken en gelijk heeft zij. Voor wie ze nog niet meteen daar buiten spot, goed nieuws, want ze straalt hier zo meteen uitbundiger dan ooit met Si Señor, Efectos Especiales. Zin in, kan ik u zeggen. Het is 10 uur, nieuws dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
5: Een goedemorgen. Jongeren kiezen vaker voor een job die ze kennen. De Antwerpse politie zoekt een gevaarlijke man en de VS buigt voor China. 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
6: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
5: En de politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
7: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
5: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. De VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. En het weer, veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
3: Helemaal klaar voor ook, moet ik zeggen. Twee files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten erbij op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook een kwartier extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Joe
1: met

0: Goedemorgen. En dat is het helemaal toch. En met Bailando, nu ik daarover nadenk. Ik moet dat gewoon vaker opzetten. Want geef toe, je kan niet anders dan daar instant vrolijk van worden. Zelfs zonder roze pruik. Want dat had die zangeres van Paradiso toch op. Ik kan me die clip nog zo voorstellen. Het was trouwens niet alleen omdat het gewoon bijzonder zonnig klinkt, dat nummer, dat we dat erbij gehaald hebben. Ook omdat het binnenkort weer van dat is.
1: De 90's Top 500.
0: Yes, vanaf 1 juni is het van dat. Sven en Anke, die hebben deze ochtend de stembussen voor de 90's Top 500 ook officieel voor geopend verklaard. Want die 90's Top 500 komt er dus aan. En ik suggereer graag al geregeld mee voor 1 uur. Een paar van die gouden 90's tips vind ik toch wel. Je moet maar zien of je het er maar mee eens bent of niet. Hè. Nu dan gaan we even een pak verder weg in de tijd naar 1979 bijvoorbeeld. Met deze Queen and Crazy Little Thing Called Love. En ja, anno 2026 zou ik durven denken dat dat nog steeds aan de orde is.

halverwege. Maar nee hoor, we zijn nog maar net begonnen aan die zotte zomerse dagen. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik ben voorbereid. Ik heb gisteren al gewinkeld om de groenteslaatjes, de vlezekes ook al te kopen voor bij de barbecue van vanavond. En ik was ook gisteren niet alleen. Dus als jij er straks of morgen ook aan wil beginnen aan zo'n goede, smakelijke, zweterige barbecue, ik zou me gaan haasten. Ik zou bijvoorbeeld een bestelling plaatsen, want het zou wel eens snel kunnen gaan. En als het daarmee dan nog niet duidelijk was dat we richting bloedhete dagen gaan, straks ook nog Shakira erbij halen. Daarmee is alles gezegd. Shakira na John Farnham dan hier met You're the Voice. Goedemorgen.

0: Deze week in Date Night.
1: Licht je uit of spot je aan?
2: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock.
0: Who's there?
5: Justin.
0: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add.
0: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
10: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Zij de Vos.
15: Ja, Lemmis.
14: Wat gooien we straks op de barbecue?
15: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
14: Een goeie visje.
15: Of een lekkere langoustine.
14: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
17: de Vos Lemmis.
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
19: Good times.
7: Great music.
19: Dit
7: is Joe.
13: Ladies up in here tonight. No fighting.
1: We got the refugees.
13: No fighting.
1: Up in here.

Hips don't lie near. Die van heupen van Shakira. Ze zegt het inderdaad helemaal dat ze kan shaken, dat ze kan dansen. En eigenlijk vooral ook dat het vrijdag is. Dat zegt dat lied ook helemaal. Vrijdag nog één laatste keer. Ook met andere woorden de weg gewezen worden door zusje van Tielen. Ja, ik haal er straks ook nog eens de grote zus van Heidi bij. Erika van Tielen, die neemt ons vandaag ook mee op pad in de wegwijzer. Curieus. Straks rond 11:15 komt het allemaal te weten. En pak ik u terwijl ook al mee op pad, hè? Wat denk je? Met Taylor Swift bijvoorbeeld en Lover, waar ze binnen een goede 40 dagen dan hubby tegen mag zeggen, tegen die lover van haar. Want 3 juli is het van dat, hè? I do tegen haar Travis. Taylor, die komt er zo meteen aan. Na hier dan nog Phil Collins, die ook nog graag eens terugblikt op verliefd zijn, zoals dat was als puber. Phil Collins nu en Susu Studio.

0: mij met een stralende zon daarbuiten. En dat ik mag hopen dat de airco in de wagen niet net begeeft, want dat zou dik balen zijn. Als je bijvoorbeeld een half uur extra moet aanschuiven op de enige 10 richting Antwerpen, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier extra dan op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En nog eens een kwartier extra op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

om de jaren 90 zo goed mogelijk, zo sfeervol mogelijk terug te brengen voor die 90s top 500 die 1 juni hier bij Joe van start gaat. En wel, dan zou ik u graag een goede George Michael willen aanbieden. Een goede George Michael met een nummer dat het eigenlijk helemaal zegt. Hè. Freedom 90. Ja, meer jaren 90 gaat het echt niet meer worden.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top? Ja!

0: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja. Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja.
0: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Mannekes, ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
6: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
5: Bobby, we hebben nu drukken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
13: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
12: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
14: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Oh, ik snap er niks van.
16: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
17: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
18: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruyt trakteert.
19: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
20: Voorwaarden op colruyt.be.
21: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
22: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
23: Koop lokaal. Voilà.
22: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
24: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
25: Oh, zoveel video's!
24: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
25: Zoveel video's!
24: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: geniet Petra van Geluwe ook van tot in Rodos. Zelfs van daaruit de groetjes gekregen in onze app. En ik heb het net even gecheckt. Volgens Google is het in Rodos minder warm dan hier bij ons in België. Dus veel zonnige groetjes daar terug, Petra van Geluwe. Cruel Summer net. Nu, zolang het maar summer is, maakt het mij eigenlijk allemaal niet uit, hoor.
1: De Wegwijzer.
0: Erika van Tielen, goedemiddag.
2: Dag Astrid, hallo.
0: Leuk dat ik je er ook nog eens voor één wegwijzertje nog mag bijhalen. Op vrijdag vandaag, waarmee het weekend voor de deur staat, is zelfs een verlengd weekend deze keer. Dus Erika, extra veel tips zijn echt heel erg welkom voor een uitstapje. Waar neem jij ons graag naartoe?
2: Wel, ik moet, ik sta er eigenlijk niet zo heel lang over nadenken, want ik denk dat de meest voor de hand liggende leuke uitstapjes eigenlijk super kort bij zijn. Ja. Ik voel dat er meer en meer georganiseerd wordt in de buurt, omdat het natuurlijk mooier weer wordt, de zomer komt eraan. En dan zijn er zo braderijtjes, parkavonden, kleine festivaletjes. En ik denk dat we daar soms wat meer oog voor moeten hebben, want het is zo'n trend om je blind te staren op de grote festivals, die ook natuurlijk veel geld kosten en waar er heel veel volk is. En ik hou daar eigenlijk niet zo heel erg niet meer van. Ik heb dat vroeger
0: in een Instagram volgens mij. He, dan denken wij, wij moeten daar ook zijn. Het moet ook zo cool eruit zien bij ons of zo.
2: Ja, en dan denk ik, ja, maar eigenlijk doe ik dat niet zo graag niet meer. Om daartussen te hangen, tussen al het volk en aan te schuiven en te parkeren. Al die praktische shizzle komt er dan bij in mijn hoofd. En denk ik, nee, niet leuk meer. Terwijl hier in de buurt zijn ook dingen. En bij jou in de buurt zijn ook dingen. En dan kan je met de fiets naartoe. Uh-huh. Of te voet, kan je rustig blijven hangen, iets drinken. Je moet niet meer nadenken over parking of over terug naar huis rijden. En dat is zo, ik vind dat zo'n heerlijk ontspannend vooruitzicht. En ik denk dat nu met verlengd weekend dat er toch weer al een aantal dingen zijn als je de kalenders van de buurt even checkt.
0: Ja, gewoon even de deur uit, te voet eventueel zelfs, als het bij jou in de buurt mag zijn.
2: Misschien een elektrisch fietsje.
0: Ja, het centrum induiken en daar gaat sowieso wel iets te gebeuren zijn. Al was het gewoon het park in wandelen. En dat is eigenlijk ook altijd tof, denk ik dan, dat je zo van die mensen tegenkomt die je kent. Dat gesprek misschien ook altijd makkelijk loopt.
2: Ja, dat is ook leuk. Want je komt zo mensen tegen die je dan vaak wel op zijn minst half kent of van ziens kent. En dan, dan is er altijd wel een leuk gespreksonderwerp om over te beginnen. Het is zoveel makkelijker dan op een wei te staan met wild vreemden, denk ik dan. Natuurlijk, als je daar geen zin in hebt om mensen tegen te komen, dan moet je dat wel niet doen. Hè. Maar als je denkt, het is gezellig en ik weet wie ik ga zien, dan is dat ideaal.
0: Ja, ik vind dat een goede tip om ons daar nog eens op te wijzen. Dankjewel, Erika van Tielen. Ga het gewoon niet altijd zo ver zoeken dus, maar gewoon ook eens dichterbij.
2: Maar heel graag en graag gedaan. Salut.
1: Good times. Great music. Great music. Dit is Joe.

gaan uw eigen dorp of stad intrekken en daar dan een leuk parkje opzoeken. Dat is iets kleins, maar tegelijkertijd echt wel een gouden tip die je net nog meekreeg van weegje Erika van Tielen. Ja, ze was deze week onze wegwijzer. En wil je al haar nuttige uit, eet, lees, kijk, reistips nog eens dubbelchecken van Erika van Tielen. Dus jo.be, dat is nog steeds de place to be daar voor jou. Christel Verbuist heeft een berichtje gestuurd via de app. Deze muziek die laat me wegdromen. Strandvakantie met cocktail, zwembad, leuke muziek, lekker dansen. Het is zo vreed. Ik moet lesvoorbereidingen maken voor mijn opleiding van volgende week. I feel you, compleet. Dus ik ga je gewoon nog eens laten wegdromen met Franse muziek, denk ik dan. Lukt dat toch altijd, hè? Dit is voor jou en voor al wie ervan kan genieten. Gérard Lenormand met Voici les clés.

0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B+-leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Geen tijd, geen plaats om weg te smelten. De muziek houdt jou heerlijk fris met zometeen Madness en Our House. Ja, de start van jouw verlengde weekend. Je hebt het door, het zit nu al goed. 11 uur, nieuws dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Goed nieuws aan de pomp. Mensen met een beperking betogen in Brussel. En vrienden en familie nemen afscheid van Jilke Michielsen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En in Brussel betogen mensen met een beperking. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet, omdat ze nu elk een budget krijgen voor hun persoonlijke zorgbehoeften. Maar dat gaat veranderen. Gwen de Keulenheer is een van de actievoerders.
12: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden.
11: 17.000 mensen staan op die wachtlijst, soms 20 jaar lang. En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. En het weer nog. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maximaal tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
10: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 35 minuten erbij op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 32 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Kwartier dan nog op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Nog een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. En 10 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vierarmen. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Dit is Joe
14: met Astrid.

6:56 met Madness in Our House. Maar vandaag is dat ook misschien ongetwijfeld wel een gezellig plekje. Maar geef mij deze keer toch maar een buitentripje bijvoorbeeld. En als daar ergens water of een zwembad in de buurt zou kunnen zijn, heel graag ook. Ik zie trouwens ook via de app dat jij ook al volop geniet van de zon. Met de fiets vanochtend naar het werk door Jo en zijn drie kinderen erbij, zie ik hier. Marijke heeft de laptop ook al buiten gezet nu. En José, die geniet gewoon van de zon in eigen tuin. En dat is misschien nog echt wel het beste plekje. Zal ik het dan misschien nog een beetje beter maken nu met van die zachte luister-fluistermuziek van James Morrison? Dan is dit zijn You Give Me Something.

de zon, het verlengde weekend, daar dan ABBA bij. Dat zijn zeer veel elementen om de dag echt wel vrolijk verder te zetten. En om zo die werkendag misschien wel een klein beetje meer verteerbaar te maken, weet alleszins dat je lang niet alleen bent hoor. Zelfs Dolly Parton doet eraan mee. Je hoort ze straks nog met 9 to 5 en dat op haar 80 dan nog wel. Hè. Het is voorna onder andere die El Mismo Sol nog van Alvaro Soler. Goedemorgen.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

20 over 11 met Dolly Parton en 9 to 5. Maar vandaag misschien toch iets minder. Ja, die barbecue gaat zichzelf uiteindelijk niet klaarmaken. En die terrasjes die moeten ook nog gevuld raken. Hè. Heel goedemorgen. Ik neem jou graag nog eens mee dan naar de 90s. Dat is die periode die ik tussen mijn 5 en 15 heb mogen meemaken. Dat was een heel belangrijke periode, met andere woorden. Die voor mij dan in het teken stond van Hanson, van de Spice Girls. Maar net zo goed heel veel meegezongen met Nirvana en de Fugees en Alanis Morissette, want de jongste van vier, hè, tussen die boysbands en girlsbands, dat werd niet altijd geapprecieerd bij de oudere zussen en broer. Mee shalalalen, dat heb ik zeker en vast ook gedaan en ik ben ervan overtuigd dat jij dat nu ook gaat doen met The Counting Crows, met Mr. Jones. En weet ook, als je zou stemmen voor de 90s top 500 van binnenkort hier bij Joe, denk er ook eens aan, hè, om die in jouw top 3'tje te zetten. Jij kan vanaf nu, sinds deze ochtend zelf, stemmen daarvoor via Joe.

0: Miles on the...
1: Miles Smith, nice to meet you. Aha, straks misschien eens via de telefoonlijn of zo, want er komt nog een Less is More voor jou in aantocht. Je hebt dat weekend, dat verlengde weekend zelfs in met €100 aan bonnen bij Beecharge. Ik zou toch denken dat je daar geen nee tegen zegt. Straks kan je daarvoor nog eens plaatsen. Ik haal er eerst graag nog Harry Styles bij, onder andere. Ja, de man die sinds het voorbije weekend 10 keer de Johan Cruijff Arena probeert te vullen. En ik zeg probeer, want echt lukken, dat doet het niet. Eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg om 11:30. Oef, niet zo plezant precies, want er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is meteen een stevige ook. 50 minuten extra op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een 30 minuten dan op de enige 10 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook al een kwartier richting Gent op die Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en nog een kwartier dan op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Astrid Philips.

0: Watermelon sugar of zonder de sugar is dat eigenlijk ook wel echt het perfecte hapje voor een dag als vandaag. Ik krijg hier geregeld via de app binnen graag zomerse muziek. Ik heb er nood aan. En wel, ik ga daar zo meteen nog eens voor zorgen met Will Smith en dan met die Miami. Ja, daarmee zit ik wel goed, denk ik. Ze sijpelen intussen ook al volop binnen The Less Is More's, waar ik nu dan graag nog eens een officieel startschot voor geef. Wil jij een muzikale challenge aangaan in ruil kans maken op bonnen ter waarde van 100 euro bij Beecharge, waar je zo goed als alles kan aankopen, dan mag je nu Less Is More doorsturen via de app. Voilà.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen.
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
6: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: Americano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: Party in the City Where the Heat is On, Will Smith en Miami.
1: Dit is Joe.
2: Less is More.
0: Het is bijna 11:15. Less is More is vandaag aan de orde met Sally Verkruijsen. Sally, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik zit hier zelf eigenlijk al even binnen, maar ik ga ervan uit dat de zon nog steeds straalt daarbuiten.
3: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Heb jij er al van genoten?
3: Ja, ik ben al wat gaan fietsen en zo, dus ja, ik heb er al wat van kunnen genieten.
0: Dat is echt perfect, zo fietsen en dan zo in t-shirt, dat dat nog eens kan, dat is fantastisch. Dat betekent dat het zomer is. Het verlengde weekend zit er aan te komen. Jij kan dat goed inzetten hier bij Joe, dankzij de B-charge bonnen die hier voor jou klaar liggen. 100 euro, zoveel zijn ze waard op dit moment nog. Sally, ken je het spel een beetje?
3: Ja.
0: Alright, dus jij weet dat ik twee fragmenten voor jou heb klaarstaan. Eén fragment van een zeer gekende Joe-hit, toch wel, maar er zijn wat instrumenten weggefilterd. En dan is het aan jou om toch te raden, titel of uitvoerder, daarmee ben ik zeker en vast content, is just van de eerste keer, dan is dus 100 euro jouw richting uit. Beste Sally, hier gaan we met jouw eerste fragment.

0: Voilà, dat was het al.
1: Nee, ik heb het niet gehoord waar het was.
0: Ja, ik snap het. Het was een speciale, vond ik precies. Maar dat betekent dat we gewoon verder gaan. Je hebt nog een kans. We spelen nu voor €50 aan waardebonnen bij Beecharge. En dit is jouw tweede fragment.
1: Oké.
0: Is er een belletje gaan rinkelen deze keer bij jou, Sally?
1: Nee, nog niet. Nee. Nee, ik hoor het niet.
0: Ja, het is een moeilijke. Misschien, ik snap het wel. Je bent het gewoon met tekst, met meer instrumenten. Want we zochten eigenlijk dit hier en dan gaat er een Franske vallen, hoor.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja. Jij kent dat. Ja, maar dat is niet gemakkelijk, hè. Ja, kijk, niks aan te doen, maar ik ga jou toch laten genieten. Verder laten genieten van de zon, die is er nog altijd dus voor jou. En vooral ook van die heerlijke Ultimate Chaos met Casanova. Sally, fijne vrijdag nog.
1: Dankjewel.
0: Bye.

heerlijke vette 90s hit die we allemaal kunnen meezingen. Net zoals Sally hoor, maar doe dat maar eens. Hè. Een uitgeklede Casanova-versie van Ultimate Chaos. En dan ook nog eens door de telefoon heen en het wordt plots allemaal veel moeilijker. Maar je mag ook nog altijd de challenge aangaan. Hè. Volgende maandag bijvoorbeeld, dan is er opnieuw een Less is More voor jou. Opnieuw ook waardebon op te verkrijgen. Ter waarde van 100 euro. Zover zijn we nog niet. Nee, nu gewoon genieten van de Police.

Kid Rock en All Summer Long, die nu vandaag op deze 22e mei ook volop van start lijkt te gaan. Dat geeft energie tot in de muziek hier bij Joe, tot in die laatste zelfs voor het nieuws van 12 er aankomt. Windstars zijn dit nu nog en een brand new day.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: De zonnige liedjes zijn nog lang niet op, hoor. Ik blijf zo komend uur graag uit mijn mouw schudden. En het is van die zonnige muziek voor op een terrasje met prosecco en een olijfje. Richting L'Italiano, na het nieuws van 12 met Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Paul van Tichelt stopt met politiek. Heel wat Belgen hebben een eetstoornis. En Lionel Messi mag zich voortaan miljardair noemen. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
4: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
2: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is uiteraard de 20e landstitel die club gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
5: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede gouden ster, 20 keer kampioen van België.
2: De club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het selectclubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan lonen en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: 8 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 3 kwartier op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 35 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 1 kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring dan richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 11 minuten erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Gent op die Antwerpse ring is het ook 1 kwartier extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En nog eens 11 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten. 1 kwartier dan nog op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Diegem. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Dit is Joe.

Tunjo, dat is toch goed, hè? Fijne middag ook. En smakelijk trouwens ook, om 11:45 zou dat zomaar eventjes kunnen. Smakelijk, of dat nu met een barbecue is of paella. Daarvan zag ik ook al smakelijke fotootjes echt wel binnenkomen. Of een fris slaatje. Daar wou Mia Lippes, luisteraar Mia Lippes, toch ook even een pleidooi voor voeren. Want ze zegt, waarom moet het toch altijd over barbecues gaan? Dat stinkt. Ik kan niet tegen die geur, hoesten, ademhalingsproblemen. Een gewone, lekkere, frisse maaltijd, dat is toch even goed en dat stinkt niet. Maar Mia, dan vergeet je volgens mij toch echt wel de barbecue-kruiden. Niet alleen goed voor de geur, maar ook om de buren jaloers te maken, toch? Hè? Hey, fijne vrijdagmiddag, waarbij deze playlist een klein beetje last blijkt te hebben trouwens van een zonneslagske. Want het gaat hier van Het is een nacht naar Because the Night, naar Opstaan ook met Wake Me Up van Avicii en Ello Black. En dat dus op deze stralende vrijdagmiddag.

Harry Smith en Big Cause the Night. En dan blijven we daar gewoon ook even hangen in die nacht. En kan je misschien eigenlijk gewoon net zo goed nu al een siesta houden? Want wie weet wordt het vannacht toch wel te warm om uiteindelijk een dutje te doen. In die nacht blijven hangen dus nu met Guus Meeuwis en Vagant. En het is een nacht.

0: beste kinderbrie. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe. Good times. Great music.
3: Dit is Joe. Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
5: met rukwinden tot 90 km per uur.
4: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
6: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig.
9: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
21: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
22: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
21: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
23: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
24: Leuke video!
23: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
25: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

0: Dat is er eentje van een paar jaar terug alweer. Dasha en Austin, vanaf 1 juni dan hier bij Joe. Veel meer dan een paar jaartjes terug, hoor.
1: De 90's Top 500.
0: Yes. Vanaf 1 juni naar die zotte periode waar Pokémon voor het eerst eigenlijk echt zijn intrede deed. De 90's, dat was ook nog die periode dat we zakken chips aten. Niet per se dan voor de chips zelf, maar vooral voor de flippo's die je erbij kreeg. En dat je muzikaal dan weer voor de grunge ging of voor de plateauzolen, zoals de Spice Girls aan hadden. Of de t-shirt van de Simpsons, daar moet ik nu ook aan denken. Dat heb ik ook heel vaak gedragen. Als ik dat nog eens allemaal oplijst, oh, het wordt misschien wel de meest leuke week van het jaar, die eerste week van juni. Zeker dus ook met al die muziek uit die periode die jij mag kiezen. Want sinds vanochtend kan je dus stemmen voor de top 500 van de 90's. De stembussen werden geopend. En als je het nog niet zo goed weet, als je nog denkt van ja, maar wat moet ik daar nu inzetten in mijn top 3'tje? Wel, ik heb nog een tip mee voor jou. Een heerlijke, sfeervolle tip. Het is een instrumentaaltje zelfs waarmee we naar het WK voetbal van 98 nog eens terugkeren. En ik heb het zo meteen dus ook nog eens bij voor jou. Hè. Na Madonna dan nog hier met Like a Prayer.

0: De grootste fan van Madonna uit eigen land. Misschien toch wel Janica Zaltzis. Die zit nu zondag ook bij de microfoon bij Anne van Elzen in Viva La Vida. Nu zondag tussen 10 en 12. Like Prayer was dat net nog tot 3 over half 1.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.
0: Hier duiken we dus nog eens de jaren 90 in met Dario G en Carnaval de Paris.

0: 2000 Avril Lavigne. Een complicated top 20 voor 1 bij 27 graden daarbuiten. Zal ik het toch houden op sloten water. Gewoon fris water. UB40 daarentegen, nee, die wijken niet van hun plan hoor. Opnieuw Red Red Wine.
1: Deze week in Date Night.
2: Lichtje uit of spotje aan?
3: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
4: Date Night.
3: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
1: Date Night. Tess op date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: 3, 2, 1...
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
20: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent. We'll be right back.

0: 1:15 en het lijkt wel voetbal ook klok te zijn, want jij kreeg die flash misschien ook wel binnen op jouw smartphone. De flash dat Pep Guardiola na 10 jaar stopt bij Manchester City. En in eigen land was het dan vooral uitkijken gisteren naar Club Brugge tegenover KV Mechelen. Die streden om de landstitel en dat het een spannende wedstrijd was. Maar het is geen spoiler, denk ik. Hè. Uiteindelijk werd het Club Brugge die voor de 20e keer landskampioen werd. En kapitein Hans van Aken, die zal nu misschien een dutje aan het doen zijn, want vanochtend vroeg stond hij er, hoor, was hij aanwezig bij Sven en Anke. En daar neem ik je nog eens graag mee naartoe.
1: We hebben een goed feestje van gemaakt, zeker. We zijn met de bus nog richting een, iets afgehuurd. En daar zijn we met de vrouwen en iedereen nog een feestje kunnen houden. Dus ik denk dat dat verdient en moet gebeuren.
2: Ja, helemaal. En hoeveel uur heb je dan geslapen?
1: Ik zelf nu denk ik 2 uur, 2,5. Het zal zoiets geweest zijn.
2: Ja, zeg maar Hans, ik ging vragen, want normaal doe je dat altijd, na elke wedstrijd breng je toch je dochter Romee naar school. Want je bent nog altijd een simpele Limburger in Knokke. Maar nu, waar was Romee dan nu?
1: Ja, nu is het iets anders gelopen. Omdat natuurlijk ook de vrouwen hadden gevraagd voor mee te komen kijken. En natuurlijk onze familie niet hier in de buurt woont, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op Jelle Vossen en zijn vrouw.
2: Oh.
1: Die Romee hebben bijgehouden en ook de hondjes. Dus we zijn ze daar heel dankbaar voor en ze hebben ze deze morgen samen met hun kindjes afgezet op school.
2: Maar jongens, toch, maar dat goed, is ja. toch echt... Oh, jongens, toch, op eigen volk kun je toch rekenen eigenlijk.
1: Zalig. Dat is inderdaad. Limburg zet dat wel altijd.
3: Good times. Great music. Dit is Joe.
0: 2 uur, 2,5 uur geslapen ongeveer, die Hans van Aken. En toch zo fris klinken, maar dat is een echte kampioen. Dat is wel zeker nu. Appla, nog eens richting de jaren 90, die binnenkort hier vanaf 1 juni te horen zijn. Met de 90's Top 500, met ook deze hopelijk erin. Hè?

Alex Warren en Fever Dream tot bijna 1:05. Terwijl de zon volop van Jetje geeft. En ik merk aan zoveel berichtjes in onze app dat je daar keihard van geniet. En wat dacht je ervan om nog een tandje bij te steken met dat genieten? Met hier dan van die goeie Italo Disco van Gary Lowe. En ja, veel plezier nog hier bij Joe.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: Si, bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes, ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Pompie, we hebben nu drukke door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
11: Ons vente, zijn bendidioten.
12: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
13: De geschiedenis van uw Google Chrome.
14: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
11: Respect wil ik nog wel proberen.
15: Mama mia!
16: Wat was dat?
17: De nieuwe comedy-reeks
18: Strike!
17: Nu exclusief op streams.
19: En Colruyt trakteert.
20: Ja, echt waar?
19: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
21: Voorwaarden op colruyt.be.
22: Ja, ik voel hem. Ik voel hem. De hete, warme adem van een lekker lang Pinksterweekend. En de hits van Schmitz zorgen voor de nodige knetters. Zometeen al net na nieuws. Het is 1 uur. Niels Rossa-Peralta.
23: Goedemiddag. Paul van Tichelt stopt met politiek. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen. En Pep Guardiola stopt als trainer bij Manchester City. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
24: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd Van Tichelt parlementslid en dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
23: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. En het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en komen er extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
25: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houden ster, 20 keer kampioen van België.
23: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden. Jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. En dan nog het weer volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Het is druk, er staan 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Ekeren 58 minuten. E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 53 minuten. Ook op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Hinder door een defect voertuig in 33 minuten extra. E34 tussen Oelichem en Ranst 17 minuten. En ook tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 12. De E17 vanaf Haasdonk 14 minuten. Dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19. Tot slot richting Gent, kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.

Lucas. Lionel Richie maakte in 1984 de perfecte concertopener. En dat doet hij nog regelmatig hoor. Zijn optredens beginnen met die hello. En we begonnen met Vonken en Vuur en Clouseau. Oh, wat een stralend weer. Een mooie vooruitzichten naar een echt zonovergoten Pinksterweekend. Wij zorgen voor de perfecte soundtrack. Veel variatie in de schatkamer. Een vergeten parel uit de jaren 90. Want vanochtend, je hebt het zonder twijfel al gehoord, hebben Sven en Anke mogen aankondigen dat we binnenkort de 90s top 500 gaan uitzenden. En dus we duiken begin juni in die jaren 90. Je kan trouwens nu al stemmen. En dat doe je in onze app en via de website. Dus 14:15 gaan we naar 1999. Maar nu, Olivia Dean. Ze is de perfecte vrouw, beweert ze. Luister maar. Zo easy.

Ja, zoiets. And so easy to fall in love with me. Als klein meisje trots al op, maar daar had ze zoveel stress dat ze al zingend met de rug naar het publiek ging staan en dan moest ze huilen. Gelukkig heeft ze die stress overwonnen en heeft ze de wereld aan haar voeten liggen. Dat bewijste. Toen langs gaf ze een geweldige optreding voor. Het is kuskesdag. Allee, toch voor Tarkan.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Dit is Joe.
16: De hits van Schmidt.

Pop 2000 Classic van Gary Rafferty en Baker Street Banjo. Het is een zonnige, maar ook een drukke vrijdagmiddag onderweg. De files groeien aan, maar no stress. We hebben de perfecte platen uitgekozen om dat helemaal goed te maken. Soft Cell, Tainted Love voor je zo. Dit zijn Shawn Mendes en Camila Cabello. Maar tegen haar mag ik wel iets anders zeggen.

0: dit is het geluid van de jaren 80 ook, hè. Mark Almond, Soft Cell en een nummer 1 hit ook in Vlaanderen was het Tainted Love. Het is 1:30, het is druk. Er staan 12 files op de snelwegen waar je op dit moment al meer dan 10 minuten verliest. Op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Ekeren 1:18. Ook op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 53 minuten. De E34 tussen Zoersel en Ranst 18 minuten. En ook tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten. Op de E17 in de richting van Antwerpen vanaf Haasdonk 14 minuten. Op de E19 tussen Brecht en Antwerpen Noord 13. De Antwerpse ring zelf dan in de richting van Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Grellelaan 23 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 21 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 13. In de richting van Gent is er een ongeval gebeurd op de E40. Tussen Erpenmeren en Wetteren 1 kwartier. In de Brussel op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 11 minuten. En voorlopig de laatste, de binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo 10 minuten.
1: De hits van Smith
0: en Bob Sinclair.

everyone.

alleen maar topplaten op de vrijdagmiddag met straks Dua Lipa en Dance the Night. En ook in de schatkamer een geweldige song uit de 90s. En dit is een van de grootste hits van Elton John, Nikita. Hij liet ook George Michael graag meezingen. Nikita.

0: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als vente, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van uw Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
7: Respect wil ik nog wel proberen.
11: Mamma mia!
12: Wat was dat?
13: De nieuwe comedy-reeks
14: Strike!
13: Nu exclusief op streams.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op

0: Disneylandparis.com.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
13: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
14: Ja,
13: bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

Dua Lipa. De Schatkamer van Schmidt. Welkom in de Schatkamer, waarin we topplaten op een piedestal zetten. En je weet het, vanaf 1 juni, dat is een maandag, starten we hier met de 90s Top 500. Sven en Anke hebben dat vanochtend bekendgemaakt. Je kan nu al stemmen op al die favoriete platen. Het zijn er natuurlijk meer dan 500 die je zou kunnen in die lijst stemmen. Keuzeprobleem. Dus ik heb voor de Schatkamer eens een nummer gekozen dat nog niet in die 90s Top 500 stond tot nu toe. Misschien verandert dat na deze uitleg. Why Does It Always Rain On Me van Travis. Nu, die titel, dat klinkt een beetje als gezeur en gezaag, maar eigenlijk is het gewoon pech, maar dan op muziek gezet. Het is 1999. Travis breekt door met de plaat The Man Who. En ineens zat die ene zin, Why Does It Always Rain On Me, in iedereen zijn hoofd, alsof hij er altijd al was. Het speciale detail, Fran Healy van Travis schrijft het niet in Schotland, niet in een of andere sombere studio. Hij schrijft het op vakantie in Israël, in Eilat, een kuststad waar de regen normaal alleen als gerucht bestaat. Hij gaat daar dus naartoe, voor de zon, de zee en het strand, en hij krijgt daar 2 dagen regen, op de meest onlogische plek. Dus schrijft hij er een nummer over en maakt hij van zijn pech jouw soundtrack. Why Does It Always Rain On Me is Travis in topvorm. Het wordt een zomerhit, geboren uit slecht weer. En eerlijk, soms is dat precies wat je nodig hebt als het in het leven is wat tegenzit.

Britpop uit de jaren 90 vanmiddag in de schatkamer. Travis was het en Why Does It Always Rain On Me? Er is altijd een zon achter die grijze wolken, denk ik dan. En na de regenbui, nu de volle zonneschijn met een geweldige hit uit 1984. Dit is Dennis Williams.

0: topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Mannekes, Bombi. Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag?
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bombi, we hebben nu drukke door.
7: Oei, gaan we niet dan?
8: Jawel!
9: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Code yellow!
14: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
15: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
16: Laat die weekend kriebels maar toe, je zal er geen spijt van krijgen. Met Imagine Dragons, Fleetwood Mac, Fleming & Meteor en ook een van de toppers van Simply Red zometeen. En nu het nieuws, want het is 2 uur. Niels Rosa Peralta.
17: Goedemiddag. Cannabis achter het stuur blijft lang gevaarlijk. Elektrische toestellen gaan te snel kapot. En Pep Guardiola stopt als trainer bij Manchester City. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval, zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
18: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
17: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurt dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
19: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
17: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En nog het weer volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
16: Er staan op dit moment 14 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 43 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 35. Op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg 24 minuten. Ook op de E17 van Vaasdonk 20 minuten. De E34 tussen Zoersel en Randst 18 minuten. En ook tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. Op de Antwerpse ring dan in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 43 minuten en tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 16. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten en vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. Richting Gent de E40 tussen Aalst en Wetteren 18 minuten. Richting Brussel de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe 12 minuten. En de twee laatste op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 11 minuten en ook tussen Grimbergen en Jetten 10 minuten.

En dat was dus de zoon van Bob Marley. Dat voel je en dat hoor je gewoon aan dat ritme. Ziggy Marley met zijn Melody Makers. Een grote hit in 1988. Ik zag de band ooit jaren geleden nog op Marktrock in Leuven. En dat was lekker feest toen, zullen we niet vergeten. Zo dadelijk een van de toppers uit de top 2000 van Fleetwood Mac en The Chain. En nu Meteor en Fleming. Kan er eens iemand een wekker kopen voor Fleming trouwens?

0: beste kinderbie. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: De Vos.
13: Ja, Lemmis.
12: Wat gooien we straks op de barbecue?
13: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
12: Een goeie visje.
13: Of een lekkere langoustine.
12: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
14: Dat is
15: De Vos Lemmis.
16: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
17: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
16: Sorry, kan dat wat korter?
17: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
16: Nee, nee, korter.
17: Koop lokaal. Voilà.
18: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
19: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
21: Good times.
22: Great music.
21: Dit is Joe.

Hopelijk kan je ook extra genieten van deze zonnige vrijdagmiddag met net Natasha Bedingfield uit 2005 en Unwritten. Ik zie ondertussen dat de stemmen nu al binnenvliegen voor de 90s top 500 die je hoort vanaf maandag de 1e juni. Dimitri Huvaren stuurt net een bericht. Hey Karel, ik heb gestemd. Ik heb er 10 gekozen, maar wat met die andere 150 die ik nog wilde kiezen? Ja, keuzestress. Ja, af en toe moet je wat dingen overboord smijten. Maar ik weet nu al, Dimitri, dat het een geweldig feest zal worden, die 90s top 500. Je kan ook stemmen. Het is echt op 1, 2, 3 gefixt in onze app en via de website. Dit zijn Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons en Bad Liar. Het is 2:30. Goedemiddag, een overzicht van de verkeersproblemen. 12 files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Ik begin met de langste in de richting van Antwerpen. D313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. 39 minuten. Op de A12 ook tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 35 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. 1/2 uur. E17 vanaf Haasdonk. 21 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen. 1/4 uur. En ook op de E34 tussen Zoersel en Ranst. 12 minuten. De Antwerpse ring dan, in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 17 minuten. Richting Gent, tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, 22 minuten. Dan in Brussel op de binnenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren, 19 minuten. Op de buitenring, tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem, 12 minuten. En voorlopig de laatste, richting Brussel, op de E40, tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, 11 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: In de jaren 90 zorgden Steps voor een opstoot van de line dance. Dat deden dat met dit.
1: Good.

Steps uit 98. En je kan ze in de 90s top 500 stemmen. Net zoals die andere hits die ze scoorden in de jaren 90. Last Thing on My Mind. Het is vandaag 22 mei en het is ook de verjaardag van een van onze grote zangers. Johan Verminnen wordt 75. Hij is echt de afgelopen tijd door het oog van de naald gekropen, want hij kreeg de kankerdiagnose en hij dacht zelf dat hij het niet zou overleven. Gelukkig heeft hij vandaag zijn verjaardag te vieren. We zijn dat niet vergeten. Zometeen duikt hij op binnen minder dan 10 minuten in de zen van Schmidt. En ik heb een van zijn mooiste nummers gekozen. Eerst nog Lady Gaga en Catch a Goo Goo.

0: deze week in Date Night.
1: Licht je uit of spot je aan?
2: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als vente, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
13: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
14: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
15: Amai, die zet-up. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haar omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
18: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
19: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
20: Want knock.
19: Who's there?
20: Justin.
19: Justin who?
20: Just in time to start investing.
19: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
20: Just in time, Adam.
19: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
21: Axios hier al wonen, ze schat.
22: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
23: Imoscoop!
22: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
23: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
21: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
22: Och, jongens.
21: Dat is wel een held, hè.
24: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
25: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: onderweg naar een lekker lang zonnig Pinksterweekend met de beste muziek en Lady Gaga. En Pokerface, het is 3:15.
1: De zin van Smit.
0: En je weet het, hè, dat is het moment in de show dat ik het even rustiger maak. Met twee platen om van te genieten. En het zijn vandaag twee giganten. Zo dadelijk krijg je You've Got a Friend in Me van Randy Newman uit onze top 2000. En beginnen doen we met een grote meneer van bij ons. Johan Verminnen is jarig. 75 is hij geworden. Proficiat, Johan. Ja, iedereen weet dat hij een zware periode achter de rug heeft. Is een strijd tegen kanker. Maar kijk, hij is 75 geworden. En vanwege iedereen van de ploeg een gelukkige verjaardag, Johan. Ik hoop ook dat je vandaag met een koel geschonken duvel kunt genieten. En voor jou ook nog vele mooie dagen.

Dat was de Zen van Schmitz op deze vrijdag de 22e mei... met uit Toy Story natuurlijk Randy Newman en You've Got a Friend in Me. En daarvoor de jarige Johan Vermeene. Tof om dat nog eens terug te horen eigenlijk. Die mooie dagen zorgden voor een schoon moment. En ik hoop dat je er ook van genoten hebt.

0: de wereld blijft nood hebben aan Barry White. En daarom draai ik hem ook zo graag. You See the Trouble with Me. Wesley!
1: Goedemiddag, Karelke! Dat is lang geleden, jongen. Come on, Karel, het is vrijdag. Ja. Ik heb een lap op, hè. Woepa, woepa.
0: Woepa, woepa. We gaan nog wat zonnigen. Zondigen. Ja, zonnigen ook wel. Buiten toch. Dit zijn Pet Shop Boys tot aan het nieuws. When I look out.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het wordt sowieso een zonnige swipe of like dit uur. En je krijgt toppers van Pink, Roxy Music en ook Michael Jackson zometeen. 3 uur geworden, het nieuws krijg je van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Ons land is veroordeeld in de Métissezaak. Elektrische toestellen gaan te snel kapot. En 2 mishandelde jongetjes zijn in een pleeggezin geplaatst. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métissezaak. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurt dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
4: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
3: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. En het weer nog volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
2: Met een verlengd Pinksterweekend voor de deur. Ook lange files. Ik beperk me tot diegene waar je meer dan een kwartier verliest. Het zijn er 10 op dit moment. Richting Antwerpen de E313 een uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. De E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 23 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 17 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West ook 17 minuten. Op de E34 vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever een kwartier. De Antwerpse ring in de richting van Gent. Een half uur vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Legrellenlaan. In de richting van Nederland ook bijna een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17 minuten. Dan tot slot de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem een half uur. En ook tussen Grimbergen en Jette 16 minuten. Sterkte als je in een van de vele files staat, maar als je dus nog elders staat aan te schuiven, zou dat in principe minder dan een kwartier moeten zijn.

Pink en zo, wat? We gaan zo dadelijk swipen en liken, maar eerst leg ik er nog een ijsblok op. Ja, oké, okay, het zijn er wel de temperaturen voor, geef toch toe. 90's Top 500 komt eraan vanaf 1 juni. Je kan vanaf vandaag stemmen. Dit was in 1998 een grote hit voor de Senegalese Kwumba Gaulo. Oh. Hoe je het al?

0: Dat was al een ferme scheut zomer in de versie van Pata Pata en Coimba Gaulo.
1: Swipe of like?
0: We gaan swipen en liken met 5 grote hits. Ik ben nu al benieuwd wie er zal uitgeplukt worden. Ben jij degene die eens de keuze wil maken? Dan stuur je nu een bericht in de Joe-app. Je stuurt Pinkster Pata Pata. Pinkster Pata Pata. Ondertussen cruisen we richting weekend. Met Roxy Music, Love is the Drug.

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: ze gaan even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
1: Sorteren kan je zo meteen.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Milo. And whatever it takes.
1: Swipe of like.
0: Karel van Hooijwegen in Bonheide mag vanmiddag swipen en liken. Hey Karel, welkom en goedemiddag.
2: Goedemiddag Karel.
0: Hey, jij werkt als, of je werkt in de zorg, wat doe je precies?
2: Ik ben verpleegkundige, ik werk in Multiversum, Campus Alexaan en in Boeghout.
0: Oké, en moet je dit weekend ook werken of ben je vrij?
2: Ik ben vrij, maar ik ga van dit weekend in onze tuin werken.
0: Dat is ook belangrijk, want het onkruid dat schiet omhoog bij deze hoge temperatuur. Dat is waar. Karel, aan het begin van je weekend mag je ook platen kiezen. Ik heb er hier 5 klaargezet. Volg vooral het buikgevoel en ik hoop dat er iets tussen zit waarvan jij zegt, yes, dat is hem.
2: We gaan ons best doen.
1: Kandidaat 1.
0: De Beach Boys zitten daar.
2: Dat is wel een beetje in de richting, maar ik ga toch swipen.
0: Oké.
1: Kandidaat 2.
0: Is dit al in de richting? De radio's uit de jaren 90 en She Goes Nana?
2: Nee, die gaan we ook swipen.
0: Ook een swipe, oké.
2: Ja.
1: Kandidaat 3.
0: Vamos a la playa. Vamos a la playa, Riguera uit de jaren. Prachtig.
2: Met dit weer begin ik een beetje te twijfelen, maar ik ga een risico wagen. Ik
0: risico?
2: Ga het swipen.
0: Echt waar? Oké. Okay. Ja. Jij bent de baas, Karel.
1: Kandidaat 4.
0: Daar zit een plaat over een relatie die Rod Stewart ooit had met een iets oudere vrouw, Maggie May. En dat was behoorlijk pittig, maar de vraag is, wat ga je ermee doen?
2: Weet je, Karel, we gaan gewoon voor de laatste. Ik ga de deze ook swipen. We zullen wel zien wat die laatste
0: is. Ja, dat is waar. Maar kijk, dat is ook een risico. Het kan ook meevallen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Kandidaat 5.
0: Er wordt gezoend op de Choop Choop Song and Share. Wat zegt dat?
2: Ja. We nemen die hier. Geen andere keuze mogelijk natuurlijk. Hè, maar.
0: Ja, dat is waar. Kijk, je krijgt Share en vooral een zonnig weekend in de tuin. Geniet ervan daar in Bonheide. Dag Karel.
2: Dag Karel. Goed weekend.
0: Dankjewel.

Karel uit Bonheide swipte helemaal tot op de laatste. En ze kwam hier bij Cher terecht. En de Choop Choop Song. OMD staan klaar met Enola Gay en ook Shakira. En oh ja, je kan ook stemmen op de muziekpoll van de Tweede Kans. Want we hadden er net vier platen die meedogenloos opzij werden geparkeerd. Eén van die vier hoor je nog voor 4 uur vanmiddag. Je hebt de keuze tussen Surfing USA van de Beach Boys, She Goes Nana van Radios, Vamos a la Playa van Rigiera of Maggie May van Rod Stewart, die trouwens op dit moment nog op kop staat. Maar kijk, ook dat kan op zo'n vrijdagmiddag allemaal veranderen met jouw stem erbij. Open de app en laat even weten wie je wil horen. Het is druk, want er staan 10 files waar je meer dan een kwartier verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Miserie tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 1 uur en 7 minuten. Verder ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 24 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid, 34 minuten. Richting Antwerpen dan de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 40 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 23 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 22. Dan de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 39 minuten. En ook file tussen Grimbergen en Jette, 16 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Houthalen-Helchteren, 26 minuten. En tot slot verloop ik de laatste, de E314, richting Nederland tussen Heverlee en Wilselen, 16 minuten.

0: Shakira. Ik heb ook vandaag goed nieuws gevonden en het heeft te maken met het mooie weer. Stel dat jij heel graag zou willen barbecuen, maar stel dat je dan op een appartement zit en je kan dat niet. Wel, ik heb goed nieuws. Ik vertel het je voor 4 uur. En je hoort ook de verrassende winnaar van de muziekpool van de tweede kans.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
8: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
7: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Dit is Joe.
17: De hits van Schmidt.

Beach Boys kleurde de vrijdagmiddag en The Surf in USA. Ik heb dat ooit gedaan, gesurfd. Ik vond dat echt zo plezant, maar ook wel vermoeiend. Echt zo vermoeiend. 100 keer het zeil terug uit het water trekken nadat het er was ingevallen. Dat was ook wel een workout. Maar kijk, jullie stemden ze met 34% naar de overwinning. En daar waren we blij mee. Onderweg naar een lekker lang, zorg, stralend Pinksterweekend met topplaten. Dit is The Runaway Train, Soul Asylum. Are you

0: grote hit uit 1993. Je kan ze in de 90s top 500 stemmen die je begin juni hier krijgt. Soul Asylum en Runaway Train. De laatste schoolbel van de week komt eraan. Maar eerst nog goed culinair nieuws.
1: Goed nieuws.
2: Toch wel.
1: Goed nieuws.

Niet naar bos, maar naar barbecue. In de Schorre is er opnieuw het Belgisch Barbecue Weekend. En ja, dat is exact wat je hoopt dat het is. Vuur, rook en heel veel goesting. Het wordt georganiseerd door de Antwerp Smokers. Een team dat barbecue serieus neemt zonder zichzelf te serieus te nemen. Je vindt er demonstraties en proevers, maar ook wedstrijden waar het echt om de eer gaat. De grote trekker is de Kansas City Barbecue Society competitie. Dat is een beetje de Champions League van de barbecue. Je kan er zelfs ook een ticket verdienen richting Las Vegas. Niet met een gokkast, maar wel met een perfecte rib. En voor de liefhebber, er is ook de Whole Hog Competition. Een volledig varken, langzaam gegaard. Geduld is daar geen deugd, maar blijkbaar een techniek. Nieuw dit jaar is een Food Truck Festival. Je hoeft dus niet te kiezen, je kan ze gewoon allemaal proberen. En de toegang is gratis. Zaterdag van 10 tot 8 's avonds en zondag van 10 tot 5. En

Arme Chameleon, het is bijna 6:04. Na dat moment is er dat je de week heel dicht bij het weekend voelt aanschurken. Tom en Rani zometeen in de avondspits van Joe. Ik wens je een stralend zonnig mooi Pinksterweekend. En graag tot maandag. Ja, iemand moet die bad hier open houden natuurlijk. Tot maandag, fijn weekend. It's Friday then. Good time.

0: beste kinderen. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Ah, het paradijs, vrienden, dat is ons Vlaanderen vandaag. We tarten het lot door Jermaine en Pia om regen te laten roepen. We vieren dat het de weekend is. En een beetje extra Piet in je bako met de Spice Girls. Maar eerst Julie Isabeau, 4 uur.
16: Goedemiddag. De geïnterneerde die was ontsnapt is opgepakt. In Sint-Niklaas is een school ontruimd en een nieuwe besmetting met het Hantavirus. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de most wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt vandaag nog verhoord. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. En het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in een zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren, met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd onze staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. En in Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 11 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. En ook morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
17: Oh. Ja, veel zon, maar ook veel files, helaas. Goedemiddag. Ik heb mijn filtertje op een kwartier gezet, zodat we toch iets sneller door zouden zijn. 14 plaatsen dan op onze snelwegen, waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland heel wat meer door een ongeval. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1,5 uur. Een kwartier Amai. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 37 minuten. Tussen Antwerpen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan richting Antwerpen op de A12, 41 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 37 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en op de E313, 39 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 ook 38 minuten extra geduld tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 23 minuten tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. 20 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Richting Hasselt op de E313 door een ongeval tussen Herentals-West en Geel-West, 31 minuten erbij. Richting Brussel op de E314, 24 minuten tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Op de E40 gebeurde een ongeval tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Je vertraagt er 22 minuten. En op de Brusselse buitenring tenslotte 24 minuten tussen Tervuren, Vierarmen en Diegem. En 17 tussen Grimbergen en Jette.
4: And so it begins.
7: And now the moment we've all been waiting for.
8: Weekend. Je weekend begint bij...

0: The Weeknd.
1: Ja, de eerste opmerking is binnen.
0: Oei, wat is er gebeurd?
1: Over je benen.
0: Ah, het is niet waar.
1: Blinding lights.
0: Bas, ik heb in de zon gesport. Ik heb het gevoel dat ik superbruin ben.
1: Ja, tuurlijk.
0: Na één dag. Wacht maar, ik ga op weekend in de zon. Dan komt het wel goed. Allee, ja, we zullen even wachten dan.
1: Ja,
0: het is nog wel stuurd. Ik ben nog aan het werk. Ik ben er zo.
1: Ah ja.
0: Dus
1: ja,
0: hoe lang zal dat nog duren?
1: Ja, wat is zo natuurlijk.
0: Wel even...
1: Ja. Ja.
0: En voor de rest...
1: goed, hè.
0: Ja,
1: klachten wel, hè. Dat we begonnen met When the Rain Begins to Fall.
0: Ah, juist, ja. Ja, we hebben dat niet zelf gekozen.
1: Geen goed plan.
0: Nee, dat is onze muzieksamensteller.
1: Ja.
0: Die heeft nogal een noordelijk temperament ook.
1: Mario wou liever feeling hot.
0: Misschien voor straks.
1: Een heel goedemiddag. Ik had vanmorgen een afspraak in de gym bij ons. En ik was verbaasd door de drukte daar. Wou iedereen nog rap in een beachbody bijeenheffen? Of was er misschien meer aan de hand? Blijkbaar was het gewoon een gevolg van een verlengd weekend dat nog langer gemaakt wordt door veel mensen. Heel wat landgenoten blijken vandaag al een vrije dag te hebben. En brengen daarvan dus blijkbaar ook allemaal een deel door... in de fitness, wellicht om de barbecuetjes, gin tonics, rosékes van de komende dagen al wat voor te zijn.
0: Compensatie voor het schuldgevoel dat nog gaat komen.
1: Ja. Ook weer veel verplaatsingen via de weg, hebben we daarnet ook gemerkt bij het overlopen van de files. No worries, als je daar wat in vaststaat, zolang je maar een flesje water bij de hand hebt, hoop ik dan. Probeer wat te genieten van het onderweg zijn en wij maken het zo aangenaam mogelijk voor jou.
0: Dat doen we, je mag je genieten, maar tussen al dat zuipen, zwemmen en zweten door, dames en heren, één ding niet vergeten.
2: De 90s. Top 500.
1: Ja.
0: Je moet toch ook even werken. Even doen gewoon.
1: Ja.
0: Het mag vanaf nu in de Joe-app even laten weten wat je favoriete liedjes uit de 90s zijn. Zodat wij ze over 2 weken dan in de juiste volgorde kunnen afspelen van 500 naar 1. Zijn dat voor jou nog altijd dezelfde als vorig jaar toen we dat deden? Of is je smaak toch een beetje veranderd? Want dat kan, het is niet omdat dat al lang afgesloten is, dat je geen nieuwe parels kan ontdekken uit een van de beste muziekdecennia ever, zegt deze 90s kid natuurlijk. We bedoelen voor alle duidelijkheid de jaren 1990.
1: Ja.
0: Ja, dus je kan bijvoorbeeld niet de symfonie nummer 2 van Mahler aanvragen, jammer genoeg, want dat is uit 1890.
1: Ja, nee,
0: dus
1: dat is iets te vroeg.
0: Dat kan niet, spijtig, ik weet het, daar niet mee afkomen. Maar je kan wel pakweg, om maar één suggestie te doen, deze 5 klassieke componisten aanvragen, die in 1996 de hele wereld helemaal knettergek maakte met Wannabe.
2: De 90s top 500.
3: Joe.

0: Had jij een favoriete spice, Rani?
1: Oeh, die waren krolletjes.
2: Scary. Ja, ik ook. Ja. Ja, ik vond die gewoon zo badass.
1: Ja,
2: cool.
1: Ja, effectief.
2: Ja, oh, ja. Dat waren tijden, jong.
1: Ja.
2: Kan je dat niet meer voorstellen? Zo, ineens kwam die cd uit en iedereen zei, wat is dit?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Heerlijk, heerlijk. Leuk, heerlijk. Hè? Van genoten.
1: Nancy die is in plaats van een weekje aan zee gewoon thuis. Ze zat tot gisteren in het gips. Nu zit ze lekker in haar tuintje met ons, naast haar, zegt ze. IJs is belangrijk, heeft de dokter gezegd. En dus heb ik net mijn eerste magnum op. En verder probeer ik vooral te genieten van wat ik allemaal kan.
2: Maar is dat een voet?
1: Het is een voet. Het is vooral een blauwe voet.
2: Een blauwe... Ah ja, ze moest ijs op haar voet leggen, maar ze is kokos aan het binnensteken langs de verkeerde kant.
1: Een magnum aan het opeten. Groot gelijk.
2: Ja. Ah, magnum was het. Ja, oh, maar ja, ik ben een beetje afgeleid door die voetenfoto. Zullen we afspreken dat mensen niet ongevraagd foto's van hun voeten naar mij sturen? Dat vind je een beetje
1: ook
2: raar.
1: Geen andere lichaamsdelen, dank je
2: wel. Ja, maar voeten vind ik in het bijzonder toch echt wel gewoon echt een beetje moeilijk. Er is niks mis met jouw voeten. Allee, jawel, er is duidelijk wel iets mis met jouw voeten, maar... Het is iets persoonlijk. We hebben ondertussen ook dikke kussen van Ellen uit Ile de Noirmoutier in Frankrijk. Noirmoutier. Want die zijn voor de eerste keer op rondreis met hun camper en die nemen Joe mee, want jij kan ons overal mee naartoe nemen.
1: Leuk, Ellen.
2: Een verse camper om mee rond te
1: rijden. Niet ervan.
2: Plezant, plezant. Mia zit gewoon thuis, heeft een aperitief kunnen uitgeschonken en is van de schaduw en de Joe-topmuziek aan het genieten. En voor Debbie mag het terug regenen, want die functioneert niet boven de 18 graden.
1: Ja, en ze zegt... Laat me zeuren, het is mijn verjaardag.
2: Happy birthday, Debbie.
3: Straks bij de kok en de koning.
1: Draaien we wat jij wil horen, maar aangezien we dat nog niet weten, aangezien jij nog geen bericht hebt gestuurd, moet je dat nu nog even doen via de Joe-app. Waar heb je zin in? Wat wil je heel graag horen? Waarom en voor wie? De Joe-app dus. Dankjewel.
2: Daar hoeft geen voetenfoto bij. Dat is
1: nee,
2: niet
1: nodig. Nee,
2: echt
1: nee.
2: Plaatje alleen is meer dan voldoende. Dank u.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
9: bij Brico Brico City...
8: en Brico Planet...
9: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
9: Want zelfgemaakt...
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van... ja, maar ja... maar ja... met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: jankende viooltje op de achtergrond. Heerlijk Sunny van Boney M. Want dat is het natuurlijk, Sunny.
1: Absoluut.
0: Heerlijk. En daar zijn veel mensen van aan het genieten. De kok en de koning. Ja, al wordt er ook wel gewerkt, heb ik gezien. Ja. Geert, die altijd in de weer is aan het schuren, aan het behangen, zwaar. Aan het schilderen, is nu weer aan het schilderen.
1: Aan het rollen.
0: Deze temperatuur,
1: ja, aan
0: zeg.
1: Aan het rollen.
0: Zo plafonds aan het schilderen en zo. Ja. Zeg. En dan Wim, die zegt, dat is wel heel straf, ik heb het gras afgereden bij mijn schoonmoeder. Dat is een tuin van 2000 vierkante meter. Ik heb 6 kilometer achter een grasmaaier gelopen.
1: Wauw.
0: Wim, misschien moet je aan je schoonmoeder toch vragen om eens in een zitmaaiertje te investeren.
1: Ja.
0: Of zo'n robotje, dan kan jij gewoon cocktails drinken en kijken.
1: Ja,
0: ja, die zijn heerlijk tegenwoordig.
1: Ja, Veerle, haar collega's, die werken dit verlangde weekend in deze hitte op tarmac. Stuurt ze niet in een kantoor, ziekenhuis met airco. Veel sterkte aan al mijn collega's in deze hitte.
0: Natuurlijk, want wij oliebollen zitten hier maar de hele tijd te doen van oh, weekend, we gaan genieten, ja, met cocktails en zwemmen. Er zijn massa's mensen die moeten werken. Jij
1: absoluut
0: bent niet de enige.
1: Nee.
0: En voor jou zijn we er met hopelijk wat verfrissende muziek.
1: Ja.
0: En als het echt nodig is, komen wij cool te toewuiven. Dat is beloofd. Allee, Rania en ik niet, want we zijn op weekend, maar onze collega's, die gaan dat zeker doen. Die
1: ja, wij hebben
0: die komt te wapperen, jong. Niet normaal. Een verzoekje. Rani, wat gaan we doen?
1: Ik zou misschien het verzoekje van Marleen.
0: Marleen uit Budingen.
1: Ja?
0: Ja, doen we. Komt-ie.
2: Hey, Tom en Rani. Mag ik van jullie het liedje Blauw van de Sien? Het is vandaag een prachtige dag. En mijn naam is Marleen, dat ben ik even vergeten te vermelden. Maar bij jullie muziek en met dit weer, het kan vandaag echt niet stuk. Dankjewel.

0: Blauw van de Siem. Zeg, we hebben nog 2 minuten voor Julie er is met haar. Ja? Zullen we nog iets kiezen? En nog een verzoekje.
1: Ik weet niet meer wie het doet.
0: Wel iets zomers, zoiets.
1: Stijn. Ja. Stijn uit Antwerpen, die had Faithless voorgesteld met God is a DJ, sowieso ook 90s. En een vrijdagplaat.
0: En daar kan je dus op stemmen voor de top 500 van de 90s.
1: Heerlijk.
0: Ja, en Rani haar... Rave Babe.
2: This is my church.
1: Ja.
2: Vibes. This is where I heal my hurts.
0: Staan aan. Het is vrijdag, vrienden.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: feest Gijpke bij Joe. René heeft ooit als afsluiter op Werchter gezien. Oh. Wat een gevoel. Ja, ik heb die 2 of 3 keer in Werchter gezien. Ja, ik woonde daar vlakbij. Heerlijk met Maxi Jazz toen nog. Ja, ook heel veel supporters van Club Brugge die plaatjes willen aanvragen. Dus deze feestschijf was eigenlijk ook voor jullie.
1: Ja.
0: Proficiat, kampioen geworden. Alleen kleine kanttekening. We hadden gisteren nog een teambuilding na het programma. Dat was in Mechelen. Dat was dus waar die match was. En wij kwamen daar dus ook toe op het moment dat al die voetbalsupporters daartoe kwamen. En ik heb 3 kwartier parking moeten zoeken. Het voordeel is wel dat ik dan van ver nog het vuurwerk heb kunnen zien dat ze in het stadion hebben afgeschoten. En dat was de moeite. En ik ben stiekem ook wel een klein beetje blij met die winst van Club Brugge dus. Goed gedaan. Mocht ik dat niet zeggen? Hè?
1: Jawel, jawel.
0: Ja, ik heb het gezegd, kijk. FCB, olé. Maar dat heb je niet van mij. 2:05. Voor welke voetbalploeg supporter jij, Julie?
2: Ik ben voor Union, dus dat was wel een beetje zuur.
0: Als zelfs journalisten dat al mogen zeggen.
1: Ja, zeg,
0: en voor wie supporter jij?
1: Niemand eigenlijk. Vroeger voor de ploeg van mijn zoon, maar die voetbalde niet meer.
0: Uit het oog, uit het hart. Gedaan. Enfin, Julie, wat gebeurt er verder in de wereld?
2: De gevaarlijke interneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de most wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. En in Nijmegen, in Nederland, ligt er een patiënt in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Dat bevestigt het ziekenhuis zelf. De patiënt ligt in een isolatiekamer. Er wordt nog onderzocht of het effectief om ebola gaat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zondag nog de internationale noodtoestand afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En er rijden dit weekend weer extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer weer heel wat dagjes toeristen. Er rijden zaterdag, zondag en maandag elke dag 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. In de app van de NMBS kan je ook zien hoe druk het wordt op de trein. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen of op sommige plaatsen heel wat meer. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West vertraag je 1 uur en 2 minuten. Op de E313 3 kwartier tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 38 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 23 tussen Aartselaar en Berchem. Op de E19 28 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord op de E34 22 tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 42 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Richting Gent 39 tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. Richting Hasselt op de E313 35 minuten tussen Herentals West en Herentals Oost. Richting Brussel op de E314 32 minuten extra tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Op de Brusselse buitenring 32 tussen Machelen en Wemmel, 21 tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. En op de binnenring 21 ook tussen Beersel en Neerpede. En een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen.
0: Zometeen nog iemand die kampioen gespeeld heeft. Niet op het voetbalveld, maar in de keuken van Celebrity Masterchef. De kok

0: nalezen, hè. Heb je de foto gezien die Christophe heeft doorgestuurd?
1: Ja.
0: Ja, het zijn twee benen van iemand. Waar twee melkflessen op plakken. Het is omdat ik een korte broek aan heb. Heel Vlaanderen wordt er weer zot van. Oh. Anneke, hey. Zet een zonnebril op, hè, als je naar de stream kijkt. Nee, vooral blijven kijken, want zometeen gaan we videobellen. Ja. Met een heel bijzonder iemand. En ook...
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Iemand die iets te vieren heeft, ja.
3: Ja, want we kennen de nieuwe Celebrity Masterchef.
4: De winnaar van Celebrity Masterchef Vlaanderen 2026 is Anastasia.
5: De ene dag bij 15 jaar sta je in een kip in te binnen in de kippenfabriek in Torot. De andere dag... Heb je de winnende kwartel gemaakt, wie Masterchef? Het leven kan toch rap veranderen, nee.
0: Die vrouw.
5: Smaakt naar meer. Ja, maar ik ga blijven kopen, nee. Ik ga blijven kopen. Ja, ik heb niks anders te zeggen. Ik kan nu niet anders, want ik heb 700 keukentoestellen gekocht.
0: Die heeft toch altijd een one-liner in haar mouw. Ja, Anastasia Chernouk, zometeen live bij Joe. We willen ook vooral graag weten wanneer wij eens mogen komen eten.
3: Ja, natuurlijk.
0: En ik ga dit weekend naar Rome, dus ik dacht, ik oefen mijn Italiaans alvast met de volgende plaat. Gianna Nannini komt er zometeen aan.
6: Deze week in Date Night.
7: Lichtje uit of spotje aan?
8: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
2: Date Night.
8: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
6: Date Night.

0: paradijs.
1: Elke maand. Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro. Elke maand.
2: Elke maand.
1: Je leven lang.
3: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Ja, ik heb gezegd dat ik het niet erg vind dat Club Brugge gisteren kampioen geworden is.
1: Ja.
0: En nu zegt Leo hier, allee Tom, homo en Club Brugge supporter, welke mankement heb je verder nog?
1: Maar heeft er wel bij gezegd dat het een grapje was?
0: Ik kan er heel goed bij lachen met heel veel smileys. Als je er nog zo'n hebt, laat maar komen, zolang het maar lief bedoeld is. Ja, en dan zitten wij met een probleem, want we zijn een luisteraar kwijt, maar het heeft een goede reden. Wacht, we gaan naar Noël.
2: Dag Rani en Tom. Ik was er, maar ik ben weer weg, want ik heb de aflevering van Masterchefs nog niet gezien.
0: Ah ja.
2: Dus ik heb even de radio afgezet.
1: Ja.
2: Doei!
0: Ja, mocht je het
1: zou je zeker weg zijn.
0: Mocht je het nog niet gezien hebben, dan...
1: niet luisteren.
0: Niet luisteren nu, of even heel hard... zien.
1: Ja, want we hebben de kersverse nieuwe Masterchef aan de lijn, Anastasia Chernouk. Ze haalde het in de finale met haar sous vide gegaarde gevulde kwartels van de Osso Buco van Loredana Fallone, de vrouw van Matteo Simoni.
0: Ja, lap, ik heb honger, hè.
1: Anastasia, proficiat!
0: Dag Anastasia, proficiat!
3: Hallo, dankjewel.
0: Hey. En ze zit in haar keuken, hè? Ja. Helemaal echt on topic. Ja, ja. Zeg, wat een grote peper- en zoutmolen heb jij, zeg.
3: Ja, size matters. Even.
1: Tuurlijk. Van sommige dingen, daar kunnen we niet omheen, hè, Anastasia.
3: Ik ben die keuken al 9 maanden aan het opkeuzen. Ik ben er nog altijd niet doorgeraakt van alle voorbereidingen.
0: Het valt nog heel goed mee. Ja, hoe gaat het? Wij vroegen ons dat hier af. Want we hebben dat allebei, je hebt dat ook nog niet gedaan.
1: Nee.
0: We hebben dat allebei niet gedaan. Bij mij zou dat ook heel verkeerd aflopen. Bij Rani iets beter. Maar hoe werkt dat dan? Ze bellen jou en je bent dan meteen kooklessen gaan volgen. Kon je al goed koken? Waar komt dat talent vandaan, Anastasia?
3: Ik denk dat ik al 3 jaar op de lijst sta. Of toch dat de 3e keer is dat ik gevraagd ben voor Masterchef. Maar ik heb nooit de cast gehaald. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik de selectie heb gehaald.
1: Amai. Ja.
3: Ik heb dat altijd al heel, heel, heel graag willen doen. Ik ook heel graag. Ik vind dat ook een heel erg rock'n'roll programma.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik heb me uiteraard enorm voorbereid.
1: Ah, ja.
3: Er is basis, maar er zijn altijd dingen dat je niet kan. En ik ben ook iemand, ik ben echt een maniak op dat vlak.
1: Ah, heb je zoals Ruben van Gucht bijlessen gevolgd bij een grote chef? Of hoe heb je je voorbereid dan?
3: Hetgeen dat ik niet zo leuk vind aan koken is het volgen van een recept. Als ik iets post soms dat ik gemaakt heb, vragen mensen ook vaak een receptje. Ja. Ik heb heel vaak geen recept, want het is gewoon iets dat ik op dat moment... heb uitgevonden, dat lijkt mij ook zo'n beetje als het maken van een puzzel. Heel saai. Als je weet wat je krijgt, waarom zou je er je tijd in steken?
0: Dat is waar.
3: Maar ik heb uiteraard echt van alle groten heel veel recepten gelezen. Ik ben een hele grote fan van Anthony Bourdain, Martha Stewart. Ja. Ik heb van Jacques Pepin heel veel video's gekeken. Mm-hmm. Maar dat zijn dingen dat ik sowieso al doe. Dus ik vond dat echt een hele unieke kans om dat te verantwoorden. Hè.
0: Ja, heerlijk. Ik krijg daar echt veel water van in mijn mond, van al die namen ook. Je hebt roots in Kirgizië. Is dat ook je favoriete keuken of is dat iets totaal anders? Heeft dat er niks mee te maken?
3: Oh, de Kirgizische keuken, de echte traditionele Kirgizische keuken, dat is echt zo paardenvlees, paardenmelk, dat soort van dingen. Maar Kirgizië is een deel geweest van de Sovjet-Unie, dus daarom dat ik ook natuurlijk een hele witte mens ben die uit Kirgizië komt. En daar hebben we zodanig veel invloeden van Azië, van Rusland, eigenlijk al die andere landen die door de Russen zijn ingepalmd geweest door de eeuwen heen. En af en toe een keer door China ingepalmd ook. Dus ik vind dat zo leuk om dingen te mixen en te matchen. Ik vind dat koken ook echt gaat over geschiedenis, familie, samen zijn, eten hebben, mogen koken, mogen eten.
1: Mm-hmm.
3: En ik vind dat ook iets heel interessant. Ik vind dat ook als je ergens wordt uitgenodigd om bij mensen te mogen aanschuiven aan tafel, dat vind ik echt, ik vind dat prachtig.
0: Ja, dat is gewoon gezegd.
1: Ja,
0: ik ben daarmee eens.
1: Ja, en wat serveer je zelf? Stel dat wij nu zouden mogen komen eten. Wat zouden wij dan krijgen?
3: Wel, ik heb altijd champagnekoud staan.
0: Aha, dat is makkelijk.
3: Meestal valt er wel iets te vieren. Allee, vandaag nu nog iets extra natuurlijk.
1: Goed, maar dan zijn we zodanig beneveld dat we het eigenlijk niet meer proeven. Wat
0: ja, maar
1: er
0: die
1: op
0: kwartel, ik wil die kwartel wel een keer proeven. Maar belangrijker, wat maak jij voor je man klaar? Wat maak jij zo doorgaans klaar als je thuis kookt?
3: Dat is een moeilijke eter. Hé. Mijn man, ik denk dat mijn man gelukkiger zou zijn bij Loredana.
1: Is dat echt?
3: Ja. Er is al nu een krantenkop van
0: haar. Ja, dat echt, ja. Dit komt echt op haar en ik ben er zeker van.
1: Hoezo? Verklaar je nader.
3: Mijn man heeft een hele... Ik heb die zelf gediagnosticeerd. Die is trouwens niet officieel gediagnosticeerd door iemand of die heeft niet echt iets. Maar ik heb dat ooit een keer gelezen dat je arfit of afrit kan hebben. Dat is een soort van eetstoornis waarbij dat je sommige dingen echt niet lust. Als ik een punt paprika eet in een zetel, die kan niet tegen die geur. Die moet daar echt van kokhalzen.
0: Amai.
3: Groente of fruit. Nee. Dat gaat allemaal niet voor ons, René.
1: Wow.
3: Maar nou, ik vind dat niet erg. Wij bonden wel in de keuken omdat hij graag oestertjes openmaakt voor mij.
0: Ah ja, bij die champagne. Lekker gezellig.
3: Champagne. Mijn man is wel een goede souschef.
1: Ah ja, ja. Dat is heel belangrijk, en een goede souschef. Nu je het toch over bonden hebt, het was ook met handboeien dit jaar.
3: De man die luistert is heel belangrijk.
1: Ook!
0: Ja, ah, ja. Nee, daar
1: de souschef moet luisteren.
0: Daar zijn wij zo niet voor, nee.
1: Ik heb ook zo een in de souschef. Maar het was ook met handboeien dit jaar in Masterchef, hè?
3: Ja, het was wel een beetje een kinky seizoen.
1: Ja. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, je bent vastgekeerd aan Donnie, dat was ook je kook, aan buurman. Waar je toch een soort... Jullie moeten samen een zaalshow doen of zo, Anastasia. Jullie zijn echt een heel goed komisch duo. Hoe was de samenwerking toen jullie aan elkaar werden gehandboeid, voor mensen die dat niet gezien hebben?
3: Het was vreselijk op de beste manier. ja, dat vind ik. Ik word al niet graag. Ik ben zelf een hele dominante vrouw, dus ik heb graag ook alle touwtjes en handen. Ik ben ook links. Ik werd ook met mijn linkerhand gehandboeid aan Donnie.
1: Oei!
3: Ja, maar Donald, mijn zoon, die heet ook Donald.
1: Ja.
3: Like the duck, not like the president. Maar ik voelde mij zo echt ook een klein beetje een mommy. Angry mommy.
0: Het was heerlijk om het op play te kunnen volgen. Maar gelukkig mogen wij binnenkort wat dichter bij ons eigen stalletje blijven.
1: Ja?
0: Want jij gaat voor VTM een televisieprogramma maken. Jij krijgt je eigen reality-reeks, hebben wij hier net ontdekt.
1: Ja?
0: Wat ga je daarin doen? Wordt het een kookprogramma, Anastasia?
3: Er wordt niet enkel gekookt, er wordt echt van alles gedaan. Gelachen, gehuild, hondenpies uit het tapijt gekuist. Er gebeurt gigantisch veel.
0: Allee, precies een dag bij Rani thuis.
1: Ja. Bij Tom, ja.
0: Word je op dit moment gefilmd?
3: Op dit moment zijn jullie de enige die mij...
0: We hebben een exclusief stukje Anastasia Cernoek gekregen, dat is goed.
1: Ja, ja, ja.
0: Vanaf wanneer komt de reality-reeks op VTM? Wanneer is het klaar?
3: Dat kan ik nu nog niet zeggen. Er is zodanig veel dat we het even een keer moeten bekijken allemaal. Wat komt erin, wat komt er niet in? Want er is echt, we willen de kijker ook niet overweldigen natuurlijk.
0: Wij kijken mee. Merci om even tijd voor ons te maken vanuit je keuken, Anastasia Cernoek. En blijf koken ook vooral. Je hebt het beloofd, hè, in Masterchef.
1: Ja.
0: Dus we willen nog veel van jouw recepten zien. Hè.
1: En zet de champagne maar koud. Hè.
0: Ja, we komen dan.
1: Vroeg of laat komen we.
3: Welkom in Zwevenzeel.
0: Dag Anastasia. Ja, trouwens, Zwevenzeel is heel trots op jou. Verschillende inwoners hebben dat gestuurd naar ons. Dus ze gaan jou daar nog ereburger maken, ik ben er zeker van.
3: Ja, maar West-Vlamingen zitten in de lift en terecht. Wij krijgen heel weinig de credit dat wij verdienen, hoor.
0: Ja,
3: dat
0: goed in de lift met z'n allen en dan de deurtjes dicht. Voilà. Dag Anastasia, salut. Je kan nog altijd stemmen voor op je favoriete plaatjes uit de 90's als je nog inspiratie zoekt. We hebben er eentje voor je klaarstaan. We gaan terug naar... Dat is terugspoelen, hè?
1: Ja.
0: Naar 1999. Herken je hem al?
1: Ja.
0: Daar is hem.

0: Dankzij de Vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos limmes.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Een streepje funk uit de 80's, een beetje liefde van de Black Eyed Peas uit de Zero's. En er is hier een man uit Brugge aangewaaid die een volledige videotheek in zijn kofferbak heeft. Jan Verheijen, zometeen voor jou. Maar eerst gaan we naar Julie, die heeft het nieuws van 5.
7: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die was ontsnapt is teruggevonden. Een mogelijke ebola-besmetting in een Nederlands ziekenhuis. En de Italiaan Bettiol wint de rit vandaag in de Giro. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de most wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht worden om zeker te zijn of er effectief sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu ook in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 hantabesmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
8: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
7: De drukste momenten, dat is tussen 11 uur en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen en is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op de 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot wel 29 graden.
9: Ja, nog altijd heel druk op de weg. 14 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat nu op de E313 richting Antwerpen. Een uur trager tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook 3 kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 42 minuten op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier tussen Zoersel en Ranst. Een half uur op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 22 minuten tussen Kontich en de Binnensingel. Een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 3 kwartier vertraging tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 3 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Negrellelaan. Richting Brussel op de E314, 37 minuten tussen Maasmechelen en Houthalen-Helchteren. Op de E40 tussen Erpenmeren en Afleghem 20 minuten door een ongeval. Op de Brusselse Buitenring 1/2 uur tussen Machelen en Wemmel. En 1 kwartier tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal.
6: Ja, hij heeft staan uitrekenen hoe lang hij erover gaat doen om thuis te geraken. Ja. En hoeveel zit je nu ondertussen?
1: Maar nee, ik ben niet vernoemd.
9: Ja, nee.
1: Ik ben niet vernoemd.
9: Nee, raar hè, die 40.
1: Ja, ja, dat is raar,
6: hè. Omdat het hopeloos is. Ja, maar die mensen moeten nog vertrekken. Die zijn nog aan het werken nu.
1: Och, jongen, echt.
9: Ze zijn er al.
5: Dit was de week van...
9: De start van het graspollenseizoen.
6: Oh, arme.
5: Maar gelukkig ook van...
6: Gerechtigheid voor de helaas verder zeer overleden bultrug Tini. Want eindelijk erkent heel de wereld haar ware gender. He's a she.
5: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
10: And so it begins.
11: And now the moment we've all been waiting for.
5: Weekend. Je weekend begint bij...

0: Die mens vraagt al sinds 1982 antwoord. Mm-hmm. Dus dat misschien een beetje te laat. Ja, we zitten hier met een collectief probleem en we gaan niet naar huis voor het opgelost is. Ja? Ik was daar net al even naar het volgende plaatje aan het luisteren. Sorry, ik ga het nu al spoilen. Dat wordt Jelly Roll, I'm Good. Ja? En ik zette dat begin op en dat gaat zo. En Jan Verheijen schoot hier in een kramp.
1: Ja, ik dacht, dat is een televisietune. Maar ja, we zouden niet weten van welke reeks.
0: We luisteren nog eens. Ik hoorde daar een beetje Wittekerken in, ja. Maar dat, we hebben het beluisterd en dat is niet.
2: Nee, dat is het niet, dus het is iets anders.
0: Het is vooral die een... Ja.
1: Of misschien de commercial of zo waar het in gebeurt.
2: Ja, kan ook.
1: Ik weet het niet, maar het...
2: Ja, ik ken het ook.
0: Ja, ik ook, maar ik heb geen idee waarvan. Dus Vlaanderen,
1: ja, jullie zijn met een... om hulp.
0: Ja, jullie zijn met een paar honderdduizend, dit moet lukken. Hè. Laat ons weten waar we dit van kennen. En alleen dan kunnen we die plaat ook terugdraaien.
3: Videotheek Verheijen.
2: Ja, als wij niet naar de videotheek gaan, dan komt de videotheek gewoon naar hier.
1: Ongelooflijk.
2: Dag Jan Verheijen.
1: Je kunt je niet voorstellen wat voor een gesleur dat
2: is.
0: We al die dozen net uitgeladen en zo meteen moet dat weer terug. Hè.
2: Ja. Maar ja, alle respect zeg.
1: En ik had het niet moeten doen, maar het is gewoon een reeks die op streaming staat.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is waar. Je had gewoon je telefoon kunnen meebrengen. Boomer. Ja. Welke kijktip heb je meegebracht voor ons deze week?
1: Wel, ik heb eindelijk The Residence gezien. The Residence loopt... Denk staat al een tijdje op Netflix. En ik heb daar geweldig van genoten. Dus dat wou ik even delen. Ja? Het is een murder mystery.
2: Ja?
1: Een beetje in de sfeer of de stijl van die Knives Out films.
2: Mm-hmm. Ja?
1: Ook een snuifje Agatha Christie. Maar dan zo Death on the Nile, Murder on the Orient Express. Ja. Die sfeer. En het geweldig originele is... Het speelt zich af in het Witte Huis.
2: Oké. Okay.
1: De slogan van de reeks is trouwens ook heel slim... 112 kamers, 157 verdachten, 1 lijk. Want wat gebeurt er? Er wordt een lijk gevonden tijdens een galadiner met de Australische premier. Dat speelt zich beneden af en op de derde verdieping, waar onder andere de woonvertrekken zijn van de president, wordt een lijk gevonden. Het lijk trouwens van Giancarlo Esposito, die eigenlijk de majordomus, de hoofdbutler van het Witte Huis is. En dan komt er de politie komt ter plaatse. Er wordt eerst getwist van wie is nu verantwoordelijk? Is dat de CIA? Is dat de Washington...
0: Ah ja, maar dat is wel het Witte Huis. Dat is niet zomaar your average huisje. Ja.
1: Plus dat de verdachte ja, daar zit dan de president tussen. De man van de president, de Australische premier.
0: Ja, goed trouwens. Ja, hoera, want de president is gay.
1: Ja, het is een gay president.
0: Het zijn wel echt twee divas, maar ja, ik heb het ook gezien.
1: Ja. Maar goed gedaan. Maar allemaal goed gedaan. Ja. We zitten hier en daar, neigt het een beetje naar karikatuur, maar op geen enkel moment gaat het erover. En de absolute ster van de reeks is Uzo Aduba. Uzo Aduba, dat is nu niet direct een naam die ik meteen herkende, maar ik herkende haar wel meteen. Ze heeft ook al een aantal Emmys op haar kast staan. En ik kende haar als Crazy Eyes uit Orange is the New Black. Weet je nog?
0: Ja, ze is een beetje
2: scherp. Crazy Eyes, hè?
1: Ze heeft Crazy Eyes. Maar ze heeft ook meegespeeld in Treatment en in Mrs. America. En hier speelt zij dus op werkelijk... Want zij heeft dus... Het zijn heel literaire, bijna literaire dialogen. Mm-hmm. En die komen eruit gerold. Het is een plezier om naar te kijken.
0: Zij is een soort...
1: detective?
0: Black American Hercule Poirot eigenlijk.
2: Ja.
0: Het is ook zo heel gezien. Ja, ik heb stukjes gezien. Ik heb niet alles gezien zoals jij, Jan. Maar ik vond het echt... Ja. Dat is adembenemend goed gedaan. Mm-hmm. Ja,
1: en ook,
0: zo goed.
1: Ook technisch inderdaad. Dus dat Witte Huis, dat is een set voor alle duidelijkheid. Want ik ben dat gaan opzoeken. Er heeft nog nooit een reeks toestemming gekregen om in het Witte Huis te draaien.
2: Aha.
1: Er is één vaste White House set ergens in L.A., omdat dat ook zo vaak gebruikt wordt. En die wordt dan aangepast aan naar gelang welk presidency.
2: Ja.
1: Maar dit is volledig gebouwd omdat het zich ook op alle verdiepingen afspeelt. Technisch verbluffend. Jason Lee zit er ook in. Een gastrol van Kylie Minogue.
2: Ja.
1: Want het zijn de Australiërs die beneden zitten te eten. Ja, dus wat natuurlijk ook weer een gelegenheid is om nog eens... die Australiërs. En die moeten allemaal blijven.
2: Ze moeten allemaal heel de nacht blijven.
1: Hugh Jackman, ook heel grappig. Hugh Jackman is daar ook. Maar die hebben ze niet kunnen strikken of niet kunnen betalen. Dus er wordt constant verwezen naar Did you see Hugh Jackman? En als je hem dan ziet, is het alleen op zijn rug. Als hij net een andere kamer binnengaat.
0: Want die is daar niet echt.
1: Die is daar wel echt. Zo
2: leuk. Maar we zien hem niet.
1: Hij dus niet. Ja. Dus ik vond het eigenlijk zeer onderhouden. Het is ook leuk. Het is een afgeronde reeks. Het is 8 afleveringen.
2: Ja.
1: Dus niet positief aan dat je op het einde niet beloond wordt. Zo van, allee, nu weten nog niet wie het gedaan heeft. Je moet naar het volgende seizoen kijken. Ja, ik vond het een ontdekking.
0: Perfect voor een verlengd weekendje. Wat willen we graag weten van de bevolking?
1: Ah wel, ik zat zo te denken, het Witte Huis is natuurlijk een geweldige setting. En er zijn heel veel films en reeksen die zich in het Witte Huis afspelen. En ik vroeg mij dus, de vraag van de dag, welke reeks of film heeft de Joe-luisteraar in gedachten, of vond hij geweldig, zij of hij geweldig, als het over het Witte Huis?
0: Mag het Witte Huis er ook totaal in verwoest worden, Jan?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh, dan heb ik er nog wel eentje, dat is goed. Ja, dat gezegd zijnde, allemaal goed en wel, maar eigenlijk interesseert ons maar één ding. Waar kennen we dit van? Dat is het begin van de volgende plaat, I'm Good, van Jelly Roll. Mensen zeggen dat het de intro van Cheers is, die gaat zo.
1: Het lijkt erop.
2: Ja, het heeft ernaast gelegen, hè?
1: Ja, het heeft
2: daar deed het mij ook meteen aan denken.
1: Het volgens mij zelfs de liefde mee bedreven.
0: En dan zijn er ook verschillende mensen die sturen. Is dat niet gewoon... Tears in Heaven.
1: Och, ja.
2: Ja.
0: Dat we daarin horen.
2: Ja? Dat is Cheers is toch...
0: We zijn er, Cheers
2: zit er
0: zelfs bij. We zijn er nog niet helemaal uit.
2: En Karin zegt Toy Story.
0: Allee, wacht, Toy Story, heb ik dat
2: niet? Story.
1: Dat is het thema van Toy Story.
2: Ja.
0: Zou het...
1: Randy Edelman, denk ik.
0: Ik ga hier gewoon iets willekeurig uit het archief van Joe afspelen. Dat kan ook iets anders zijn.
4: Okay, then, Mr. Lightbeard.
2: Nee, dat is het niet.
0: We zoeken dat even, maar we luisteren naar... we luisteren ondertussen naar dit dus goed gestolen liedje. Ja. Heel goed gestolen, hè. We herkennen het niet meer.
1: En veel gestolen.
0: Van Jelly Roll.

0: de heer Jelly Roll met I'm Good. Ook speciaal als je kind Jelly Roll noemt.
1: Ja.
0: Dat begint dus zo. En we worden er allemaal zot van, ja? Omdat we niet weten waar we het van kennen. Ja, er zijn verschillende mensen die gestuurd hebben. Dat is de intro van Toy Story. Mm-hmm. Toy Story, dat liedje You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Dat gaat zo.
2: Nee, daar kunnen we vrij formeel.
0: Maar dan is er over iets van Take That is er binnengekomen.
2: Ja?
0: Ja, het zou de intro zijn van How Deep Is Your Love van Take That. Die gaat zo. Allee!
2: Oh, zeker!
0: Dat is er wel.
1: Ja,
0: dat is maar gewoon. We doen nog eens naar het origineel luisteren.
2: Allee, God.
0: Verstolen origineel dan. Wacht,
1: dat de grafiek was er eerst, hè?
2: Oh.
1: Ja.
0: Ja!
1: Allee! Ja. We zaten wel op een spoor. Hè. We waren niet
2: Jurgen, goed gehoord. Jurgen Hendricks.
0: Hoe diep Take That in onze hersenstammen zit, het is beangstigend.
3: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven.
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
11: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
10: Sorry, kan dat wat korter?
11: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
10: Nee, korter.
11: Koop lokaal. Voilà.
12: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Justin, time to edit.
13: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: Videotheek
0: Verheijen. Als je dan toch in dat betere bed ligt, dan kan je lekker televisie kijken dit weekend. Voor de rest mag je ook naar buiten gaan en zo. Het is mooi weer. Maar als je iets kijkt, laat het dan The Residence zijn op Netflix. Een murder mystery in het Witte Huis, net getipt door Jan Verheijen. The Residence. Veel mensen vroegen die titel nog eens. En dus vroeg jij je van de wereld staat af wat de favoriete films en reeksen zijn van onze luisteraars met...
1: Met het Witte Huis in een centrale rol.
0: Ja, het Witte Huis als decor of in de hoofdrol. Jij mag eerst, Jan. Wat zijn jouw favoriete Witte Huis-reeksen?
1: Wel, geheel tegen mijn natuur heb ik drie reeksen.
0: Ah, toch? Geen films.
1: Drie reeksen en eigenlijk ook drie bekende reeksen. Alle drie overspoeld ook met Emmy Awards. Ik heb het dan over House of Cards. Die technisch zich niet volledig in het Witte Huis afspeelt.
0: Ja, maar wel veel, hè?
1: Maar wel veel.
2: Ja.
1: House of Cards. En ik zeg daar altijd zeer graag bij dat een van de seizoensfinales van House of Cards, ik denk reeks 5, er zijn 6 reeksen, is geregisseerd door een Vlaming. Door Jacob.
0: Ja, Jacob.
2: Ah, ja, juist.
1: Hij is een grote internationaal
0: bespeler.
1: Hij heeft dus met Kevin Spacey gewerkt.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, en is er niet door lastig gevallen, blijkbaar. En dan, Veep.
0: Ja.
1: Minder bekend misschien, maar Veep.
0: Dat is een komedie, hè? Dat is een komedie.
1: Een komedie met Julia Louis-Dreyfus als de vice president. Die zich moet staande houden in die mannenwereld die politiek toch nog altijd is. Zeer geestig geschreven. En dan denk ik toch mijn favoriet, ook 7 seizoenen. 26 Emmys verzameld op die 7 seizoenen. The West Wing.
0: Ah, Aaron Sorkin.
1: Aaron Sorkin. Ik gebruik de term genie, niet lichtzinnig, maar dat is de man van A Few Good Men. Van de Social Network en dus vooral dus van de West Wing. Geweldige rollen ook van Martin Sheen en Rob Lowe.
0: Ik had zo in de jaren 2000... eind jaren 2000, begin jaren 2010, een clubje met vrienden. Huh? Die elke zondagavond bij ons thuis in de zetel kwamen hangen. En dan keken wij West Wing.
2: Ja, ja. Ah, ja, ja, ja.
0: Ik heb zijn allemaal samen met vrienden. Dat was fantastisch.
1: Drie geweldige reeksen. Er zijn natuurlijk ook films. Wat is er binnengekomen eigenlijk van de luisteren?
0: Echt goede dingen, hoor. Om te beginnen, die film waar ik al naar hinte, waarin het Witte Huis compleet verwoest wordt, dat is uiteraard Independence Day. Iconische scène. Schieten de aliens hem gewoon aan flarden.
1: Ik dacht dat er nu iets ging komen. Er zijn twee films gemaakt in 2013, in hetzelfde jaar, waarin eigenlijk het Witte Huis ook een beetje aan grut wordt geschoten. Mm-hmm. Olympus Has Fallen.
2: Ah ja, die
1: en
2: heeft
1: White House Down.
2: Ja,
1: in hetzelfde
2: die werd ook
1: jaar.
2: Doorgestuurd. Ja, ook, Olympus Has Fallen met Morgan Freeman.
1: Ja,
2: hè?
1: Klopt. Ja.
0: Ja. Kenny heeft die doorgestuurd en Patricia had White House Down.
1: Oké, okay, ze hebben er allebei.
2: En The Sentinel? Heeft dezelfde Kenny ook doorgestuurd?
1: Ja, ook, ja.
0: Die heb ik niet gezien.
2: Met Michael Douglas.
1: Ja, Michael Douglas heeft trouwens ook de American President gespeeld. Hè? Dus die heeft ondertussen ook zo... Op een bepaald moment bereik je als acteur een soort status en een soort gravitas die toestaat om Amerikaanse presidenten te spelen. Dat zijn ook vaak altijd toch wel grote namen. Kevin Costner in 13 Days was de Amerikaanse president. Morgan Freeman heeft al een paar keren een Amerikaanse president gespeeld. En misschien de meest onderschatte presidenten of White House films, is een film uit The Butler. Zegt jullie dat iets?
2: Ah,
1: The Butler?
2: Ja.
0: Kijk, hij is het weer aan het doen. Hij mag een lijstje van drie maken en hij staat zo'n vierde aan het toevoegen.
2: Dat is een film, hè? Dat is een film.
1: Maar het leuke aan The Butler heeft een geweldige insteek. The Butler gaat over, omdat het in The Residence is dat dan onze...
0: Die Butler
1: eigenlijk. Maar er is ook echt een Butler geweest, een soort hoofdbutler van het Witte Huis, die in dienst is geweest van 1952 tot 1986.
0: Goh, amai.
1: Een hele rits president.
0: Ja, hij heeft een presidenten of zoiets gekend. Ah,
1: en in die film zie je dus eigenlijk het tijdsverloop, het Amerikaanse tijdsverloop. Hoe al die verschillende decennia in elkaar
0: overgaan. The Butler. House of Cards staat op Netflix, Veep staat op HBO Max en op Prime Video. The West Wing staat op Netflix. En waar het allemaal mee begon, The Residence, dat staat ook op Netflix. Jan Verheijen.
1: Verdeeld, hè, tussen
0: de zon. Ga en geniet van de zon.
1: Ah, ik maak mij vermenigvuldigen.
0: Alles uit.

0: Los Lobos La Bamba. Zometeen stellen wij een lastige vraag, want wie wil er nu gevraagd worden... Hey, hoe hard lijk jij op je ouders? Wellicht werkelijk helemaal niemand. Ja. Maar toch gaan we het doen. Het heeft een goede reden, maar eerst moeten we dringend langs Julie Isabeau. Die weet wat er gebeurt in de wereld. 6:03.
1: In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden onderzocht om zeker te zijn of het om ebola gaat of niet. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. In Vlaanderen kan je binnenkort in meer open waterzones zwemmen. Er worden 10 nieuwe zones erkend waar de waterkwaliteit wordt opgevolgd. Zoals rivieren en vijvers, onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse komen er van die zwemzones bij. En op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht buiten. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
2: Ja, maar er staat wel nog een pak verkeer tussen jou en dat heerlijk lange zonnige weekend.
0: Ja, iedereen wil naar die barbecue, hè.
2: Ja, ja, iedereen, ja. Iedereen is onderweg naar ergens.
0: Wees lief voor elkaar, ja. Onderweg, hè. Iedereen staat in die hitte.
2: Ja, buiven,
0: ja, ritsen.
2: En knoopjes ook. 15 files op onze snelwegen, 15 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de E313. Richting Antwerpen vertraag je een uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E34 42 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkroever. 18 minuten trager tussen Zoersel en Ranst. Op de E17 41 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E19 27 minuten tussen Kontich en de Binnensingel. Een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de A12 23 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord richting Brussel. Op de E314 een uur tussen de Nederlandse grens en Houthalen-Helchteren. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 34 minuten trager. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Ook een half uur op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Wemmel richting Hasselt. Op de E313 een half uur tussen Massenhoven en Herentals-Oost. Op de E429 22 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En op de Gentse ring richting Mariakerke 22 minuten tussen Gent en de watersportbaan.
3: Je weekend begint bij...

0: Blondie, Maria, 20 minuten voor 6. Zometeen hebben we een vraag over jou en je familie en je afkomst en je banden met je ouders. Dat komt eraan. Maar eerst iets veel belangrijker. Wacht, ja. Jan Verheijen, goedenavond.
1: Hey Jan.
2: Ja, ik zit al in de auto en ik kan u live melden dat het zeer traag vooruit gaat op de Brusselse ring in beide richtingen.
0: Ja, maar daar bellen wij helemaal niet voor.
1: Dankjewel voor de update.
0: We hadden hier daarnet, jij zat hier in de studio en we gingen Jelly Roll draaien. Dat begint zo.
1: Ja.
0: En jij als zoiets, ik ken dat van ergens, en wij ook, maar we vonden het niet. Dan stuurde er een luisteraar van, ah, maar dat is Take That, How Deep Is Your Love. We luisteren.
1: Ja. Ja.
0: Oké, En wij hadden zoiets, oké, we zijn tevreden.
1: Ja.
0: Maar nu is er hier, een bericht binnengekomen.
1: Ja, van Claire. En die doet deze suggestie.
2: Ja.
1: Wat denkt hij, Jan?
0: Dat is hem, hè?
1: Dat is hem toch?
0: Dat is wat we zochten, hè?
2: Dat is 1-op-1 en wat is dat dan?
0: You're the best thing van Ray LaMontagne.
1: Ja.
2: Ah, nee. En welk was het eerst? Wat is het oudste van de twee?
0: Dat is wel het gekke. Take That was eigenlijk eerst.
1: Ja.
0: Maar dus dan was er Ray LaMontagne ergens in de Zero's. En dan is er nu Jelly Roll, want dat is van gisteren.
1: Ja.
0: Dus, maar wie er op wie gezeten heeft, weten we nog altijd niet. Zal ik Ray LaMontagne zo meteen even voor je draaien, Jan? In de auto. Daar is
2: het. Dankjewel daarvoor. Fijn weekend.
0: Gaan we doen. Doei. De kok en de koning. Dan een onderzoek van Randstad, dat is een HR-bedrijf, over hoe jij een beroep kiest. En wat blijkt, we doen dat niet zomaar out of the blue.
1: Nee, blijkt dat 3000 Belgen, ze hebben dat onderzocht bij 3000 Belgen, dat familiale
0: dat is meer
1: druk...
0: dan het gemiddelde VRT-onderzoek.
1: Ja, klopt. Bij die keuze, het is nu goed, het hardst doorweegt. Want 1 op de 4 Belgen oefent hetzelfde beroep uit als de mama of de papa. De appel valt dus niet echt ver van de boom. En blijkbaar is dat ook een trend die bij de jongere generatie toeneemt. Oei. Ja, en ook de keuze om verder te studeren wordt duidelijk beïnvloed door diezelfde mama of papa of en. Want 6 op de 10 hoger opgeleiden hebben minstens 1 ouder die ook een hoger diploma heeft.
0: Mijn ouders hadden echt maar 1 grote vrees in hun leven en dat is dat ik ook bakker wilde worden.
1: Ja, maar heb je er wel veel van gebakken?
0: Nee, ik heb 1 keer een volledige ovenbrood, dus dat zijn 200 grote lange witte gemaakt zonder zout.
1: Ai.
0: Dat is niet tof. Nee, sinds toen mocht ik niet meer helpen in de bakkerij.
1: Ja, goed gedaan.
0: Ja, maar dus ik heb geen enkele radiomaker in mijn familie. Dat is, maar mijn dochter wil wel graag beroemd worden.
1: Ah ja, oké. Okay, ja. Is dat zelfs een beroep?
0: Ja,

0: De dochter die op televisie werkte, die wel een beetje in jouw voetsporen getreden is.
1: Maar die zit achter de schermen, hè, nu? Ja. Dus nee. Bij mij is er ook niemand die in de media wil stappen.
0: Wij zijn heel benieuwd bij de Kok en de Koning. Doe jij dezelfde job als je ouders of heb jij voor iets totaal anders gekozen? En hoe heb je die keuze dan gemaakt? Stuur het ons even door in de Joe-app.
2: Vanavond bij VTM. Wie mag door naar de finale in de derde live show van The Voice? En bij VTM 2 een serieuze beschuldiging voor Gerard Butler in Angel Has Fallen. Vanavond bij VTM en VTM 2. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Dit is Joe,
12: de Kok
11: en de Koning.

0: Into, daar komt hij vandaan. Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. Als je al even aan het luisteren was, dan weet je dus dat Jelly Roll daar de mosterd haalde.
1: Ja.
0: Als je er nu pas bij komt, ja, we gaan dat niet opnieuw uitleggen, maar neem het maar gewoon van ons aan. We hebben het over iets belangrijker. De kok en de koning. Een onderzoek van Randstad, die je wel kent als een HR-bedrijf, waaruit blijkt 1 op 4 Belgen oefent hetzelfde beroep uit als mama of papa, of toch in dezelfde beroepscategorie.
1: Mm-hmm.
0: Is dat waar of niet bij de Joe-luisteraar?
1: Wow.
0: We hebben een steekproefje gehouden.
1: Ja.
0: Ja, ik weet, wat moeten we ervan maken, Rani?
1: Dat vooral waar is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar en je hebt ook veel mensen die van generatie op generatie hetzelfde beroep doen.
0: Zoals
1: bijvoorbeeld Chris, die is de 8e in rij visser. Van vader,
0: amai,
1: op grootvader, ja.
0: Maar dat lijkt me, dat is zo typisch iets als je daarin opgroeit.
1: Ja.
0: En je hebt de microbe te bakken, de krab te pakken.
1: De bakken,
0: eigenlijk.
1: Hè. Je bent toch een bakker, hè.
0: Visje bakken.
1: Ja.
0: Dan dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, maar ja, nu zal het stoppen, zegt hij, want hij heeft zelf een dochter.
0: Ja, maar dochters kunnen toch ook vissen?
1: Ja, maar ja, ik denk niet dat ze daar zin voor heeft.
0: Ja, maar, ja. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Nee, dat is wel jammer zo na 8 seizoenen.
1: Ja,
0: na 8 seizoenen, na 8. Sorry, het is weekend bijna.
1: Ja.
0: Na 8 generaties. Ja. Dus misschien moeten wij het overnemen, zo'n visserboot, jij en ik.
1: Ja.
0: wat ons ook is opgevallen is dat de zorg eigenlijk ook heel vaak wordt doorgegeven van moeder op dochter. Ook gelukkig van vader op zoon of vader op dochter. Hanne zegt hier, ik werk als thuisverpleegkundige bij het Wit Geel Kruis. Mijn mama als thuisverpleegkundige bij Immens. Dat zijn wel de concurrenten. Zouden die elkaar dan zo op een kruispunt van de baan rijden in hun witte autootjes.
1: Ja. Charlotte zegt, mijn mama was verzorgster in een rusthuis en ik zei dat ik dat nooit, jamais ging doen. Ik ben nu al 20 jaar verpleegster in hetzelfde rusthuis.
0: Carla, verpleegkundige, de dochter ook, super trots. Anne, verpleegkundige, zoals mijn mama, zus, tante en nicht.
1: Ja.
0: In mijn familie is dat trouwens ook. Mijn schoonmoeder is een verpleegkundige en haar oudste dochter ook.
1: Ah.
0: En die is ook getrouwd met een andere verpleegkundige, dus die hebben een heel familie vol.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, het verpleegkundige gen is blijkbaar heel sterk.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook de familiebedrijven.
1: Ja.
0: Of bedrijven waar veel familie werkt. Tom zegt, ik werk samen met mijn pa en jongere broer bij hetzelfde bedrijf. Mijn pa al 50 jaar, ik 25, mijn broer ook 25. Er is zelfs samen een programma opgenomen met ons 3 over komiek zoekt werk. Ah ja, dat komieken in je bedrijf komen werken.
1: Ja.
0: Debbie, iets totaal anders. Mijn ma was boekhouder, mijn pa technieker bij Sabena, mijn stiefvader elektricien en ik zit in de zorg.
1: Mm-hmm. Ja, dus zo zie je maar, hè. Ja, moet niet altijd, hè.
0: Ja. Ja. En Stefanie, daar is de man vrachtwagenchauffeur en de jongste zoon studeert in juni ook af als vrachtwagenchauffeur.
1: Ah, kijk. Ja.
0: Daar hebben we er veel van nodig, hè.
1: Maar ja,
0: absoluut.
1: Dankjewel voor al jullie berichtjes.
0: Ja.
1: Heel fijn.
0: Absoluut.
1: Als een traditie doorgegeven wordt.
0: Wel, onthoud vooral, dat mag. Tradities
1: Tuurlijk.
0: Die mogen bestaan. Wij zijn daar helemaal voor, we worden daar warm van.
1: Zeker.
0: En als je niet wil deelnemen aan die familietraditie, ook goed.
1: Is voilà, you allemaal, do you.
0: Ja, you do you, maar het is ook goed als you dicht bij de mensen is die je graag ziet.
1: Ook.
0: Toch vind ik, daar zit een schoonheid in. Laten we die vieren. Nu, hele schone muziek, maar wacht maar af, echt een van de allermooiste.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Het is waar, hè?
1: Maar ja, gij.
0: Prachtig.
1: En of dat er een blue sky is.
0: Schoon.

0: Hier bij Dries, 6 generaties boeren.
1: Ja.
0: En de 7e is onderweg. Die zijn ze nog aan het maken.
1: Ja, je wordt gezaaid, as we speak.
0: Je moet ze nog oogsten, die patat. Larisa, 2e generatie naaister.
1: Ja.
0: En bij Griet, heb je dat gelezen? Mijn oma en opa, 8 kinderen, waarvan 6 in het onderwijs. Wij, de kleinkinderen, zijn met 20, 11 in het onderwijs.
1: Wow. Benieuwd wat de achterkleinkinderen zullen doen.
0: Ja, die kunnen eigenlijk hun eigen school open doen. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, als die allemaal hetzelfde gedaan hebben als de oma en opa en de mama en de papa, dan kan je daar maar één conclusie uit trekken, toch? Is dat die mensen dat beroep met zoveel passie hebben gedaan dat ze dat hebben doorgegeven.
0: Ja.
1: Want stel dat die elke dag zouden thuisgekomen zijn van... Oh, die kinderen dit en die kinderen dat en het was weer wat en papieren invullen en lala.
0: Of gebrainwashed, hè.
1: Ja,
0: allemaal gebrainwashed.
1: Ja.
0: Een secte, het is een soort secte.
1: Ja, dat kan ook.
0: Allee, vooruit. Wat gaan we straks doen?
1: Straks gaan we quizzen. De 15 seconden quiz. Je mag je winkelkar weer vullen voor €200. Als je wint, tenminste. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens heel snel 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Met zometeen de snelste en spannendste radioquiz van het land. Voor een zeer mooi bedrag. 15 seconden stuur in de Joe-app als je wil meedoen. En we kickstarten je weekend verder. Met Brian, met Phil en ook met Danza Kuduro. Maar eerst met Julie en het nieuws van 6.
3: Goedenavond. Mogelijke ebola-besmetting in Nederland. Nieuwe zwemzones in open water in Vlaanderen. En Emma Plasgaard pakt brons op het EK zeilen. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de ebola-uitbraak in Congo. Daar is al sprake van zeker 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Broens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse worden er zwemzones ingericht. En dat is nodig, zegt Broens.
4: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Maar ik kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Is de veiligheid natuurlijk en twee, de waterkwaliteit.
3: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. En met dat warme weer worden er dit weekend ook extra treinen van en naar de kust ingezet. Want de NMBS verwacht heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
5: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen, om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden en om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
3: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt. In de categorie Ilka 6 gebeurde dat. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. En de Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plaats. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van de week in het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden.
0: Ja. Wou je nog iets toevoegen aan het nieuws, Rani?
1: Nee. Okay, ik vind dat gewoon een muzikale naam. Eulalio.
0: Eulalio.
1: Ja. 15 plaatsen.
0: Het is vrijdag, dames en heren. Ja. Echt. Laat ons gerust.
1: Op onze snelwegen. Waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. Het zijn er veel. Richting Antwerpen op de E313 nog 1 uur en 3 minuten trager tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 1/2 uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook op de E34 tussen Meldselen en Sint-Anna-Linkroever. 20 minuten tussen Zoersel en Ranst. Ook op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E19 tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. 1 kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Richting Brussel op de E314, 38 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Op de E429, 31 minuten tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de Gentse Ring richting Mariakerke vertraag je 31 minuten tussen Gent en Gent Watersportbaan. Op de Brusselse Buitenring 1/2 uur tussen Machelen en Jette. Op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 1/2 uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een dik kwartier. Ook richting Gent een dik kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En richting Hasselt op de E313 ook 1 kwartier tussen Massenhoven en Herentals Industrie.
6: And so it begins.
7: And now the moment we've all been waiting for.
8: Weekend. Je weekend begint bij...

0: vragen bij ons dan altijd. Phil Collins, al een hele tijd slechte been. En dat zal waarschijnlijk niet heel snel meer beter worden, maar de muziek, jongens toch. Die man, wat een genie, briljant, die hoort in elke Hall of Fame thuis. Nog één laatste berichtje dat ik wil voorlezen over hoe ver is jouw appeltje van de boom gevallen. Uit een studie blijkt dat 1 op 4 Vlamingen ongeveer hetzelfde werk als zijn ouders doet. Werden heeft echt alles afgevinkt, de hele bingo-kaart. Die zegt, eerst 20 jaar bij Sabena gewerkt als bediende, zoals mijn pa. Daarna de zorg ingegaan als verpleegkundige, zoals ons mama.
1: Goed, hè? Heerlijk.
0: Allee, vooruit.
2: De 15 seconden quiz.
1: Met Els uit Nijlen. Dag Els.
3: Hey
1: Els.
3: Hey, dag Tom, dag Rani.
1: Hey, schijnt de zon daar ook zo mooi in Nijlen?
3: Het is hier sneakiet.
1: Oh ja.
3: Maar ik klaag niet.
1: Nee, hè, dat gaan we niet doen. Hè. Heb je goede, mooie plannen voor dit verlengde weekend?
3: Ja, we gaan zo van alles een beetje doen. En misschien is een plonske wagen bij de schoonouders in het zwembad. Oh. En met de zoon, die gaat wedstrijd grappeling spelen. Dus ja, een beetje te forsteren dan. Hè.
1: Wat gaat hij in wedstrijd grappeling?
3: Grappeling,
0: is dat een comedian?
3: Grappig, nee, nee.
1: Ja, een comedian, ja. Wij zijn ook grappelingen soms, hoor.
3: Ja, jullie wel, ja.
0: Els heeft net gezegd wat alle luisteraars denken. Ja, grappig. Ja.
3: Nee, dat is een onderdeel van MMA. Hij doet MMA. Oh, dat is
0: zo'n
3: gevechtsport van Just. En hij doet daar zondag enkel alleen grappeling. Dat is op de grond.
1: Op de grond vechten. Ja, het is goed dat hij het daar doet in een wedstrijd. In plaats van thuis, dat is waar. Hè?
3: Ja, het is niet dat je zo achter staat, maar hij doet het graag.
1: Dus maar het is een uitlaatklep. Je hebt 3 zonen, hè?
3: Ja, ik heb er 3, ja.
1: Ja, zijn die allemaal 3 thuis?
3: Nee, ene is al thuis uitgevlogen. Ja. We zijn ondertussen al wel 31. Aha. Dan heb ik nog een van 24. Ja, en de jongste is dan bijna 18. Ja.
1: Oké.
0: Ik heb even een filmpje opgezet van grappling. Kijk, dat is, basically liggen ze op de grond en ze zijn elkaar heel hard aan het knuffelen.
1: Ja, heel erg knuffelen.
0: Ja, zo ziet het eruit. Ja. Stoere venten die elkaar knuffelen, vol tatoeages.
1: Dat is ook zo'n beetje judo-achtig, maar dan zonder zo...
0: En nu steekt er een zijn hoofd tussen de benen van de andere. Dus,
3: Ja,
0: dat is wel iets voor mij, denk ik.
1: Bij jou zou niemand willen grappelen.
3: Kom maar kijken, zou ik zeggen. Het is in Antwerpen.
0: Ja, ik ga dat filmpje straks thuis eens rustig bekijken.
1: Ja. Je kan er nog wat van leren.
3: Misschien eens uitoefenen zo. Ja,
0: Els, we hebben €200 in ons potje zitten. Dat kan van jou worden. En misschien ook gewoon kan een grapplingfeestje van bouwen. Dat is al wel wat, hè? €200 die je in de Alpen mag uitgeven. We hebben alleen van jou 5 goede antwoorden nodig binnen de 15 seconden. Dat zou een heel schoon begin zijn van het weekend, hè, Els?
3: Amai, ik heb al wel stress.
0: Ja, wij ook. Wij zijn
1: rustig blijven. Altijd rustig blijven.
0: Oké, iedereen nog 1 keer diep ademhalen.
3: Ja.
0: Hier komt je... Eerste vraag.
1: Welke kleur heeft melk?
3: Wit.
1: Noem een groente met een S.
3: Sla.
1: Hoeveel is 100 maal 2?
3: 200.
1: Hoe klinkt een ezel?
3: Ja.
1: De ochtendstond heeft goud in de...
3: Mom.
0: Dat was niet. Ik kijk naar de jury, het was binnen de tijd. Hè?
1: Het was bong op de gong.
0: Oh, jongens, toch.
1: Ja.
0: Amai.
3: Ja,
0: Els, 200 euro binnen, zeg.
1: Hey.
3: Let's kitchen.
0: Dat is niet zo. Allee, jij hebt je wedstrijd al gewonnen, nu je zoon nog. Hè?
1: Voilà.
3: Ja, inderdaad.
1: Wij zijn heel veel succes, hè.
0: Dankjewel, lieve Els.
3: Geniet
0: van het weekend en van de familie.
1: Dag Els.
0: Zeg, dan,
3: jullie ook.
0: Maandag slagen wij 1 dagje over, dat is Anne van Elsen hier. Maar dinsdag...
1: Dan beginnen wij weer voor €50.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Ja, wij dachten barbecue, warm,
1: oh,
0: zon.
1: Oh ja, cocktails, zwembad.
0: Wat gaan we draaien? Danza Kuduro. Van Lucenzo en Don Omar.
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Ja, maar het feestje is hier nog bij lange niet gedaan. Het is aan jou. Jij mag een suggestie doorsturen van eigen bodem. Dat mag alle kanten opgaan. Dat mag Nederlandstalig zijn, maar dat moet niet. Zolang het maar van bij ons is. In de Joe-app graag.
3: Joe! Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
4: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
3: Oké, Wesley, draai je maar.
0: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
4: Excuseer, ook wanneer kan ik dan een klinker kopen?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja. Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja. Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja. Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
14: In Wallonië eens proberen.
15: Of naar een pretpark gaan misschien.
14: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Yellow.
17: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Dus ook voor klanten.
17: Yep. Go for info naar telenet.be.
19: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
19: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
19: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
19: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: De kok en de kok.

0: daar zijn we zot van. Hier bij Joe, dus ook van Tears for Fears. Maar nu is daar Rani.
1: Vlaamse Vrijdag.
2: Ja, uiteraard veel zonnige suggesties. Luc die stelde Chris de Bruyne voor met décolleté. Kan ik niet. Martien, swimming in the pool van de radio's. En Chris, Johan Verminnen met mooie dagen. Maar onze collega Karel heeft die al gedraaid. En ik dacht, misschien is die suggestie van Anja van Kouwenbergen wel een goeie. Want het zat ook al in het nieuws. Er worden extra treinen naar Oostende ingelegd het komende weekend. Dus met z'n allen naar Oostende met de trein van Spring. MUZIEK

0: redelijke vinders, heel veel mensen blij mee. Maar ook een kleine rechtzetting tegenover luisteraar Luc, want we dachten, ja, die heeft weer zo'n autocorrect fout gemaakt. Chris De Bruyne met décolleté. Dat gaat als volgt.
1: Ik zal de deur maar sluiten, ik doe het raam maar toe. Wie weet, droom ik vannacht over haar décolleté.
0: Wel na een wit wijntje te veel, denk ik. Zometeen, die zomer. Hoe lang gaat die nu eigenlijk duren? We vragen het aan onze weerman. Eerst even langs de nieuwsdienst, want daar staat Julie, 6:58. Wat gebeurt er?
2: Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn sinds deze middag terug veilig in ons land. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten met hulpgoederen tot in Gaza probeerden te geraken. Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten hardhandig op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen riepen daarom hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vlaanderen kan je in meer open waterzones zwemmen. Er worden 10 nieuwe zones erkend waar dan de waterkwaliteit wordt opgevolgd. Zoals rivieren en vijvers, onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse komen er van die zwemzones bij. En dat komt goed van pas bij het mooie weer dit weekend. En op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt. In de categorie Ilka 6. Het is haar 4e bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. En vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
3: De files beginnen ietsje af te nemen. Dat is goed nieuws, want ik kan u al filteren op 10 minuten. Dan hebben we nog 16 files op onze snelwegen. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Een uur vertraging daar tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 19 minuten tussen Zoersel en Ranst. 13 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 ook 13 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 10 minuten tussen Kontich en de Kraaibekstunnel. Richting Brussel op de E314. 35 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Op de E19. 10 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Gent en Gent-Watersportbaan door een ongeval 31 minuten nu. Op de E429 een half uur tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een dik kwartier tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 22 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. En richting Nederlandse grens op de E314 nog 20 minuten tussen Heverlee en Herent.
4: Je weekend begint.

0: Ja, 1978, heerlijk, maar dat mag binnenkort niet mee.
1: Nee.
2: 90's Top 500.
0: 1 juni, dan beginnen we eraan.
1: Ja, dan is het al 90's dat de klok slaat. En we hebben leuke plannen voor jou.
0: Ja, het is eigenlijk, want er loopt hier al zo'n...
1: Een spotje. Ja, ik ken die stem precies van ergens.
0: Er wordt daar gewacht gemaakt van een prijzenpaleis.
1: Ja, prijzen.
0: Weet je nog die keer dat ik mijn hand heb opengehaald aan een grasmaaier?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat zou wel eens een prijs kunnen zijn.
0: Ja, uit het paleis.
1: Ja.
0: Daarover volgende week meer.
1: Ja.
0: Wat we nu al kunnen zeggen is dat we vanaf 1 juni 500 plaatjes uit de jaren 90... De jaren 1990, vooral duidelijkheid, in de juiste volgorde gaan draaien. Alleen is de vraag nog even, wat is de juiste volgorde?
1: Ja.
0: Ja, moet jij kiezen.
1: Ja, voilà. Inderdaad, jij mag dat bepalen. Je mag je favorieten, je mag stemmen op jouw favorieten op joe.be.
0: Ja, in de app of op joe.be, daar vind je vast wel de weg. Er zijn al verschillende mensen die ons een screenshot hebben gestuurd. Er zijn ook mensen die tips en advies aan ons vragen.
1: Ja.
0: Ja, ja, wij zijn natuurlijk super neutraal, maar als je één plaat moet, of iets, zoiets... uit het wilde weg.
1: Ja, een leuk groepje vond ik uit de 90's. En ja, we horen die niet zo vaak meer. Zijn de dames van TLC.
0: Oh, van
1: die hadden
0: gemaakt.
1: Waterfall.
0: Ja, of...
1: maar No Scrubs.
0: No Scrubs.
1: Ja, dat is mijn meug.
0: A scrub is a guy that can get no love from me. Is dat 90's nog? Uit welk jaar?
1: Ja, dat is zo net. 99.
0: Oké, okay,
1: ja, ze zijn begonnen in 1990 en dan hadden ze Waterfalls in 94 en dit in 90.
0: Heerlijk. Maar een kenner.
1: Ja.
0: Goed zo. Ja. Als je mijn favoriet wil horen, ja, dan is dat... 1994, Green Day. Maar daar gaat toch niemand op stemmen. Dus ik neem... Fioco.
1: Ja, iets rustig. Ja.
0: Zoiets goed uit de zillion. Zo, maakt niet uit, maar...
1: Ja, gaan met de banaan.
0: Ja, we moeten niet ontkennen dat onze roots daar liggen. Gewoon dansen in de 90's. Laat je gaan. Je hebt 1 week om te stemmen. Dus volgende week vrijdag dan gaat de stembus dicht. En je wil die klep niet op je muil krijgen.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Het weer.
1: Ja, daar praten we toch allemaal zo graag over. Hè? We willen vooral weten of het zo blijft. Hoe lang het zo blijft. En misschien ook al een beetje wat de zomer.
0: Ja, ik vraag me vooral af, krijgen wij nu een witte kerst of niet?
1: Vraag ik mij niet af.
0: We blikken vooruit met onze weerman.
3: Deze week in Date Night.
4: Lichtje uit of spotje aan?
5: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
2: Date Night.
5: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
3: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
9: Wienerberger.
10: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
11: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: zagen. Hè. Sorry, maar dit, ja, dit is niet mijn muziek.
1: Ja.
0: Maar dat heeft een goede reden in dit geval. Er heeft een vriendin van mij dat ooit is zo vals karaoke gezongen. Dat ik krijg nog altijd zo'n beetje witte uitslag. Als ik dat niet meer hoor. Ja, het zit echt heel, heel, heel diep. La Isla Bonita, maar wel lekker zomers. En ja, dat komt even goed uit.
2: Dag, Weerman Jonas.
0: Dag, Weerman Jonas.
3: Hey, dag Rani en Tom.
2: Hey, ja, een hele week zomerse temperaturen, veel zon in het vooruitzicht. Ja, de zomer is nog niet begonnen, hè?
3: Nee, maar het voelt wel zo, hè, want ja, vanaf nu is het echt alle remmen los. Hè. Nu 27 graden en de komende dagen zelfs de tropische temperaturen rond de 30 graden. Dus ja, we beloven, het belooft echt wel een zeer warme periode te worden. Ja.
0: Is het normaal voor de tijd van het jaar, Jonas?
3: Ja. Nee, normaal is het niet. Normaal gesproken hebben we nu echt gemiddeld genomen op zo'n 20 graden. En zeker als we de komende dagen richting die 30 graden gaan, dat is eind mei toch best wel uitzonderlijk. Hè?
0: Ja.
3: Dus er zou zelfs een kleine kans dat we de komende dagen een hittegolf zullen beleven.
2: Wow.
3: Ja.
0: Maar is dat nu, wil dat dan zeggen van dat wij dofies een supergoeie zomergang, alleen een heel warme zomergang krijgen? Of zegt dat daar nog heel weinig over?
3: Dat zegt daar heel, heel weinig over. Hè. Dus we kunnen nu eigenlijk zo'n 15 dagen vooruitkijken.
2: Ja.
3: En dan zien we wel dat mooie, warme weer waarschijnlijk wel bij ons zal blijven. Dus de komende 10 tot 15 dagen verwacht ik echt wel hoogzomers weer. Mm-hmm. Met tussen veel zon en zomerse temperaturen. Maar ja, wat het daarna wordt, dat blijft toch wel afwachten. Hè. Want als je ziet welk weer we de voorbije weken hebben gekregen, toen leek de zomer veraf. En,
2: ja.
3: En dan opeens is het helemaal gedraaid. En dus nu is het net het omgekeerde. Dus in België kan het echt wel... Het kan soms snel gaan op de weerkaarten en verder dan 10 à 15 dagen durf ik toch wel niet kijken, want ik weet hoe snel het toch wel kan veranderen.
2: Ja, ja, dus we mogen niet vragen, wat verwacht je in juni en de zomer en laat staan een witte kerst, dat is allemaal
0: dat ging
2: nog...
0: mijn laatste vraag zijn, Rani. Ja. Krijg je witte kerst? Ja, maar is dat nu goed nieuws of niet? Bijvoorbeeld, is het al nat genoeg geweest? Want normaal gezien zijn wij nu nog volop water aan het sparen voor de zomer natuurlijk, hè Jonas?
3: Ja, klopt. Het lijkt natuurlijk dat het de voorbije weken heel veel geregend heeft. En dat is ook wel zo, mm-hmm, maar zeker niet meer dan normaal. Dus, en april was natuurlijk ook een zeer droge maand. En we hebben die droogte eigenlijk niet gecompenseerd door de natte weken. Dus als het nu een tijdje droog wordt, dan zullen we waarschijnlijk opnieuw toch wel vrij snel in een periode van droogte belanden. Omdat die reserves natuurlijk nog niet zijn aangevuld. De voorbije weken was vrij normaal, mm-hmm, qua neerslag. En dus die droge maand april is nog niet helemaal gecompenseerd. Dus ik vrees een beetje, als we nu opnieuw zeer droge en warme dagen zullen krijgen en dat zeer mooie en droge weer toch wel minstens 10 dagen zal aanhouden, dat we dus na die periode opnieuw toch wel hier en daar problemen met de droogte zouden kunnen krijgen.
2: Ja, dat is slecht nieuws voor de boeren ook, hè, want die gewassen die beginnen nu allemaal volop te groeien natuurlijk.
3: Ja, absoluut. In het voorjaar hebben die gewassen heel veel regen nodig. Dus zeker ook met die hitte, de combinatie van droogte, mm-hmm, en hitte zou het wel hier en daar voor problemen kunnen zorgen. Maar goed, het is natuurlijk vooral ook wel genieten natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar toch. Ja. Wat ik ging nog vragen, is dat dan de klimaatopwarming, Jonas? Of is dit allemaal gewoon de normale va-et-vient van de warme zomers?
3: Goed, de klimaatverandering zit er toch wel ook voor iets tussen. Hè? Want wat we nu zien is dat we opnieuw een geblokkeerd weerpatroon krijgen. Dus dat hoge drukgebied bij ons blijft en zo wat blijft hangen.
2: Uh-huh.
3: Dus dat mooie en warme weer dus een tijdje zou kunnen aanhouden. En dat is waarschijnlijk wel zo wat toe te schrijven aan die klimaatverandering. Omdat we zien dat al eens we in een bepaald weerpatroon zitten, dat we daar wel een tijdje kunnen in blijven zitten. Dus dat het periode van droogte is, dat die droogte wel eens lange tijd kan aanhouden. En als we in een natte periode zitten, dat die ook langere tijd kan aanhouden. Dus dat kunnen we daar wel aan toeschrijven.
0: Mm-hmm. Ja, maar goed nieuws voor de zonnekloppers en mensen met een bananenboom in hun tuin.
2: Ja, de meeste mensen zijn heel gelukkig, behalve ene Debbie Wouters, die is vandaag jarig. En die zegt, boehoe, 10 dagen zon
0: Debbie
2: en warm.
0: Debbie vindt 18 graden het maximum. Dus ik weet niet, heb je een suggestie van een land waar ze even naartoe kan gaan misschien?
3: Dan moet je echt dan naar het noorden gaan, Noord-Europa. Want, want Zuid-Europa zal de komende dagen ook wel echt kreunen onder de hitte.
2: Ja.
3: Zeker Spanje, Frankrijk, daar wordt het nog een pak warmer dan bij ons. Daar gaan waarschijnlijk de komende dagen zelfs hitterecord sneuvelen.
2: Oh, lalala.
0: Het is dus niet alleen hier genieten.
3: Nee.
0: Het kan nog erger in beide richtingen.
3: Ja.
0: Wij zijn vooral heel content. Wij zijn Vlamingen. We vinden altijd wel iets om over te klagen.
2: Absoluut.
0: Maar dit weekend zal het misschien wat minder dan anders zijn. Weer maar Jonas, geniet er ook maar van, hè, op terras.
3: Dankjewel, dat ga ik zeker doen.
0: Bedankt, vriend.
2: Merci,
0: dit is Joe.
4: De kok en de koning.
0: Zullen wij er dan ook van gaan genieten?
2: Maar ja, het zal wel. Eerst nog even in de file staan. Oh ja, gezellig.
0: Vond het een gezellige week. Ik was blij om hier te zijn.
2: Ja, ik ook.
0: Dinsdag zijn we weer terug.
2: Jij aan de andere kant ook.
0: Maandag aan Van Elzen, zometeen Bosman Jan. En nu Eros Ramazzotti. Ja.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
1: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
3: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Mijn belofte nu al, we beginnen aan de leukste vrijdagavond die er op de radio te vinden is. En dat begint zo meteen al met Dead or Alive and You Spin Me Round. Maar eerst het nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau.
7: Goedenavond. De landgenoten die op de hulpvloot naar Gaza zaten zijn weer in België. De politie onderzoekt een vreemde bommelding in Vilvoorde. En Emma Plasgaard pakt brons op het EK zeilen. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza proberen te krijgen. Je hoort een van hen.
8: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
7: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal heel wat kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en naar verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen, omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen wordt verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met de ontmijningsdienst Stovel Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen nu in de weg voor toekomstige werken aan kabels. Maar de werken worden nu dus even stilgelegd. De werken op zee gaan wel gewoon voort. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden.
6: Dat klinkt goed. Minder goed is het verkeer en de situatie onderweg. Het is 7:03. Ik geef je de files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E313 traag tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Komen 40 minuten bij. Op de E34 tussen Zoersel en Rans 20 minuten. Een kwartier extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. En richting Brussel op de E314 gaat de traag tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Ook daar komt er een half uur bij. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvel. De Steenweg ook al een half uur extra rekenen daar. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een defect voertuig zorgt daar voor een vertraging van 20 minuten. En het gaat ook traag tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar krijg je een klein kwartier om de oren. Richting Gent dan, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook een kwartier extra rekenen. En de Brusselse buitenring tot slot tussen Grimbergen en Jette. Ook daar verlies je een klein kwartier. Als je op een andere plaats nog in de file zou staan op dit moment, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
9: Met Jan Bosman.

zoveel gedraaid. Je wordt er een beetje zattekes van, zeg maar. Dead or Alive and You Spin Me Round. Met zo'n weer kijkt iedereen toch wel meer door een roze bril en zie je de wereld in kleur. Behalve de volgende artiesten, die zien de wereld nog altijd in zwart en wit. Like

Zweedse DJ en producer Eric Prydz. En Call On Me. En dat werd natuurlijk opgebouwd rond een sample van het nummer Valerie in 1982 van Steve Winwood, de Britse artiest. En Eric Prydz heeft dat dus voorgelegd aan Steve Winwood, die dansversie, om te laten horen. En toen Steve Winwood die hoorde, was hij zo onder de indruk dat hij zei van ah, oké, speciaal voor jou ga ik de zang van dat liedje, die Call On Me, opnieuw inzingen. En dat heeft hij dus blijkbaar toen gedaan. 2004 werd het dus opnieuw een dikke hit, dankzij Call On Me van Eric Prydz. En dus wel wat euro's bijgeschreven op de bankrekening van Steve Winwood. Daar mag je zeker van zijn. Zeg, straks geen dingen die ik kan bijschrijven op de bankrekening, maar ik ga wel opnieuw 8 of 4 cinematickets weggeven. En dat heeft te maken met ons spelletje Hoeveel noten heb je op je zang? En je weet het, elke week denk ik van nee, je gaat het niet weten, het komt niet goed. Het zal in plaats van 8 4 filmtickets worden, omdat ik dan meer noten laat horen. Maar elke week opnieuw ja, loop ik met mijn gezicht tegen de muur eigenlijk, want jullie weten het al wel, maar vandaag niet. Ik denk niet dat het vandaag gaat lukken. Ik denk echt dat het te moeilijk is. Maar goed, ik zeg dat iedere keer. En ik onderschat jullie dan blijkbaar altijd, want elke keer zit er weer iemand tussen met het juiste antwoord.

0: zo kan je je toch voelen, hè? Zo net na een goede douche. Fresh. Cool and the Gang was dat. En zo meteen hier bij Joe is er Katy Perry met Last Friday Night.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
11: Als venten, zijn bendidioten.
12: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
13: De geschiedenis van uw Google Chrome.
14: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
11: Respect wil ik nog wel proberen.
15: Mama mia!
16: Wat was dat?
17: De nieuwe comedy-reeks
15: Strijk!
17: Nu exclusief op streams.
18: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
19: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
20: Imoscoop, man!
21: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
18: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
21: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
18: Ah, ja?
21: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
22: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
20: Imoscoop, man!
24: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
25: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
26: Ik ben toch rustig!
27: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Oh, dat is al een week geleden, hè. Moeilijk om nog te weten wat ik Last Friday Night heb gedaan. Dat was Katy Perry. Van deze single 15 miljoen, meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Dat wil zeggen dat ook meer dan 15 miljoen mensen en waarschijnlijk nog heel veel meer mensen hebben geprobeerd om de lambada te dansen op deze van Kaoma. Ik heb me daar nooit aan gewaagd. Zal ik ooit nooit doen, maar als je het kan, ben je heel bewegelijk. Ja, voilà, kijk. Die draai ik vandaag natuurlijk omdat het ja, heel warm is geweest. Hè. Lekker weer. En dat de komende dagen ook zo zal zijn.

0: sturen. Ja, dat is de leeftijd, hè, Jan, dat je dat niet meer doet. Nee, ik wil me gewoon niet belachelijk maken met die bewegingen die daarbij horen. Bij de Lambada van Kauma. Trouwens uit 1989, dus voor de 90s-lijst waar je nu voor kan stemmen, die kan je er niet bij zetten. Terwijl heel veel mensen denken dat dat inderdaad jaren 90 is. Maar het is dus nog 80s geweest, die Lambada. 8 files op dit moment waar je 10 minuten of meer verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Daar verlies je 50 minuten. Op de E34 naar Antwerpen staat file tussen Oelegem en Rans. Daar komen 10 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Burgerhout. Door een defect voertuig verlies je daar 25 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent op die Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je ook een kwartier. E429 dan, tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg komen 20 minuten bij. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk Centrum een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Jette door een defect voertuig verlies je ook daar 10 minuten. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Meteen de titel van deze van Rosella. En meteen ook tijd voor ons spelletje. Hoeveel noten heb jij op je zang? Op dit moment zijn er 8 filmtickets te winnen. Want ik ga zo meteen de eerste noot laten horen van een nummer dat ik in de loop van de avond nog zal spelen. En als jij aan de hand van dat ene nootje de plaat al weet te herkennen, moet je titel en uitvoerder, ik herhaal, titel en uitvoerder doorsturen via de Joe-app. En als er één iemand juist is met het antwoord, die krijgt dan die 8 filmtickets van mij. Zijn er meerdere mensen met het juiste antwoord, dan laat ik de computer het werk doen en wordt er via die weg een winnaar gekozen. Maar het is dus de bedoeling dat je goed luistert, want die noot is zo voorbij. En omdat ze zo voorbij is, heb ik 2 noten klaargezet. Ja, ik ben in een gulle bui vandaag. 2 noten. Ik stel altijd voor om de radio thuis een beetje luider te zetten, want je moet heel goed luisteren over welke noten het gaat en bij welk liedje die dan uiteindelijk passen. Als je denkt te weten, mag je zo meteen het antwoord doorsturen via de Joe-app. En probeer maar, hè. Je weet maar nooit dat je juist zit. Kan ook fout zijn, maar hoe meer antwoorden, hoe meer je probeert, hoe meer kansen je uiteindelijk hebt. Oké, ik zet het hier ook een beetje stil. Voilà, daar komt hij. Dit zijn de noten deze keer. Voilà, zo is het rap, hè. Het was rap voorbij. Je hoort het bijna niet. Nog eens. Zo begint dat liedje. Kan er niet aan doen, hè. Ja, dat is echt hoe het begint. Maar waar gaat het dan over? Ik heb gezegd, hè, dat ik het moeilijk ging maken. Want de voorbije weken dacht ik altijd van, oh, nu heb ik ze. Want het is mij nog nooit gelukt. En misschien lukt het ook vandaag helemaal niet. Heb jij het al lang door waarover het gaat? Stuur het dan even snel door. Dan zien we wel hoe het zit. Wie die filmtickets wint. En lukt het niet? Straks een tweede kans met meer noten.

0: Nee. Dus je hebt nog 1 uur de tijd om het toch eventueel op te zoeken en nog door te sturen. En anders krijg je van mij meer noten. Voilà, er komen weer die nieuwe dingen binnen. Nee, nog altijd niet juist. Dus nog 1 keer laat ik het horen. Je hebt nog 1 plaat de tijd. En anders krijg je meer noten van mij voor 4 filmtickets. Nog 1 keer de noot. Hier komt ze.
1: Mannekes, ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bobby, we hebben nu drukken door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Oh nee! Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ook wel zin in. Ice Ice Baby To Go. Vanilla Ice was dat. Ondertussen heel veel mensen die geprobeerd hebben om die eerste noot te herkennen. Maar vandaag leek het een onmogelijke opgave, want er is op dit moment geen enkel juist antwoord binnengekomen. Heel veel mensen dachten aan Vienna bijvoorbeeld van Ultra Vox als plaats die erachter zou zitten. Ook heel veel Queen is binnengekomen, maar dat was het allemaal niet. Dus ik ga jullie een paar noten meer geven en dat betekent dat we nog spelen voor 4 filmtickets. Dus als je het weet, als je het aan de hand van die meerdere noten weet waar het over gaat, over het nummer dat ik in de loop van de avond sowieso nog speel, mag je titel en uitvoerder doorsturen via de Joe-app. En waarschijnlijk zullen er nu wel meerdere juiste antwoorden binnenkomen, dus dan laat ik de computer het werk doen en kies die een winnaar voor vanavond. Maar dus, we gaan voor 4 filmtickets en dit zijn de meerdere noten die je van mij krijgt.

Avond sowieso nog langs, want dat was de eerste noot van vandaag. Let's get it started van de Black Eyed Peas. En 4 filmtickets gaan naar Céline Snijers uit Hasselt. Zij wist dat het inderdaad om die Black Eyed Peas ging. Juiste antwoord gestuurd en ze wint vandaag.

Oh, sorry, maar daarvoor was vandaag veel te warm. Everybody Work Your Body van de Michael Zeger Band. Let's All Chant, zo heet het uiteindelijk, dat nummer. Maar echt, in het zweet werken. Dat misschien nu, dat stilaan de temperaturen aan het zakken zijn, dat het dan toch weer wat lukt om op gang te komen. En misschien nog een barbecue aan te steken. Dat kan je gerust doen met de muziek van Joe op de achtergrond natuurlijk. En daar hoort deze Britney Spears bij. Oops, I Did It Again.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies unlimited internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Dit is jou. Zeg maar, hoe tof is dat eigenlijk? Als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik het. Ja, nog altijd het zonnetje stralen. Het is nog altijd klaar. Ah, fijn om dat te merken. Om zo de avond door te gaan en in te gaan natuurlijk. Met het nieuws van 8 uur, dat krijg je van Julie Isabeau.
10: Goedenavond. De Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn terug in ons land. De politie onderzoekt een vreemde bommelding in Vilvoorde. En Pakistan werkt het vredesakkoord voor de VS en Iran af. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten met hulpgoederen tot in Gaza probeerden te geraken. Je hoort één van hen.
11: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
10: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur daarom op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en naar verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er 1 bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldige wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord voor Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot wel 30 graden.
9: Het is bijna 8:03. Nog altijd behoorlijk wat files onderweg. Ik geef je de files mee waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 35 minuten komen er daarbij. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 20 minuten. Antwerpse Ring dan in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 20 minuten. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier. En dus nog eentje richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen. Oost, door een defect voertuig, verlies je daar op dit moment zo'n 10 minuten.
12: Dit is Joe.
13: Met Jan Bosman.

0: plaatsen over de hele wereld op nummer 1 gestaan. En ook bij ons heeft hij in 1979 helemaal bovenaan gestaan in de hitlijsten. Funky Town van Lips Inc. Door het mooie warme weer van vandaag is ook de playlist een beetje aangepast. Hè. Heel zomerse muziek, maar ze moeten nu ook niet overdrijven. Hè. Dit is Compagnie Creole.
1: Uit die

Minogue en It's In Your Eyes. Ik leg straks weer de verantwoordelijkheid bij jullie natuurlijk, want we gaan ook vandaag weer op zoek naar de allerbeste happy dansplaat van het seizoen 2025-2026. Betekent dat je straks weer twee dansplaten krijgt die tegenover elkaar staan en die de afgelopen paar weken wel hebben overleefd. Maar nu kan er ook weer maar één van die twee doorgestuurd worden naar een volgende ronde. En jij mag straks beslissen over welke plaat het gaat, welke je naar de volgende ronde zal sturen. Het zijn twee heel uiteenlopende nummers vandaag, dus dat wordt best wel boeiend om te zien wie jullie uiteindelijk gaan kiezen. Maar eerst dus nog muziek. Rick Astley met Together Forever, die staat klaar na deze van Whitney Houston. Dit is

0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe. Good times. Great music.
2: Dit is Joe. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

De vrolijkheid zelf is dat toch, die Rick Astley en Together Forever, die draaide ik hier op Joe. Het is bijna 9:05, dus hoog tijd om de strijd nog eens te laten losbarsten tussen twee happy dansplaten. We zijn daar een aantal maanden geleden mee begonnen en dat gaat met voorrondes en superrondes en kwartfinales en halve finales. Dus we zitten nu zover dat er weer twee tegenover elkaar staan die er naar trachten om uiteindelijk, en nu moet ik eens goed kijken dat ik geen dingen fout zeg. We zitten nu dus in de kwartfinales. Die willen doorgaan naar de halve finales. Dus we zijn bijna aan de finale. Want tegen het begin van de grote vakantie moeten we natuurlijk de meest happy dansplaat van het afgelopen seizoen samen hebben gekozen. Dus het is altijd heel belangrijk dat je stemt. Zometeen kan je dat doen in de Joe-app. Want je kan die twee platen tegenover elkaar zien staan. Jij moet aanduiden welke je de meest happy van die twee vindt. Welk nummer zou je bijvoorbeeld toevoegen aan je Spotify-lijst als je op dat moment ook maar één plaatje meer hebt. Je moet één van die twee kiezen. Dat is eigenlijk de vraag. Is dat misschien wel deze? Yes, and the Plastic Population met The Only Way Is Up versloeg in de eerste ronde Black Box met Ride On Time. Daarna ook Lorraine met Euphoria. En nu dus in de derde ronde geraakt met deze The Only Way Is Up. Neemt het vandaag op tegen deze. Virtual Zone met Virtual Zone versloeg in de eerste ronde Fiocco met Aflito. Dat was al stevig. Tweede ronde Dr. Alban moest eraan geloven met Sing Hallelujah. En nu dus neemt hij het op tegen Yes and the Plastic Population met The Only Way Is Up. Voilà, de stemming is gestart. En dus betekent dat jij de Joe-app nu maar moet openmaken en daar moet laten weten welke van die twee jij heel graag volledig wil horen, want die draai ik dan zo meteen. Maar ook vooral wil doorsturen naar de halve finale. Zover zitten we al. Ja, het is heel belangrijk dat je stemt, want we zitten al ver en we zijn op zoek.

0: Ja, ik heb gezegd dat het vandaag een heel uiteenlopende keuze zou zijn, maar dat komt natuurlijk omdat er al een paar rondes voorbij zijn en uiteindelijk vallen die twee dan tegenover elkaar. Maar in ieder geval, jij mag dus ook weer je stem uitbrengen. Gewoon de Joe-app openen en aanduiden welke van die twee jij naar een volgende ronde wil sturen. De meest happy dansplaat, als je een van beide hoort. Voor welke van de twee zou je een uitzondering maken soms en toch op de dansvloer gaan staan? Dat is eigenlijk de vraag. Het gaat tussen ofwel Yes en de Plastic Population met The Only Way Is Up. Als je dat de leukste vindt, dan moet je die aanduiden in de Joe-app. Of vind je misschien Virtual Zone leuker? Dan moet je natuurlijk Virtual Zone aanduiden en die doorsturen naar de volgende ronde. Je hebt nog één nummer de tijd zometeen. Dat wordt Crystal Waters en Gypsy Woman. La da di, la da da. Het is een beetje een ongelijke strijd op dit moment, want ja, de winnaar heeft op dit moment 80% van de stemmen, verliezer 20%. Dus het ligt wel vrij hard uit elkaar. Maar wie wat heeft gehaald, dat vertel ik nog lekker niet. En jij mag dus nog altijd stemmen via de Joe-app. Ondertussen onderweg richting Antwerpen op de E313. Traag tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar 35 minuten. Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen 20 minuten bij. En tussen Berchem en Antwerpen Centrum zijn dat 10 minuten. Richting Nederland op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht komen ook 10 minuten bij. In de richting van de kust op de E40 gaat het moeilijk tussen Sint-Denijs-Westrum en Nevelen. Je verliest er 5 minuten. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. En ook nog eens 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dat zijn de files op dit moment. Mocht je toch nog ergens anders in de file staan, zou kunnen, maar daar verlies je minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

tot 5 minuten over 8:30. Yo! Wacht. Oh, het systeem slaat dus helemaal in de knoop. Vooral omdat ik aan het prutsen ben, denk ik dan. Want eigenlijk had ik dus deze nodig. Ah. Beter. In ieder geval, je hebt kunnen stemmen via de Joe-app, via... of op twee nummers, zo is het, want die zitten op dit moment in de kwartfinales. En je kon ze doorsturen naar de halve finales, als ze dus de volgende ronde of deze ronde overleven. Yes and the Plastic Population neemt het op met The Only Way Is Up tegen Virtual Zone en Virtual Zone. Ik ga die stemming nu afsluiten. Kijk, voilà, dat is gedaan. En het was een beetje een ongelijke strijd, want uiteindelijk heeft de winnaar 79% van de stemmen gehaald. Ging echt als een speer vandoor. En 21% voor de verliezer. En dit sturen jullie dus door naar de halve finale. Joe, good times, great music. Dit is Joe.

Virtual Zone, het Virtual Zone gaat door naar de volgende ronde. Volgende week is er nog een laatste kwartfinale en dan nemen deze het er tegen elkaar op. Het lijkt wel een beetje op elkaar allemaal. Maar dat heb je met die happy dansplaten natuurlijk. Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours neemt het volgende week op tegen deze Belgische topper.

spannend worden. Dus volgende week Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours tegen Turn the Tide van Silver. Kan nu al nadenken. Hè. Zet ze in de loop van de week een paar keer op en dan kan je uiteindelijk volgende week beslissen voor welke van deze twee nummers je zal stemmen. Maar die stemming is dus volgende week vrijdag. Niet vergeten.

Houdini van Dua Lipa. Ik ben eigenlijk op zoek naar een nummer uit de jaren 90. Maar er zijn er op dit moment heel weinig te vinden. Dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat ik jullie wil aanzetten om niet vergeten te stemmen voor de lijst van de jaren 90 die we binnenkort hier bij Joe gaan uitzenden. Want we hebben al jullie favorieten uit die jaren 90 nodig om die mooie lijstje te gieten. Dus ik ga gewoon even op zoek gaan naar zo'n nummer. Hè. Maar ja, dit is van het jaar 2000. Nee, ik denk niet dat er... Dat er iets van de 90's aankomt dit uur. Maar goed, ik ga eens op zoek en misschien kan ik zo meteen nog wel ander nieuws brengen dan. In ieder geval ondertussen genieten van deze Madison Avenue.

Pointer Sisters and I'm So Excited. Vanochtend is dus de stemming voor de 90s Top 500 gestart. Sven en Anke hebben dat officieel ingeluid. En als ik kijk naar vorig jaar, op nummer 3 stond toen Metallica en Nothing Else Matters. Everybody van de Backstreet Boys op nummer 2 en Angels van Robbie Williams op nummer 1. Nu ben ik ondertussen al eens gaan kijken naar mensen die al gestemd hebben. En onder de meest recente stemmers eigenlijk heb ik er een paar uitgekozen, want die willen heel andere nummers als nummer 1 of in de top van die 90s top 500. Bijvoorbeeld deze. Yes, we'll keep on trying. We'll try to find. Chelsea heeft gestemd en die zet Innuendo van Queen op nummer 1. Dus dat is haar absolute favoriet. Dan had ik hier ook nog even kijken. Gudrun. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme. Céline Dion en Pour que tu m'aimes encore, dat is voor haar absolute favoriet.

heeft deze live gezien op Torhout Werchter. Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Dat is haar absolute nummer 1. Dus iets helemaal anders dan de top van vorig jaar. Maar jij beslist wat er in die lijst terechtkomt. En dat doe je via onze Joe app.

0: I can't wait for the weekend to begin. Wel op vrijdagavond hier bij Joe starten we dat weekend. Ja, met een beetje hogere beats per minuut. Want dat is wel de bedoeling van die avond om het weekend op gang te blazen. Het is ondertussen 9 uur geworden. Nieuws met Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Een record aantal mensen met een enkelband. Extra drugscontroles op extrema outdoor. Een Amerikaans buitenlandminister Rubio haalt opnieuw uit naar de NAVO. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099. Dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat het aantal de komende jaren alleen nog maar zal stijgen en dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 festivalgangers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Amerikaans president Trump over het bondgenootschap. Dat heeft de Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire basissen van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen bewapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Bijna 9:03. Er staan nog een aantal files. Om te beginnen in de richting van de kust. Op de E40 tussen Gent en 60 en Nevelen. Daar komen 20 minuten bij. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een kwartier extra. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost komen 5 minuten bij. Richting Antwerpen dan ook nog. Op de E313. Daar gaat het moeilijk tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 10 minuten. En richting Nederland op de A12. Tussen Poldervliet en Zandvliet. Daar verlies je door file een 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

het zo'n weer, denk je alleen maar aan voyage, voyage, op reis gaan. Maar ik heb net gelezen, naar het zuiden rijden met de wagen, dat verschrikkelijk duur zal worden en zijn komende zomer. Dus misschien toch eerst jouw berekening even maken. Ah, en eindelijk, 90s.

De boodschap van Bob Sinclair, nog even volhouden en het komt allemaal in orde met de wereld. World, hold on, Children of the Sky was dat. Ik denk dat we toch nog wat tijd nodig hebben. Duran Duran nu en...

Duran Duran en Reflex. Straks mag je meewerken aan dit programma, want ik ga nog op zoek naar een laatste dans. Dat is wel de bedoeling. Maar dansen kan nu ook al. Ah ja, want het is zomer. We stoppen dat hier bij Joe in jouw radio. En dan kan je extra genieten van de warme temperaturen. Despacito is dit van Luis Fonsi.

Eruption en One Way Ticket. Als dat dan een ticket naar de zon is, dan denk ik dat ik dat misschien nog niet zo erg zou vinden. Alhoewel, de komende dagen gaat dit fantastisch mooi weer worden. Dus dat ticket, laat dat nog maar even in de kast liggen. En genieten van wat er hier allemaal gebeurt. Vooral van de muziek. Nu met muziek die jij zelf mag kiezen. Want je weet het, voor straks, laatste nummer van dit programma, is De Laatste Dans. En jij kan die voorstellen via de Joe-app. Dus als je een nummer hebt waarvan je denkt van, ah, daar kan ik iedereen een plezier mee doen, stuur dat dan even door, titel naar uit. En misschien haalt het dan dat het als laatste nummer van deze avond wordt gedraaid. Dansnummer liefst, nummer dat iedereen kent, waar we allemaal vrolijk van worden. En niet vergeten, na 10 uur gaat het dansfeest natuurlijk ook verder. Maar gewoon om het af te sluiten en het af te leren, mag jij dus nog 1 extra nummer kiezen. Wat wordt het? Stuur dat maar door in de Joe-app. Ik heb graag titels en uitvoerders en ook graag heel veel voorstellen, want dan wordt het weer moeilijk om te kiezen. Maar waar denk jij aan? Wat wil je voorstellen als laatste dans voor vanavond? Graag alle voorstellen nu in de Joe-app. Ah, en met de volgende, daarmee had je daar straks kunnen winnen.

0: running and running.
1: We zetten het op een lopen, Black Eyed Peas, let's get it started. Maar wij stappen vooral de wagen in, want er zijn nog twee files. Die eerste staat in de richting van de kust. Op de E40 tussen Sindenijs, Westrum en Nevelen wordt aangeschoven. Je verliest daar 25 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent staat file tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Ook daar komen op dit moment nog 20 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Jan Bosman.

superfan Christine liet mij weten dat de Backstreet Boys dit nummer hebben geschreven voor al hun fans die Larger Than Life, maar ik vraag me dan af, elke artiest schrijft toch al die nummers voor haar of zijn fans, vooral om ja, veel plaatjes te verkopen en goed gevulde bankrekeningen te hebben. Dus ook deze Prince waarschijnlijk, I Would Die.

Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

had dat straks gevraagd. Welke laatste dans wil jij voor vanavond nog voorstellen in dit programma? Welk laatste nummer wil jij in het programma horen? Brenda bijvoorbeeld uit Opwijk die stuurt van... Kan je de inzending van Griekenland voor het Songfestival eens draaien? Ferto van Akilas. Nee, Brenda. Ik denk niet dat we dat hier hebben. Nee, maar misschien kan je voorstellen om de winnares van het Songfestival nog eens te draaien. Dat kan eventueel ook.

0: Erasure and Sometimes. Wat is er allemaal al binnengekomen voor de laatste dans van vanavond? Heel rustige dingen toch ook wel?
1: Bist alles was ich habe auf der Welt.
0: Peter Maffay werd voorgesteld met Du. Die barst is helemaal los. Ik ga dat dan nog eens even meepikken. Hè. Daar komt hij. Iedereen meedoen thuis, daar gaat hij. Ja, ook wel mooi. Peter Maffay en Du. En ook deze van Twares. Ook al lang geleden deze verb is, toch? Maar het is vrijdagavond. Ik wil zo een beetje meer op tempo, toch wel. You to me are everything werd voorgesteld van Real Thing. En ook Whitney Houston. Ah, ook wel mooi, hè? Ja. Maar ik dacht dat Whitney Houston al gepasseerd was vandaag. Irene Cara en

Dus je hebt nog een paar minuten de tijd om mij te overtuigen van jouw favoriete voorstel, jouw favoriete laatste dansplaat. Laat maar weten via de Joe-app. Gewoon titelen en uitvoerders sturen. En weet maar nooit dat jouw nummer het vanavond eventueel toch nog haalt. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

We're Just Getting Started, zingen die van Aqua. Maar dat is dus niet waar, want ze hebben deze week via Instagram aangekondigd dat ze ermee ophouden. Aqua houdt op te bestaan, ze hebben fantastische tijden beleefd, maar het wordt tijd om de spotlights te verlaten, zo stond er in dat bericht op Instagram en in het persbericht. Dus de liedjes van Aqua die kunnen we nog altijd blijven draaien, maar nieuwe muziek vanaf Aqua die moeten we dus niet meer verwachten in de toekomst. Want ze houden ermee op, misschien dat ze zich toeleggen op andere projecten, dat zou eventueel kunnen. Laatste dans, dat is een nummer dat je zelf mag kiezen en zelf voorstellen. Heel veel leuke dingen binnengekomen, maar er was dus, ik heb daar straks gezegd, iemand stuurde, kan je het nummer van Griekenland eens draaien, dat aan het Eurovisie Songfestival heeft deelgenomen. Dat heb ik niet hier bij mij in de computer zitten. Maar ja, ik had dan gezegd van misschien moeten we de winnaar van het Songfestival nog maar eens draaien. En dan kwam er ineens heel veel animo binnen van heel wat luisteraars die schrijven van ja, draai die nog maar eens. Britt bijvoorbeeld, die schrijft, komaan Jan Bangaranga. Ik hoorde vorige week dat je daar een zomerhit van wil maken, dat je dat als zomerhit wil promoten, dan is nu het moment om dat eens nog te draaien. Ik denk dat we het nog maar één keer gedraaid hebben, dat Sven en Anke dat hebben gedaan. Ik denk dat het nu ook wel het moment is om dat nog eens een keertje te doen. Dus de winnares van het Eurovisie Songfestival, tot spijt van wie het benijdt, voor alle duidelijkheid, België heeft dit ook 12 punten gegeven. Dus heel veel mensen hebben er op gestemd. Bangaranga Dara, winnares van het Eurovisie Songfestival. Great music.

0: En het feestje gaat zo meteen natuurlijk ook nog door hier bij Joe, want de Joe Party start na 10 uur met Sex on Fire. Kings of Leon, die staan nu al klaar. Maar eerst is het nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Een record aantal mensen met een enkel band. Europese hulp voor Congo en Oeganda. En Lucas Dont valt in de prijzen in Cannes. Een record aantal mensen. In Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099. Dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat ook dat aantal de komende jaren nog gaat stijgen. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met een enkel band. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen.
2: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomensgroepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
1: 2 jaar geleden werden er op die manier meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hacha Lapip. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakte ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden.
0: 3:10, 2 files nog altijd in de richting van de kust. Moet je nog aanschuiven op de E40 tussen Sindenijs, Westrum en Aalter. Je verliest daar een 30 minuten op dit moment. En de Antwerpse ring richting Gent, daar worden problemen gemeld tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
3: Dit is Joe.
1: Joe

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yo, it's Teddy Swims.